0: Goedemorgen.
1: Hallo, Jonathan.
0: Hey, Billy.
1: Jonathan. Hey.
0: Goedemorgen, Billy.
1: Ja, goedemorgen, Jonathan. Jonathan, ik heb een vraag.
0: Ja?
1: Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hard Rock Hallelujah van Lordi het Songfestival gewonnen heeft. Draaien of niet?
0: Ja, dat mag.
1: Ja, ken je het nog?
0: Ja, beter in de verte.
1: Zo van Hard Rock Hallelujah! Dat ja, nummer, 20 jaar geleden, ja. Lang geleden. Ja. Dus ja, het mag. Oké, okay. Streepje erbij bij ja. Oké, okay, dankjewel Jonathan. Dag.
0: Geen probleem, sorry.
1: Toch nog meer meningen die ik nodig heb.
2: Dat is Gwenny.
1: Gwenny, Vincent, Funky Music. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Gwenny, ik heb een vraag.
2: Ja?
1: Vandaag is het 20 jaar geleden dat de Hard Rock Hallelujah van Lordi het Songfestival gewonnen heeft. Wil je dat horen of niet?
2: Ja, waarom niet dan?
1: Ja, Hard Rock Hallelujah of Hard Rock Hallelujah? Nee.
2: Ja, Hallelujah, hè.
1: Oké, okay, ja, is goed. Ja. Dankjewel, Gwenny. Salut, hè.
2: Dag, Vincent.
1: Ja. Ah, je hebt twee meningen. Dat is niet eerlijk, hè. Als er twee mensen ja zeggen, ik heb nog een derde mening nodig ook, hè.
3: Jenny, goedemorgen.
1: Geert, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ja, alles goed met jou?
3: Super.
1: Geert, ik ben even aan het rondbellen, want ik heb een vraag voor de vrienden van de vroege ochtend. Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hard Rock Hallelujah van Lordi het Songfestival gewonnen heeft. Wil je dat horen of niet?
3: Liever niet.
1: Liever niet. Oké, dan zet ik een streepje bij Hard Rock Hallelujah. Ja. Goed. Oké, dankjewel voor je mening, Geert.
3: Ik kan daar wel nog iets over vertellen.
1: Ja.
3: Ik was toen juist die moment in Zweden.
1: Oei, ja.
3: Daar waren mannen van Finland en die waren zot van dat liedje. Dus ik zat daar op een grote truckshow in Zweden en dat was de hele dag door Lordi.
1: Ja, maar dat zal wel. Tot het je oren uitkwam en dan ben je het beu gehoord dus. Ja, snap
3: voilà,
1: het.
3: Voilà, daarom wil ik het nooit meer horen. Nee.
1: Snap het. Maar het is 20 jaar geleden, hè, Geert.
3: Ik weet het, maar we worden ouder, hè, Ferry.
1: Goed, ja, dus...
3: De muziek maakt veranderen.
1: Nee. Ja, ja, goed, ja, dus nee, hè, ik onthoud het. Nee, streepje bij okay. Nee. Dus ik heb al twee meningen ja, één mening nee. Dankjewel, Geert.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Dus, het is vandaag exact 20 jaar geleden dat Finland het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen met Hard Rock Halleluja van Lordi. Dat was op 20 mei 2006. En ik weet nog dat ik aan het kijken was en dat ik dacht, wat in de duivelsnaam is dit? En ik dacht toen ook, no way dat dit kan winnen. En wat won er, verkleed als monsters en duivels, Lordi, Hard Rock Halleluja. Vandaag dus, 20 jaar geleden. En sindsdien is het een soort van foute cultrock hit geworden. Maar ik besef, niemand heeft geen mening. Het is zwart of wit, je bent voor of je bent tegen. Dus Hard Rock Halleluja of Hard Rock Halleluja, nee. Jij beslist, draai ik het zo meteen of niet. Wil je het horen of niet, dat mag je nu laten weten in de Q-app. Ondertussen ietsje rustiger, Azizam, Ed Sheeran, Hard Rock Halleluja of Hard Rock Halleluja, nee.

0: vrienden van de vroege ochtend.
1: Oi. Ja, ik zei het daarnet al. Heel zwart of wit. Niemand heeft geen mening. Je bent voor of je bent tegen. Komen heel veel berichten binnen. Draai ik Hard Rock Halleluja van Lordi of niet? Robbie zegt Hard Rock Halleluja. Kurt zegt goedemorgen Vinnie. En aan alle vroege vogels Hard Rock Halleluja. Bram zegt goedemorgen Vinnie. Halleluja voor één keer dit jaar en dan terug in de kast tot volgend jaar. Maar ik denk niet eens dat ik het volgend jaar wil draaien. Vandaag is het 20 jaar geleden. Dat is toch wel een mooi aantal, denk ik. Dat is toch wel een verjaardag waard. Livio, goedemorgen.
2: Ja, Vincent, goedemorgen.
1: Hey. Livio, wat zeg jij? Halleluja of hallelujah?
2: Halleluja!
1: Halleluja! Je bent in de meerderheid, Livio, dus daar gaan we!

was dat, hè. Dat was Lordi. Hard Rock Hallelujah won het Eurovisie Songfestival vandaag exact 20 jaar geleden. Heftig, dat is het minste dat je kan zeggen. En 2006, het lijkt al licht. Ja.

Het is woensdag vandaag en op woensdag komt de kuisvrouw, vind ik leuk. Dus om de twee weken komt er een kuisvrouw bij ons thuis. En Dorothee is er al helemaal klaar voor, leg ik zo meteen uit.

Bruno Mars in de vroege ochtend van Q-Music. I just might. Een kuisvrouw, ik vind dat echt een luxe. Of een kuisman, maakt niet uit. Mijn ouders hebben een kuisman, maar Dorothy en ik hebben een kuisvrouw. Roxana, dat is haar naam. En Roxana is top, hè. Wij houden van Roxana. Oh, wij zijn super blij met Roxana. Dus ze komt om de 2 weken op woensdag. En dan laat ik haar binnen. En dan, als ze aan het kuisen is, wil ik niet in de weg lopen, uiteraard. En dan ga ik wandelen en dan ga ik op café zitten. En dan ga ik weer naar huis als ze klaar is. En dan kom ik thuis in een super proper appartement. Altijd leuk. Maar ik heb gisteren heel hard moeten lachen met Dorothee. Want Dorothee is al dagen op voorhand bezig met de komst van Roxana. Dit weekend al. Dus dit weekend al was ze aan het opruimen. Want je moet natuurlijk opruimen als de kuisvrouw komt. Maar Dorothee...

Nu weet ik dat er veel kuisvrouwen en kuismannen luisteren. En ik wil hen vragen, is dat allemaal wel nodig? En voor de andere vroege vrienden, ruim jij ook op als de kuisvrouw of de kuisman komt? Mag je nu laten weten in de Q-app. Ondertussen, Nelly Furtado en I'm Like a Bird bij Q.

0: Amy uit Wingenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Amy, jij bent een kuisvrouw, hè?
1: Ik ben een ja en nee. Ik ga een keus in bedrijven.
0: Oh ja, oké.
1: Ik heb vroeger nog een keus bij mensen thuis.
0: Ah ja, en dus als je geen keus bij mensen thuis, was het dan aangenaam als het opgeruimd was?
1: Tuurlijk, niemand wil er een vuil onderbroek tegenkomen of zo.
0: Nee, dat is wel waar. Ja, want dat is wel een fout die mensen soms maken. Een kuisvrouw kuist, maar ruimt niet op, hè?
1: Nee, dat is waar. Dat is iets wat jullie nog moeten doen. Hè?
0: Dat is wel leuk. Mijn kuisvrouw, die maakt ook het bed op. Dus dat is wel tof. Die legt nieuwe lakens.
1: Dat is te zien wat jullie afgesproken en gedaan hebben, nee.
0: Ja, maar we zorgen er wel voor dat het bed ook proper is. Hè. Niet dat het bed ooit vuil is. Ay, is goed, je snapt wat ik bedoel. Ay, goed, dankjewel Amy. misschien ook nog even naar Eloïse uit Ieper. Dag Eloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom is het belangrijk dat het huis is opgeruimd wanneer de kuisvrouw komt?
2: Wel, omdat ze dan haar volledige tijd kan spenderen aan poetsen.
0: Oh ja, natuurlijk, want ze verliest natuurlijk nog tijd als het niet opgeruimd is, als ze zelf nog zou moeten opruimen.
2: Ja, dat zou wel zijn. Als ze 4 uur bij u is, kan ze 4 uur direct aan de slag gaan. En anders moet ze eerst dan beginnen opruimen en dan tijd verliezen. Allee, dat vinden ze niet erg natuurlijk. Maar ja, voor jullie is het natuurlijk voordeliger. Het is wel heel slim van Do om op te ruimen.
0: Ah ja, het is slim van Do, dus ik moet haar er niet mee uitlachen. Ja.
2: Hmm. Nee.
0: Oké. Maar jij kuist in bedrijven, hè, toch?
2: Ja. Dat klopt.
0: Maar dat is misschien nog moeilijker, want mensen ruimen hun bureau nooit op.
2: Het is per dag een vaste bureau. En ze weten dat ook, van kijk, Louise komt op die dag. En dan maken ze wel dat in haar bureau proper ligt. Alles wat opruimen en zo. Jawel, zo daar echt wel rekening mee. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel een keer dat er een collega dat vergeten is. Of dat er nog heel veel op de bureau zelf ligt. En dan zeggen ze, sorry, ik was helemaal vergeten. Maar eigenlijk
0: ah, mooi, sympathiek. Sympathiek.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Louise. Fijne ochtend en veel plezier met kuisen vandaag. Dag.

0: komen ook een aantal klachten binnen. Ik gebruik het woord kuisvrouw, vind ik zelf niks mis mee. Maar Anne uit Antwerpen zegt... Een kuisvrouw is zo'n term die ik niet zou kiezen. Ik gebruik liever poetshulp. En Katia Dilbeek zegt... Het is geen kuisvrouw, maar een poetsvrouw. Veel respectvoller. Maar je moet mij even uitleggen waarom dat respectvoller is. Want kuisen is een synoniem voor poetsen. Dus of ik nu kuisvrouw of poetsvrouw zeg... Kuisen en poetsen is gewoon hetzelfde woord. Betekent toch hetzelfde? Poetshulp, snap ik nog enigszins. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het gaat toch over mannen en vrouwen die poetsen? Goed, je moet het me uitleggen, want ik wil best het woord poetshulp of poetsvrouw gebruiken, maar ik snap niet zo goed waarom. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wouter, jij hebt ook een kuisman, zeg je?
1: Ja, poetsman, ja.
0: Ja, oké. Okay. En wat doe je dan? Je zorgt er ook voor dat alles is opgeruimd.
1: Ja, ik weet het wel. Ja. Hier vaststaat, staat er direct aan bij mij, poetsen ook.
0: Ah ja, oké. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Dat je geen geld verliest, want anders moet hij dat nog allemaal beginnen doen en zo.
1: Zo is het, ja, inderdaad.
0: En hoe heb je hem gevonden? Want poetshulpen vinden is niet altijd gemakkelijk, hè?
1: Voor mij is het via dienstenchecks.
0: Ah ja, oké. Ja, dienstenchecks. Maar had je meteen geluk dat een goeie was?
1: Ja, ik heb er al verschillende gehad, maar nu is het de Fransman.
0: Ah, top. Heel goed. Hey, dankjewel, Wouter. Dag, hè.
1: Dankjewel, tot ziens.

Ondertussen wordt ook de studio van Q Music gekuist. Je hoort het misschien op de achtergrond dat er gestofzuigd wordt. De poetsvrouwen van Q Music die zijn hier. Ja, dat is belangrijk, hè, dat ook de studio proper gemaakt wordt. Een heel erg goedemorgen. Het is woensdag 20 mei 2026. Straks bij Maarten en Dorothee een nieuwe Q Musical van Born en Arne om 7:15. Vanavond is er de finale van de Europa League. Freiburg uit Duitsland tegen Aston Villa uit Engeland. En die finale wordt gespeeld in Istanbul. Dus Istanbul? Hopelijk niet, natuurlijk. Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je bent samen jarig met onder andere Cher. Ze krijgt een nieuwe voordeur. Cher van... Do you believe in life after love? Dat nummer. Ze wordt 80 jaar vandaag, Cher. Ja. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen... Ja,

0: Oh ja, toch een verschil, hè?
1: Vind ik niet helemaal waar, want wijf is een scheldwoord. Toch? Wijf zeg je niet gewoon, hé, dat is mijn wijf. Toch? Dat is toch niet zoiets wat je zegt tegen. Als je iemand tegenkomt, zeg je toch niet van: hallo, ik ben David en dit is mijn wijf. Doe je toch niet?
0: Nee, dat zeg je niet, maar eigenlijk zijn het toch synoniemen.
1: Ja. Niet echt, hè, maar als je het vergelijkt met kuisen en poetsen, vind ik kuisen geen scheldwoord. Vind ik niet. Daar beledig je toch niemand mee, toch?
0: Nee, dat is waar. Ik ga niet discussiëren, maar ik wou ook zeggen.
1: Ja, maar ik snap, maar ik vind het een interessante discussie. Waarom vinden sommige mensen dat kuisvrouw beledigend klinkt? Vind ik interessant. En ik vond vrouw en wijf, maar ik zeg geen kuiswijf, hè, zeg ik niet. Hè. Vind ik raar, hè. Dat zou ik nooit doen.
0: Zeker niet.
1: Voilà, oké. Okay. Goed, als iemand het mij kan uitleggen, heel graag, hè. Waarom is kuisvrouw beledigend voor sommige mensen? Ik wil het graag weten, want ik wil het graag juist zeggen. Als er echt een reden is waarom kuisen een beledigend woord is voor sommige mensen, dan ga ik het niet meer gebruiken. Maar leg het mij uit. Dankjewel, David.
0: Oké, ja.
1: Yo. Oké, elke ochtend verzinnen we een zin. De zin van vandaag komt zo meteen van Jens uit Ichtigem. En Bjorn, het lieve heersbeestje, is in het ziekenhuis terechtgekomen. En dit zijn de 5 laatste zinnen.
2: En net op dat moment kwam er een verpleegster binnen.
3: De verpleegster zette Bjorn in een rolstoel en nam hem mee naar buiten.
4: Jorn werd met zijn rolstoel in een bestelwagen gereden, want hij werd ontvoerd.
5: Er werd een zak over zijn hoofd getrokken, zodat hij niet kon zien waar ze heen reden.
6: Na een half uur stopte het busje en Bjorn werd eruit gehaald.
1: Ja, hoe gaat het verhaaltje verder? Dat hoor je zo meteen na Survive. Dit is Louis Capaldi bij Q-Music. Q-Music.

0: Verzin een zin.
1: Ja, elke ochtend verzinnen we een zin en zo wordt het verhaaltje over Bjorn het lieve heersbeestje langer en langer. Bjorn is ontvoerd in een bestelbusje. Jens uit Echtegem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Jens, vandaag is het aan jou. Jij mag vandaag een zin verzinnen. Doe maar.
2: Bjorn was terechtgekomen in nachtclub De Zeven Stippen.
1: Oh ja, dus Bjorn is ontvoerd naar een nachtclub. Bjorn was terechtgekomen in nachtclub De Zeven Stippen. Zeer creatief. Dankjewel voor deze zin, Jens, en een heel fijne ochtend.
2: Ja, heel fijn.

0: 5 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. Eén persoon had er veel rook in geademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese parages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
2: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
1: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerpen en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het ook regenachtig. Mogelijk zelfs met onweer en maxima tot 19 graden. Morgen wordt het warmer en meer zon bij 22 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Ja, en die zon die komt op vandaag om 5:48 uur. Dus hou je klaar voor het meest

Fnatic van de Bauza. Is dit een zomerhit in wording? We gaan het pas weten in september. Er zijn zo van die hits die iedereen kent. Bijvoorbeeld deze zin. Even leek ik niet te leven, zonder reden, radeloos en uitgeteld. Je weet ongetwijfeld meteen over welke hit het gaat. En je hoort hem zo meteen. Eerst gaan we zelf zingen. Daar gaan we met z'n allen.

0: denkt.
1: Wouter uit Brugge bijvoorbeeld. Dag Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Winnie.
1: Wouter, je schrijft in de Q-app groetjes vanuit Charleroi Airport. Wat moest je gaan doen?
2: Mijn klanten gaan afzetten.
1: En waar gingen ze naartoe?
2: Dat weet ik niet. Dat hebben ze niet gezegd.
1: Ah, ik vind het altijd wel leuk om taxichauffeurs te bellen. Taxichauffeurs hebben altijd wel goede verhalen over dingen die er gebeuren in de auto.
2: Ah, ja. Ik kan wel een paar verhaaltjes vertellen, ja, dat klopt.
1: Ah, misschien moeten we daar eens een item van maken, zo vanaf september of zo. De dagelijkse avonturen van de taxichauffeur. Ik weet niet, want die zijn ook al wakker, hè, want we zingen wel van de bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur, maar de taxichauffeur die is ook al wakker.
2: Er zijn er inderdaad heel veel wakker. Ik heb al heel veel collega's onder de baan gezien, inderdaad.
1: En doen jullie dan zo je hand opsteken naar elkaar, zoals de buschauffeurs?
2: Binnen de firma wel, maar bij andere collega's wordt dat minder gedaan.
1: Nee, ja, dat snap ik wel, want jullie kennen elkaar uiteraard niet. Hè. Het enige dat je ziet is, ah, je bent ook taxichauffeur. Ah, ja, goed, ja.
2: Ja, we zaten hier van de nummerplaat en daar bleef het bij.
1: Juist, ja, dat heb ik geleerd bij Maarten en Dorothee deze week. Hoe zat dat ook weer met die nummerplaat?
2: De meeste taxis hebben alle taxis, officiële taxis, hebben een T-plaat. Dus een T van taxi. En wordt dat er bij de normale nummerplaat een 1 of een 2 staat, hè?
1: Ah ja, ja, ja, inderdaad. Dus er staat een T in plaats van de 1 of de 2 vooraan bij de nummerplaat van een taxi. Dan weet je dat het over een taxi gaat. Bedankt voor het weetje, Wouter. Ik denk er nog eens over na over dat item, hè, van de taxichauffeur en de dagelijkse avonturen. Ja, dat lijkt me wel leuk.
2: Ja, maar ik vind dat wel een goed idee, want ik weet dat er nog taxichauffeurs mee luisteren naar je show. Dus,
1: Perfect. Hey, dankjewel voor het luisteren. Fijne ochtend.
2: Ja, en tot de volgende. Hear the clock ticking on the wall.

Alex Warren en Eternity bij Q Music. Nu moet je even nadenken, wanneer was de laatste keer dat je het openbare vervoer hebt gebruikt? Is dat lang geleden? Was dat gisteren? Of kan je het je zelfs niet meer herinneren? Lindsay de postbode vertelt over een onderzoek. Zometeen hier bij Q Music.

0: inderdaad veel taxichauffeurs aan het luisteren. Omar zegt, goedemorgen Vincent. Ik heb net mensen afgezet op Antwerp Airport en die gingen naar Mallorca. Kijk. En zo zijn er dus heel veel mensen aan het luisteren. De postbodes ook. Dag Lindsay, de postbode. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waar ga je het vandaag over hebben? Wat staat er in de kranten vandaag?
1: Jupiler die mikt op gearomatiseerde bieren voor de komende lente- en zomermaanden. En daarom brengen ze een nieuw bier op de markt, namelijk Jupiler Apple. Dus een appelbiertje. Dus wie zin heeft, kan eens een nieuwe smaak verkennen.
0: Ben je benieuwd?
1: Nee, eigenlijk niet. Want er zat ook bij iets op citroen dat er ook wel. Nee, dus ik ga niet meedoen, denk ik.
0: Ja, ik drink zelf geen bier, ik heb geen idee. Maar misschien dat een appelbier mij wel kan overtuigen om het te drinken. Maar...
1: ja, eens proberen, hè?
0: Ja, misschien wel. Misschien wel? Ja. Ah, voilà. Wel? We doen een keer zot, hè? We drinken een keer een appelbiertje.
1: Ja, voilà.
0: Ja, goed. Wat staat er nog in de kranten?
1: Bijna de helft van de Belgen die gebruikt nooit het openbaar vervoer. Daar is een studie naar gedaan. Ja, blijkbaar zijn de belangrijkste redenen vooral de lange reistijden. Dat ze daarom niet willen reizen met het openbaar vervoer. En de lage frequentie. Dat ze het niet zo gemakkelijk vinden om dat ze lang moeten wachten op de bus. Of dat de bus eigenlijk helemaal niet passeert op de plaats waar dat ze wonen. Er is ook nog betaalbaarheid. Maar dat is een heel klein puntje waardoor dat België het openbaar vervoer laat links liggen. Maar ja, meestal nemen we dus nog altijd onze eigen auto of eigen fiets.
0: Ja, zelfs voor korte afstanden. Hè, nemen we de auto en niet de fiets. Ik weet niet hoe vaak jij de fiets neemt, maar ik probeer zo vaak mogelijk de fiets te nemen en het openbaar vervoer. Maar het ding is, ik kan niet over de lijn spreken, want de lijn gebruik ik nauwelijks. Maar ik woon in Brussel en daar rijden de bussen en de trams en de metro's van de MIVB. Ik vind het heerlijk. Ik vind het fantastisch. Vaak vind ik het geweldig. Af en toe is een keer iets minder, maar goed, er zijn zoveel bussen, er is zoveel frequenties van, hoe moet ik het zeggen? Sorry.
1: Ja, ik luister.
0: Ja, ik weet het. Het openbaar vervoer in Brussel is top. Ja, als je naar Brussel komt, gebruik het openbaar vervoer, het is top. Ja, is absoluut leuk.
1: Kijk, van de reclame.
0: Ja, nee, maar dat vind ik echt. Ik ben fan van de MIVB. Daar kan ik niks aan doen, ik ben er fan van. Ik vind het ook stom om binnen Brussel mijn auto te gebruiken. Vind ik echt onnozel. Nee, er is een metrostation vlakbij mijn appartement. Er is een tramhalte vlakbij mijn appartement. Dus ik gebruik met heel veel plezier het openbaar vervoer.
1: Jij zit wel bij de bron natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is zo. Maar Vlaanderen is zo klein en mensen denken altijd dat ze alles met de auto kunnen doen. Er zijn mensen die dagelijks van Oostende naar Brussel rijden voor hun werk. Ik vind dat zo raar. Toch? Je bent al zo lang onderweg, staat zo lang in de file elke keer.
1: Ik ken het probleem ook niet.
0: Kom allemaal in Brussel wonen. Echt. Dankjewel, Lindsay.

zou kunnen dat hij je zo voelt vanmorgen. Je hebt wel geslapen, maar je bent nog altijd moe. Dat kan, hè. Maar dan moet je even rondkijken. Naar buiten, naar de bomen, naar het gras. Alles is nog donker. De maan misschien? Misschien zie je de maan? Er zijn zoveel mooie dingen. En dat zeg ik niet zomaar. So Much Beauty Around Us is een nieuwe single van Lost Frequencies.

Lost Frequencies en de favoriete hits van het moment van Lost Frequencies. Die hoor je elke vrijdagavond in zijn radioprogramma hier bij Q. Dat is op vrijdag van 11 tot middernacht. En het is altijd leuk om te kijken naar waar DJ's worden uitgenodigd om te gaan draaien. Met Lost Frequencies de wereld rond. Even kijken, dat zijn reizen die jij en ik niet kunnen betalen hoor. Lost Frequencies zit deze week in Zuid-Korea. Binnenkort in Spanje, in Texas, in Las Vegas, Canada en Zwitserland. In 1 maand tijd. Ja. Coming Home, dat kent Lost Frequencies niet. Die is altijd weg. Dit is Shepherd bij Q Music. I've been

bijna 5:30. Een heel erg goedemorgen. Vandaag is een hoogdag voor 1. Fans van Kylie Minogue en 2. Fans van Star Wars. Ik zal je zo meteen uitleggen waarom. Na Somber, en dit is Cyril met Stumbling In.

0: Fresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: een heel erg goedemorgen. Het is woensdag vandaag en de datum is 20 mei. Fans van Kylie Minogue hebben deze dag met rood omcirkeld in hun agenda. Want vandaag komt de documentaire over haar leven en carrière op Netflix. Het zijn 3 afleveringen waarin ze onder andere vertelt over haar liefde voor de zanger van INXS. En ook fans van Star Wars zijn blij vandaag, want vanaf vandaag kan je in de bioscoop gaan kijken naar eindelijk nog eens een Star Wars film. Door het succes van de tv-reeks The Mandalorian is er nu ook een film The Mandalorian en Grogu. Met in de hoofdrol Pedro Pascal, bekend van onder andere The Last of Us. En Jeremy Allen White, bekend van The Bear op Disney+. En wordt het dan vandaag eindelijk zonnig en warm? Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het ook regenachtig. Mogelijk zelfs met onweer en maxima tot 19 graden. Morgen wordt het warmer en meer zon bij 22 graden.

Tattoo van Loreen won het Eurovisie Songfestival 3 jaar geleden. Maar vandaag is het exact 20 jaar geleden dat dit bijzondere nummer het Songfestival heeft gewonnen. Ze waren verkleed als monsters en duivels en iedereen dacht, wat in de duivelsnaam zijn deze gedrochten? Maar ze wonnen, hè. Hard Rock Hallelujah van Lordi, vandaag exact 20 jaar geleden. En door dat korte stukje Hard Rock Hallelujah ben ik er absoluut zeker van dat je wakker bent, want dat knalt er wel in, hè. Dus stuur jouw goeiemorgen en alles wat je wil zeggen op de radio nu in de Q-app. Want zometeen lees ik zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.

0: vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Eline uit Kortrijk zegt: goedemorgen Vincent. Amai, we worden oud. Muziek bewijst dat soms genoeg. Ik had toen gekeken naar Eurovision en dacht ook: amai, wat is dat? En dat won toen. En ik dacht: ja, de wereld is om zeep. Naarmate ik het toen meer hoorde, hoe beter ik het vond. Kevin uit Kalken zegt: goedemorgen Vincent. Vandaag stressje dag, want mijn hond wordt aan haar oor geopereerd. Dus duimen allemaal dat alles goed komt. Fijne werkdag. Brandon uit Mazeik zegt: goedemorgen. Ik wil mijn twee zoontjes proficiat wensen die vandaag jarig zijn. Livey en Jano. Filip uit Braschaat zegt: goedemorgen aan de vroege vriendjes en voor de chauffeurs voorzichtig onderweg. Peggy uit Nienhoven zegt: goedemorgen liefjes. Fijne woensdag van een mama die al wakker is van 2 uur. Cindy uit Aarschot zegt: fijne dag, mega Vinny. Pascal uit Gent zegt: jarig, woehoe. Christophe uit Kaprijke:
2: goedemorgen benieuwd. We zijn alweer woensdag. De week is weer in twee gedeeld. En iedereen, goedemorgen en wees veilig op de baan. Zet voorzichtig op de baan, hè.
1: En een berichtje van Cliff:
3: goedemorgen Vinnie en de vroege vrienden. Tijd om naar het werk te gaan. Fijne dag iedereen. Yo.
1: Ik merk dat de zon aan het opkomen is, dus laten we dat zo meteen officieel maken. Na Miley Cyrus en Flowers. Oh, nee.

Beste vrienden, het mooiste moment van de ochtend is weer daar. Het moment waarop de zon zich piepend aan de horizon aan ons laat zien in al haar glorie. Haar eerste stralen verwarmen je gezicht. Ja, prachtig. Beste vrienden,

De onafvolgbare Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Maarten en Dorothee komen eraan. Ze houden je gezelschap tussen 6 en 10. And I got a feeling that this morning is gonna be a good morning. Dit zijn de Black Eyed Peas bij Q Music.

0: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS. Dat werd eigenlijk al afgesloten in juli vorig jaar, maar de lidstaten moesten het nog definitief afkloppen en dat is nu gebeurd. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten en in ruil belooft president Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump die fors te verhogen, maar dat zouden we zo dus tegenhouden. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. Eén persoon had te veel rook ingeademd en is ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk is de brand aangestoken. Het onderzoek daarover loopt. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd naar de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen, staat nu op 2 punten van Standaar. En ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OHA Leuven. Het maakt zo net als Westerlo, Antwerp en OHA Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Vandaag nog buien bij een graad of 17, morgen droog. Zon en wolken dan en 21 graden en de dagen daarna zomers warm met veel zon.
2: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Brussel. Op de E314 tussen Lummen en Halen moet je 25 minuten extra rekenen en ter hoogte van Zolder ook 7 minuten extra.
3: Music. Maarten en Dorothee.
0: Laat de lichten uit, we zullen wel opstaan over een paar minuten. Justin Jackson.

0: nog een bed hebben, dat... Taylor Swift, ze zingt erover. Doet ze zo meteen. Opelight komt eraan.
1: Het is woensdag 20 mei.
2: Benzine tanken kost vandaag voor het eerst in 4 jaar meer dan 2 euro per liter. Die nieuwe opstoot heeft te maken onder andere met Trump's meest recente dreigement om Iran opnieuw aan te vallen. Ondertussen werden ook al 400 miljoen vaten vrijgegeven uit de strategische voorraad met olie en zo. Wat de markten nog een soort van in evenwicht houdt met alles wat daar aan de hand is. Dat is trouwens de grootste opname ooit die er moest gedaan worden uit die reserves. Maar ondertussen tikt de klok dus verder. Hè. Als op een bepaald moment de nieuwe olie vastzit en die reserves raken uitgeput, dan het is afwachten. Hè.
0: Ah, sowieso, dat hij zijn familie en zijn maten gewoon aan het speculeren zijn op de beurs. Hè. Dat die zeggen, oh, Donald, kun je nog eens zeggen dat je gaat dreigen mee aanvallen? Ja, oké, bijkopen, zeg maar dat je het niet gaat doen. Ja, cashen. Dat doet hij sowieso, hè. Dat is niet normaal, hè. Dat is, ja.
2: Dat zeker. Heel maar cynisch. Los daarvan zit ook gewoon heel veel olie gewoon vast, hè.
0: Ja, absoluut. Er moet een oplossing komen. Voor het eerst sinds 2004 mag Arsenal zich nog eens landskampioen noemen. En dat terwijl de spelers gewoon in hun luie zetel zaten. Ja, dat gebeurt soms in het voetbal, dat je kampioen speelt terwijl je niet aan het spelen bent. Omdat Man City in dit geval cruciale punten verloor tegen Bournemouth. Eind deze maand staat Leandro Trossard met Arsenal ook nog in de finale van de Champions League tegen PSG. Dus
2: mooi seizoen toch, hè?
0: Zeer mooi seizoen. Het leek even moeilijk te worden de voorbije maanden, maar ze hebben toch doorgeduwd. Dus,
2: en wel cool, hè? Dat zo, Trossard ook, in de meest recente match heeft hij dan ook heel goed gespeeld. En dat is, hij is er toch altijd bij.
0: Hij kan met vertrouwen naar het WK. En misschien nog een leuke tip. Als je Arsenal googelt, krijg je vuurwerk.
2: Dat is leuk. Je hebt het gisteren misschien ook al horen passeren. En vanochtend staat het op de voorpagina van het laatste nieuws. De spoedartsen van het Antwerpse ziekenhuis aan de Stroom pleiten voor een nachtverbod op elektrische deelsteps. Ze behandelen daar 5 slachtoffers per dag. En vaak gaat het dus vooral 's nachts mis als mensen dronken op zo'n step kruipen. Als ze op café zijn geweest en dan naar huis willen gaan. In Helsinki bijvoorbeeld gebeurden ook heel veel ongevallen onder invloed met zo'n step. En daar is dan een nachtverbod ingediend. Vandaar dat daar dus ook hier nu voor opgeroepen wordt. De helft van de step-slachtoffers verlaat het ziekenhuis werk onbekwaam.
0: Ik heb nu toevallig onlangs een spreekbeurt voorbereid rond het stepgebruik in Antwerpen. Dat is vorig jaar, voor een schooljaar, heeft mijn zoontje daar een spreekbeurt over gegeven. Die moest een artikel zoeken in de krant. En dat ging toen ook over mensen van dat ziekenhuisnetwerk die zeiden, dit kan niet meer. En ik heb me dus verdiept in mogelijke breuken en dingen die je kan... Allee, dat is echt vreselijk, hè. Mensen, hoe mensen daar soms uitkomen uit zo'n ongeval met zo'n step. Je bent helemaal bloot, hè. Je vliegt vooruit tegen de kassein aan een onwaarschijnlijke snelheid.
2: Dat is onbeschermd, geen helm.
0: Schrikkelijk, verschrikkelijk. En toch ook opvallend, de Fransen drinken voor het eerst meer bier dan wijn. Au, dat doet pijn voor het land van de wijn.
2: Mooi.
0: Franse radiozenders noemen het een omwenteling, een kantelmoment. Aan de president zal het niet liggen, want die drinkt elke middag wijn en elke avond.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Oké.
0: Drink jij bier of wijn als je in Parijs bent?
2: Ik drink nooit bier in Frankrijk. Zo,
0: altijd wijn?
2: Op vakantie in Zuid-Frankrijk, zo dan misschien is een pintje, maar eigenlijk altijd wijn in Frankrijk. Dus aan mij zal het niet liggen.
0: Nee, dat is duidelijk, aan jou zal het niet liggen. Nee, ik drink eigenlijk overal een pint. Ik vind wijn soms zoveel gedoe. Oh, het is zoveel keuze. Ik vind het overwhelming.
2: Maar je zegt toch gewoon, breng een lekker glas wijn?
0: Ja, dat zal ik volgende keer eens proberen.

0: zometeen bij Q. Cameron Whitcomb met die geweldige Kingdom of Fear. Ik ben een grote fan. Ook Pitbull komt eraan. Kunnen we mee rappen met... Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time. Enfin, je kent het. En Adil en Bilal hebben een nieuwe film geregisseerd. Maar je kan hem maar op één heel speciale plek zien. Enkel op 10 kilometer hoogte.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Axios hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
7: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
6: Immoscoopman. Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
12: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
17: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
17: Sorteren kan je zo meteen.
9: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: En Colruy trakteert.
9: Ja, echt waar? Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
10: Voorwaarden op colruy.be. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
18: Q sounds better with you. Maarten
10: en Dorothee.
19: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Een hele goede morgen. Het is 6:55. Heerlijke Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. De start van een nieuwe dag, woensdag 20 mei.
1: Peggy uit Torhout die stuurt in de Q-app een hele goede morgen. En Melissa uit Zeelen laat weten, goedemorgen vanuit Lokeren ondertussen. En ze sturen er allebei een hele mooie foto bij. Ach. Van echt zo de zon die prachtig opkomt.
0: Ja, het wordt nogthans nog een wisselvallige dag vandaag. Ja. Maar vanaf morgen gaan we echt los richting de zomer. En vanaf vandaag kan je naar de nieuwe Star Wars film gaan kijken in de cinema. The Mandalorian en Grogu. Grogu is Baby Yoda voor de vrienden. Een film met veel actie en grote namen. Pedro Pascal bijvoorbeeld, die je kent van The Last of Us. En ook van Narcos Mexico.
1: Ja, allebei niet gezien.
0: Ah, fantastisch. Martin Scorsese, Jeremy Allen White. Dat is die van dingen, hè?
1: The Bear, denk
0: The Bear.
1: Ik.
0: Ja. Dat is Sigourney Weaver.
1: Ja.
0: Ja, fantastische namen. Dus hele grote namen. Veel mensen kijken daar enorm naar uit.
1: Adil en Bilal die hebben ook een nieuwe film gemaakt. Een kort film, maar je kan hem niet in de cinema gaan kijken. Enkel op 10 kilometer hoogte op de vliegtuigen van Brussels Airlines. Adil en Bilal die hebben die nieuwe veiligheidsvideo's gemaakt voor de vliegtuigmaatschappij. En het is een combinatie van uiteraard ja, duidelijke veiligheidsinstructies en puur Hollywood entertainment. Maar dat was ook iets met Hooverphonic. Het is heel lang geleden dat ik nog gevlogen heb, maar...
0: Ja, weet ik nog.
1: Ja, en dan was dat zo'n heel Hooverphonic lied met dat je je seatbelt veilig moest vastklikken.
0: Dat was een trip.
1: En...
0: Dat was echt een trip.
1: Maar ik vind dat wel leuk, dat zoiets, ja, dat door veel mensen toch een beetje saai wordt bevonden.
0: Ja,
1: en zo
0: ja.
1: De instructies, dat dat dan toch een beetje spectaculair wordt gemaakt bij Brussels Airlines.
0: Het is ook wat handiger voor het personeel, want dan moeten die dat niet zo voordoen, zeker. Hè?
1: Ja,
0: dat
1: volgens
0: toch nog...
1: mij, die tonen dan zo wel nog het fashion en zo.
0: Ah ja,
1: zo,
0: toch.
1: Maar ja, ja. Oh, dat is dan inderdaad, die moeten dat dan niet helemaal zelf zeggen de hele tijd.
0: Ja, nog wel praktisch. En vanaf vandaag ga je op Netflix kijken naar Kylie. Een documentaire over Kylie Minogue. Die brak eind jaren 80 door, lang geleden. Met heel veel hits en natuurlijk ook, wat heeft ze nog gedaan? Neighbours zeker?
1: Ja, geacteerd. Ja.
0: Dus is het een documentaire in drie delen.

0: Daily-documentaire over Kylie Minogue, gemaakt door dezelfde regisseur als de docu over David Beckham. Ja, die ken ik dan weer. Fisher Stevens heet hij. Ja, die ken ik dan weer van Succession. Daar speelt hij eigenlijk een hele toffe rol ook. Goeie acteur.
1: Ah ja. Fisher Stevens is zo'n naam die niemand kent, maar als je die googelt, dan herken je hem meteen.
0: Ja, je kent die van veel films, hè. Ja,
2: speelt hij dan in Succession?
0: Ja, zo een van die vazallen. Zo de net onder Logan Roy. Zo, snap je? Zo een van die, ja, van die personal assistant-achtige gasten die zo alles managen, maar eigenlijk heel altijd als een hondje moeten naar de pijpen dansen van Logan Roy. Zo, een van die gasten.
1: Okay.
0: Dus, enfin,
1: ook nooit gezien, Succession.
0: Heel ambitieus.
1: We kijken duidelijk andere dingen.
0: Ja, maar dat je Succession nog niet gezien hebt, dat kan ik eigenlijk niet aan. Dus daar moet je nog voor je sterft werk van maken. Dus je hebt nog hopelijk veel tijd.
2: Inderdaad, goed.
0: Ja. Goed, Delphine, korte nieuws, want het is al 6:01. Met een handelsakkoord met de VS. Ik zou nu kunnen zeggen taco. Trump always chickens out, dat zeggen ze toch. Maar laten we het houden op een goede deal.
2: Hè? Ja, inderdaad. Europa schrapt inderdaad alle handelstaksen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Amerikaans president Donald Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Hij dreigde ermee daarover te gaan, over die 15%, als dat akkoord tegen 4 juli niet rond was. En dat is het dus wel. De deal is eigenlijk vorige zomer al afgeklopt tussen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en president Trump. Maar het vroeg nog maanden onderhandeling om de Europese lidstaten te laten volgen. En dan die bestuurder van 17 jaar die vrijdag zwaar is gebotst met een auto in Braschaat, die is nog altijd niet verhoord. De politie weet ook nog altijd niet of hij onder invloed was. De exacte omstandigheden blijven onduidelijk, omdat die bestuurder nog in het ziekenhuis ligt. Hij moet ook nog zeker 1 keer geopereerd worden, dus hij kan nog niet verhoord worden. De politie vraagt alvast wel alle bewakingsbeelden op in de buurt om die feiten te reconstrueren. Want bij die crash is een jongen van 16 om het leven gekomen en 4 anderen zijn gewond geraakt.
0: Ja, dat is gewoon een enorm drama, hè. Ik bedoel, ik snap dat we als maatschappij naar de schuldigen moeten zoeken en de schuldigen moeten straffen. Maar dat zijn eigenlijk gewoon jongeren die even stoem zijn geweest. Hè. En er zijn zoveel jongeren die af en toe heel stoem zijn. Hè. En die er wel mee wegkomen. En hier is het gruwelijk fout gegaan. Dus,
2: zeker.
0: Het is een drama. Hè.
2: Maar het is belangrijk om de feiten juist te reconstrueren. Ja, en te weten wat er exact gebeurd is. En daar zijn ze dus mee bezig. Ik heb ook nog 2 riskans op buien vandaag. Vooral in het oosten van het land. Ook af en toe zon. En het wordt tot 19 graden.
1: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langs de file staat richting Brussel. E314 tussen Zolder, Terlame en Halen moet je 3 kwartier extra rekenen. En richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 20 minuten extra.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Dorothee's Doordenker.
1: Een goed persoon wordt niet per se beter behandeld, maar dat is geen excuus om het niet te zijn.
5: Maarten en Dorothee.

0: elkaar getimmerd. En de meubels die daaruit voortvloeien zijn van echt hout. Niet van geperst karton of zo.
1: Ja, het resultaat over een uurtje. Ook vanochtend maak je kans op ticket voor het Nerdland Festival komende zondag. Als je nu al wakker bent en dit hoort, goed nieuws, want we spelen meteen na het nieuws van 7 uur.
0: Lekker vroeg. En elke dinsdag hoor je Lieve Scheire in de show. Met het Nerdland Weekoverzicht kan je ook beluisteren als mini-podcast in je favoriete podcast-app.
1: Ja, gisteren ging het bijvoorbeeld over een hersenscan die psychopaten kan ontdekken.
0: Ja, vond ik wel heel interessant.
1: Ja, maar ook over Lieven zijn kippen.
2: We hebben ooit kippen gekocht waar de kinderen dan namen voor mochten verzinnen. En die raakten het nooit eens over de namen, dus was het altijd een dubbele naam. Eentje door mijn zoontje gekozen en eentje door mijn dochter. En zo hebben wij onder andere de kip Mina Spiderman gehad. En ja hoor. Mag je zelf raden welke naam door de dochter en door de zoon gekozen. En dan hebben wij Mina Spiderman en de andere was Sterke Man Streepje.
1: Zo biedt Lieve niet alleen een inkijk in de wereld van de wetenschap, maar ook dus in zijn eigen tuin.
0: Als jij ook iets wilt delen, kan dat elke dag rond deze tijd. Wat wist jij 24 uur geleden nog niet en nu wel?

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better with you. With Q. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
7: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
6: Sorry, kan dat wat korter?
7: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
6: Nee, korter.
7: Koop lokaal. Voilà.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: Oh, ik snap er niks van.
10: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
11: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: gonna make. Pink kan zich net niet de Reggie van Amerika noemen. Ze heeft enkel in de voorbije 3 decennia hits gescoord. Reggie in de voorbije 4 decennia. En hij denkt nog lang niet aan stoppen. Het was wel close met Pink. Het was 2009, geloof ik. Maar toch, ja, juist.
1: Ja.
2: Niet in de 90's al, hè?
0: Nee. De nieuwe van Milk King staat klaar. Hoogste nieuwkomer in de Q-top 40.
3: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Ja, dus hoe de kippen van Lieve Scheire heten, omdat alle kinderen namen aan alle kippen wilden geven, werden het dus zeer opvallende dubbele namen, die denk ik ook wel vrij zijn om zelf te gebruiken, mocht je ze leuk vinden.
0: Ja.
2: Mina Spiderman en Sterkeman Streepje, zo heten de twee kippen. Dat vertelde hij gisteren in het Nerdland Weekoverzicht. En daar wil Mieke uit Tielt graag nog even over doorbouwen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothy.
2: Jij hebt ook speciale namen voor de kippen. Hoeveel lopen er rond bij jullie?
4: Voor het ogenblik 18. Ja, heel veel.
2: 18 kippen? Ja. En dat zijn gewoon tuinkippen die je gewoon hebt voor wat eitjes. Het is niet dat je een boerderij uitbaat of zoiets.
4: Nee. We hebben geen boerderij. We hebben gewoon een grote liefde voor dieren en... Ja, dan heb je wat kippetjes, dan zie je weer wat mooie exemplaren. Dan koopt je er weer een paar bij en we zitten op het deel. En 18 kippen, ja.
0: Zijn dat dan ook 18 eieren elke dag?
4: Nee, gelukkig niet, want er zitten een paar exemplaren bij die niet elke dag eieren leggen. Speciale, niet allemaal gewone legkippen, maar wat specialere kippen. Brahma-kippen, die leggen ook niet elke dag een kip, dat zijn van die grote... Grote kippen, zijdehoentjes, die leggen ook niet elke dag een eitje. Maar we hebben sowieso wel heel veel eieren natuurlijk.
2: Ja. En geef je die dan weg, die eieren, of verkoop je die? Of?
4: Nee, wij geven die weg, ja.
2: Ah, oké. Hebben al die kippen een naam?
4: Ja. Al die kippen hebben een naam, ja.
2: Maar kan je die allemaal uit elkaar houden en onthouden?
4: Goh, ik niet, maar mijn dochter wel. Mijn dochter heeft wel een hele grote liefde voor kippen. En ja, die moeten allemaal een naam hebben. En die weet je ook uit te pikken, dat is die.
0: Wauw.
4: Zijn hele speciale en hele mooie namen bij.
2: Maar kan je er een paar opzommen?
4: Onze Brahma-kippen, mijn dochter noemt Hanne, heeft... een voorliefde voor kippen, maar eet ook heel graag kaas. En onze Brahma-kippen, en die noemen Brie, Feta, Boursin en Houda. Dat zijn allemaal namen van kazen. Ja.
2: Zijn er zo nog thema's in de namen?
4: Gin en tonic, die lopen er ook tussen.
2: Mooi, ja.
4: Bloody en Mary, die lopen er ook tussen. Ja, dan hebben we een moustache. Dat is een hele speciale, want die heeft zo een snor precies. Daarom noemt hem moustache. Die legt ook blauwe eieren. Dat is ook wel een hele speciale.
2: Blauwe eieren?
4: Dan hebben we de blauwe eieren. Ja. We hebben in alle kleuren, alle groottes, verschillende eitjes natuurlijk.
0: Je kan uren doorpraten over de kippen, dat is duidelijk. En ik vind eigenlijk dat jij toch ook een goede database in je hoofd hebt als het gaat over de namen. Dus,
4: Ja, ik heb een beetje hulp gekregen van mijn dochter.
0: Ah ja, oké. Dus. Ze heeft al wat info toegestoken.
4: Ja, inderdaad.
0: Fascinerend. Ja. Leuke hobby.
4: Ja, leuk. Ja, we vinden het wel leuk. Ja.
0: Zal leuk zijn.
4: Ja, daar.
3: Deze hit is nieuw.
0: Ah! Oh, heerlijk, hè. Milk King, they're back, bitches.

0: schijf geweest. Dan meteen op 27 binnengekomen in de Q-top 40. De nieuwste van Milk Inc. Goedemorgen trouwens, 8 voor 7. Als je vandaag jarig bent, proficiat. Je deelt je verjaardag met een icoon, met Cher. Ze wordt, hou je vast, 80.
1: Ze heeft eigenlijk wel in de tijd teruggekeerd. Ze heeft een way gevonden, hè, want ze ziet er 50 uit.
0: She can dus, turn back time.
1: Hè, toch?
0: Ah, ja, ziet er 50 uit. Ook Rosalind is jarig vandaag. Ja, ooit aan dat Eurovisie Songfestival meegedaan. Wanneer was het toch alweer? 2022. Kijk, de tijd gaat snel.
2: Maarten en Dorothee.
0: Ik weet dat ik klink als een kip zonder kop als ik nog verder door wil gaan over kippen. Net al Mieke uit Tielt in de show, die de namen van haar 18 kippen probeerde op te sommen. Ze was goed op weg, ze was bijna gelukt. En vanochtend in de krant, een Amerikaans bedrijf heeft 26 kuikens laten groeien in een kunstmatige eierschaal. Op die manier zouden ze uitgestorven soorten opnieuw kunnen uitbroeden. Dus ze doen een bevrucht ei in die kunstmatige eierschaal. En dat is vrij succesvol geweest, want ze hebben dus 26 kuikens zo uitgebroed. Wow. Ze willen dat doen om de reuzen moa uit Nieuw-Zeeland terug te halen. Was ooit de grootste vogel van de wereld, maar is echt lang geleden uitgestorven. Rond 1400 of zoiets. De eieren van die vogel waren, en dat komt, dat, ja, daar zitten we dus met een praktisch probleem. Die eieren waren 80 keer groter dan een kippenei. Dus er is geen enkele vogel die die eieren vandaag zou kunnen uitbroeden.
1: Ja, want anders zouden ze bijvoorbeeld een soort van, weet ik veel, IVF-achtig iets bij een andere vogel kunnen doen. Maar ja, je kan inderdaad geen gigantisch ei uitbroeden zomaar. Ja.
0: Er zijn wetenschappers die zeggen, jongens, is dat nu niet wat tijdverspilling en geldverspilling? Zouden we ons nu niet focussen op het bewaren van de dieren die nu aan het uitsterven zijn?
1: Er valt iets voor te zeggen, vind ik wel, ja.
0: Ik denk vooral, hebben we binnenkort broedmachines voor mensen? Als dit al kan, en ze zijn hiermee bezig, dan is dat toch de toekomst. Dat je gewoon zo'n machine hebt, dat is dan IVF, hè? Zo'n soort broedmachine.
1: Een kunstmatige baarmoeder dan.
0: Ja, ze gaan daar dan wel een uitleg voor hebben van, ja, we kunnen alles veel beter monitoren. En dan, dat is voor de vrouw praktischer. Dan moet ze het kind niet meer dragen. Er zijn toch sowieso mensen mee bezig, dat kan toch niet anders?
1: Maar, want baby's worden eigenlijk een soort van te vroeg geboren, hè? Die zijn super hulpeloos in vergelijking met andere zoogdieren. Dus dan zou je dat kind wel bijvoorbeeld anderhalf jaar in de baarmoeder kunnen laten en dan...
0: Allez. Zo vanuit de broedmachine recht naar de kleuterschool. Zo.
1: Ja, ah, voilà. 5 minuten later, hij kan lopen.
0: Dat is niet meer grappig, dat is griezelig. Dat is echt
1: wel... Ah ja, maar dat is ook wel de toekomst.
0: Nee.
1: De toekomst zal wel af en toe griezelig worden.
0: Ja, voor wie geld genoeg heeft, hè. It's all about the price tag.
3: Okay.
0: B.O.B. is out of all.
3: Coconut Man.
0: Jesse J.
3: Moonhead.
0: The producers, Moonhead, Coconut Man.
3: You ready?
0: Seems like every

0: En
1: zometeen bij Maarten en Dorothee.
2: Spelen we geniaal of gewoon Maarten? Maak jij de juiste inschatting, dan maak je ook kans op tickets voor het Nerdland Festival voor deze zondag.
3: Een hele dag nerden en bijleren. Het wordt mooi weer, dus echt een leuke uitstap met het gezin. Of alleen, of met twee, whatever. We spelen na het nieuws van 7. En na de koortsstroom van Alex Warren.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat echt?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
9: Goedemorgen. Onze staat moet 700.000 euro betalen aan Freddy Orion. 736.000 euro zelfs al. Daar heeft seriemoordenaar Freddy Orion recht op. Hij is intussen 78 en hij kreeg in 1980 levenslang voor moord. Maar hij heeft recht op 1000 euro per dag aan dwangsommen voor elke dag dat hij nog in de gevangenis zit. Collega Tim Lescroate legt het uit.
10: Het is zo dat Freddy Orion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
9: De staat kreeg 6 maanden om Orion de gevangenis te laten verlaten. Tot in mei 2024. Voor alle 736 dagen die al volgden, krijgt hij dus 1000 euro dwangsom. De bestuurder van 17 die vrijdag met een auto botste in Braschaat is nog altijd niet verhoord. De politie weet ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat die bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
11: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
9: Bij die crash kwam een jongen van 16 om het leven, 4 jongeren raakten gewond. De Europese Unie heeft een handelsakkoord afgeklopt met de VS. Dat werd eigenlijk al afgesloten in juli vorig jaar tussen Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Amerikaans president Donald Trump. Maar alle lidstaten hebben het nu goedgekeurd. Europa schrapt de importheffingen op Amerikaanse industriële producten en de VS houdt de tax op Europese goederen op 15%. Trump wilde dat verhogen, maar dat zal dus niet gebeuren. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op Westerlo en springt over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp. Dat staat nu op 2 punten van Standaar. Zuur, volgens Genk-trainer Nicky Haaien.
12: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die in principe altijd moeten winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en Zuur de leidersplaats laat liggen.
9: Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. En in het Engelse voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen voor het eerst in 22 jaar. En dat zelfs zonder zelf te spelen. Titelconcurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en daardoor kan Arsenal zijn leidersplek nu niet meer verliezen. Feestte dus gisteravond bij Rode Duivel Leandro Trossard. Vandaag nog lokaal een bui, af en toe ook zon en maxima tot 19 graden. Morgen droog, zon en wolken en 21 graden en de dagen daarna zomers warm met veel zon.
2: En op dit moment 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat richting Brussel, E314 tussen Zolder, Terlame en Halen, moet je 3 kwartier extra rekenen. E40 tussen Afliggem en Grootbijgaarde 12 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 25 minuten erbij tellen. Richting de kust op de E40 tussen Aalter en Oostkamp moet je ook 20 minuten erbij tellen. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra. En dan nog op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 11 minuten extra.
1: Music. Maarten en Dorothee.
3: Alex Warren is aan het eilen en wij luisteren met veel plezier naar zijn koortsdroom nummer 2 in de Q Top 40. Goedemorgen.

0: is woensdag 20 mei.
1: Filippo Ganna heeft gisteren de eerste en enige tijdrit in de Giro gewonnen. Vandaag de 11e etappe, 195 kilometer met 2850 hoogtemeters.
2: En vanavond staat de eerste van drie Europese bekerfinales op het programma. Aston Villa tegen Freiburg. In de Europa League, daar gaan we mee beginnen. Voor Freiburg best bijzonder, want ze raakten nog nooit verder dan een achtste finale in een Europese competitie. En Aston Villa kan voor de tweede keer een Europese trofee pakken. Misschien dragen de Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana daar wel aan bij.
1: Vanavond gaat Harry Styles verder met zijn concertreeks in Amsterdam. En zijn podium wordt nu ondertussen onderzocht. Want fans die een staanplaats hadden voor afgelopen weekend, die konden weinig zien, want het podium was heel hoog. Dus ja, met zo van die catwalks, van die uitlopers van het podium, waarop de artiest dan zo wat meer tussen het publiek kan wandelen. Als je daar stond en Harry was aan de andere kant van de zaal, ja, dan kon je hem dus niet meer zien, omdat dat zo hoog was. En ze gaan nu dus onderzoeken of ze dat nog wat kunnen regelen, kunnen bijstellen.
2: Wil ik eens een bepaalde uitspraak doen? Dat zou het team van Pommelien Thijs niet overkomen.
1: Nee, dat is waar. Dat denk ik ook wel. Ja.
2: Dat is zo... Allee, gast, hoe kan dat nu? Nee, maar ik snap dat niet. Je bent Harry Styles. Je zegt al, ik doe het alleen in Amsterdam. Ik ga niet toeren. Regel dan dat het fucking podium in orde is. Fucking 300 euro. Doe even normaal. Allee, dat is toch waanzin? Als je dan ziet... Ja, fijn. Ja, ik snap dat niet, dat hij zo omringd wordt door mensen die dat precies niet kunnen dan. Heel raar. Wegsfeer. Vanavond staan er ook een aantal Q-luisteraars in het publiek.
1: Voordeel is, die hebben dan toch al niet 300 euro betaald als ze niks zouden kunnen zien.
2: Ze gaan het in ieder geval horen. Zij wonnen tickets hier in de ochtendshow. Ja, dat doen we al eens graag, zo tickets weggeven.
0: Win de laatste tickets voor het Nerdland Festival.
1: Vrijdagavond, dan begint het festival. En wij zijn er zondag voor een live aflevering van onze podcast. De 10 meest gegoogelde vragen over de zin en de onzin van het leven. Daar gaan we een beetje over filosoferen. Ja, in de voorbereiding die we daarvoor aan het doen zijn. Ja, ik vind het... Ja, ik mag het wel zeggen, hè, want we gaan het niet alleen doen. We hebben Inia's de Vis te gast die met ons gaat filosoferen. Ik vind het zo boeiend. We gaan echt moeten opletten dat we binnen onze tijd blijven. Die kan je zo echt een hele...
2: Maar ja, wat gaan ze doen als we niet binnen onze tijd blijven? Nee, we gaan ons best.
1: Kan je zo een hele fijne... Ja, kan je zo aan het denken zetten. Die zegt bijvoorbeeld, als we daar zo nu al mee babbelen in de aanloop naar zondag, dan zegt hij bijvoorbeeld, de mensen willen toch altijd vrij zijn, hè? En ik wil zelf mijn keuzes maken en niemand moet mij iets zeggen. En hij zei, waarom heeft dan elke Vlaming dezelfde woonkamer?
2: Ja.
1: Oké, soms een beetje een andere stijl, maar iedereen heeft een tafel met stoelen en een tv. Als we hem toch zo vrij... En dan... zit ik daar altijd van, zo had ik het nog nooit bekeken.
2: Het is echt leuk, hoor.
1: Dus elke ochtend deze week kan je hier in de ochtendshow tickets winnen als je er graag bij wil zijn. Je moet gewoon raden van wie het citaat is. Van een genie of van Maarten van Qualy.

0: zou een aap nooit kunnen overtuigen om je een banaan te geven door hem na zijn dood onbeperkt bananen te beloven in de apenhemel?
1: Ik zie je zo kijken, moet ik nog eens herhalen?
2: Ja, ik vind eigenlijk, ja, het is een soort van doordenker.
1: Wacht.
2: Dus...
1: Ik ga opnieuw, hè.
0: Je zou een aap nooit kunnen overtuigen om je een banaan te geven door hem na zijn dood onbeperkt bananen te beloven in de apenhemel.
2: Is dit citaat geniaal of gewoon van Maarten?
1: Laat het weten in de Q-up als je kans wil maken op tickets voor het Nerdland Festival.

0: favoriete dance track van Dorothee. Niet voorkomen de zaterdagavond, want dan gaat ze natuurlijk op tijd slapen.
1: Win de laatste tickets voor het Nerdland Festival.
2: Want ja, we worden verwacht in Wachtebeek, inderdaad, op zondag. Tine uit Boom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, had jij al plannen zaterdagavond?
3: Nee, nog niet.
0: Hoi.
2: Nee, dus nog geen plannen zaterdagavond, dus dat is goed. Dan ben je zondag fris uitgeslapen. Ja. Kan er nog een uitstapje dan op zondag bij?
3: Ja, dat past er zeker nog bij.
2: Oké, wie zou je graag meenemen naar het Nerdland Festival?
3: Mijn man en mijn twee dochters, die grote fan zijn.
2: Oh, oké. Wauw, super.
0: Van wie? Van Lieven?
3: Vooral van Lieve Scheire.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, ja, maar dat snap ik wel. Ja, ja, die kan je daar zien natuurlijk. Die loopt daar constant rond. Oké. De vraag was eenvoudig. Je zou een aap nooit kunnen overtuigen om je een banaan te geven door hem na zijn dood onbeperkt bananen te beloven in de apenhemel.
2: Gregory uit Oostende die stuurt: ik moet er te veel over nadenken, het zal wel Maarten zijn. Ja. Dries uit Beernem die probeert de spelregels wel slim te omzeilen, want die stuurt van een genie. Wat niet onjuist kan zijn, want Maarten is een genie.
0: Ach,
2: mooi
0: Dries.
2: Compliment. Oh, oh. Tine, wat denk jij? Geniaal of gewoon Maarten?
3: Wij denken geniaal. Het is zo ver gezocht dat het onmogelijk verzonnen kan zijn.
2: Dat is juist.
0: Wacht.
2: Toch?
0: Maar iemand heeft het toch verzonnen?
2: Ja, ja, ja, dat wel.
0: Ah, ja.
2: Ja, ja, iemand heeft het. Heb je een idee van wie de uitspraak is?
3: Nee, het klinkt heel filosofisch, maar
2: ja.
3: Geen idee.
2: Ja, het is inderdaad van Harari, dat is die bekende auteur van onder andere Sapiens.
0: Wel een legend, hè?
2: Dat boek.
0: Ja.
2: Dus dat is, voilà, het is een uitspraak van hem. En dat gaan we dus zondag ook doen, hè, op het Nerdland Festival. Dan gaan we filosoferen over het leven. En Tine, we zien jou daar dan, hè, met je gezin. Heel graag tot zondag.
3: Super, dankjewel.
4: Salut, hè.
1: Vorige week bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Supermarktenoorlog. De Q.

0: En waarover we deze week een Q-musical hebben gemaakt, dat hoor je straks om 7:15.
1: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef, wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
12: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
13: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
14: Met echte astronauten en shows van onder andere
15: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remy, Martin Peters.
13: En ook met Lieve Scheire
14: en Hattie Helsmoortel.
13: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
14: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
18: Vanavond bij VTM een verrassende, nooit eerder geziene tussenstand in huis gemaakt. In caravans vol schimmel en ongedierte bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Je avond bij VTM en VTM 2.

0: in Temptation. Met Smash Into Pieces, Somebody Like You. Het is 9:30. Vandaag nog een wisselvallige dag. Vanaf morgen mooi weer. En ook het Pinksterweekend wordt prachtig. Dus de zonnecrème wordt bovengehaald. In de krant vergelijken ze vanochtend wat opties. En spray is steeds populairder. Ook handiger met kinderen en zo. Hè. Ik ben niet... Ze zien mij niet altijd graag komen
1: nee,
0: met mijn
1: ik
0: bus.
1: Heb jou wel eens kinderen zien insmeren. Dat is echt...
0: Ik ben nogal bruut.
1: Allee, ik denk dat er mensen zijn die lieftalliger vlees marineren.
0: Dus, ik ben wel zachter in het gezicht tegenwoordig. Vroeger was ik zo... in het gezicht, maar nu probeer ik zachte bewegingen.
1: Probeer je dat niet zachter?
0: Ik ben niet goed in zachte bewegingen. Ik kan dat niet goed.
1: Maar ik denk echt... Allee... We bellen, de spoeter gaat een arm uit de kom. Dat is echt hoe jij kinderen insmeert.
0: De spray?
1: Maar dus, ja, spray dus vandaar steeds populairder.
0: Mijn kinderen worden wel snel zelfstandig met het insmeren, moet ik zeggen.
1: Je moet
0: opletten dat door de wind niet de helft wegwaait van die spray. En je moet nog steeds goed uitsmeren, helaas. Dus moet je toch voorzichtig mee zijn. Een gewone zonnecrème blijft nog altijd het beste om goed en gelijkmatig te smeren. Geven we maar even mee. Details van de nakende zomer krijg je zo van weerman Frank.
2: Op een rij.
0: Jorn uit Assen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Martin en Dorothee.
0: Je hebt twee kindjes, een dochtertje Liv en een zoontje Johannes Junior. Maar jij heet Bjorn.
3: Ja, hij is genoemd naar mijn opa eigenlijk. Dat was, dat was altijd al voorzien. Dus, okay.
0: En leeft je opa nog of was het om hem te eren?
3: Nee.
0: Zo?
3: Nee, ondertussen niet meer. Het was om hem te eren. Dus we hebben zelf even twijfel gehad. Als mijn vrouw zwanger was, was het even van... Oei, maar als we nu toch nog een tweede dochter hebben, wat gaan we dan doen?
0: Ja.
3: Dat was even paniek. Maar alles goed.
0: Nu, Bjorn, wij hebben eigenlijk hetzelfde gedaan. Dus ik heb dat ook gedaan. Ook mijn overleden grootvader heet ook Leon.
3: Mm-hmm.
0: Maar ik heb daar nu wel niet junior bij gezet.
3: Ja, we vonden dat wel cool. Allee, de reactie van iedereen is zo wel van... Goh, hij wordt sowieso een coole met zo'n naam.
1: De, ja, en, maar
3: de,
1: noemen ze
3: de pressure is on wel.
1: Want ja, Johannes Junior, ik denk dan meteen, noemen ze hem ook de JJ.
0: Ja.
3: Ja, de meesten noemen hem JJ. Alleen op de crash zeggen ze vaak Johannes, maar al de rest noemt hem JJ.
1: Ja, maar zie, is toch heel swag direct.
0: En
1: hoe
0: noemen jullie hem?
3: Wij ook meestal JJ.
0: Ik denk,
3: als mijn vrouw Johannes zegt, dan heeft hij iets verkeerd.
0: Ik wou net zeggen, dat is wel handig. Hè. Je kan de kwade kaart trekken. Hè. Dus de volledige naam. En als hij me echt, echt heel, heel, heel stout is geweest, dan kan je echt Johannes Junior. Dan weet hij, I'm in deep, deep trouble. Goed. Dorothee, luister naar Kip van de Radio.
3: Yes.
0: En wij gaan spelen. Vier woorden en vier exacte associaties hebben we nodig.
3: Ja.
0: Veel succes. We beginnen met...
3: Thanks.
0: Spoed.
3: Ambulance.
0: Smerig.
3: Proper.
0: Kompas.
3: Richting.
0: Schaar.
3: Knippen.
0: Knippen, oké. Ga door bij...
1: Zie je zwaaien. Oké, yes.
0: Goed. Spoed.
1: Ziekenhuis.
0: Nee.
3: Bijna.
1: Ik weet het niet. Verpleger.
0: Ambulance. Smerig.
1: Proper.
3: Yes.
0: Kompas.
1: Richting?
0: Ah.
3: Ja.
0: Schaar.
1: Oh nee, knippen.
3: Ja.
1: Oh,
3: net niet.
0: Oh.
3: Net niet.
0: Ja, kijk. Ja.
1: Kijk.
0: Ja. Je krijgt wel onze troostprijs, de Maarten en Dorothee kussensloop.
1: En veel groeten aan JJ van Double D.
0: Ja, en,
3: ja.
0: En een hoofdkussen van Bibi.
1: Ja,
0: van,
1: Double D.
0: Van Beterbed. Goed, maak er nog een fijne ochtend van, hè. Merci, hè.
3: Dank u wel. Better
4: with you. Een associatie met Beterbed. Oh, ja, beter slapen.

0: Goedemorgen.
1: Frank, je staat op de homepage van het laatste nieuws. Oh. Naast Leandro Trossard, naast Ursula von der Leyen, naast Donald Trump. Ja, echt in de center.
0: Amai, tussen al die grote mensen.
1: Ja, ja. Okay. Center van de news cycle zit je. Waarmee je in de krant staat, daar mag je zelf even over nadenken. Ondertussen gaan wij naar het korte nieuws. Delphine, Freddy Orion is de rijkste seriemoordenaar van ons land aan het worden.
2: Ja, zo lijkt het in elk geval. Onze staat moet hem nu al €736.000 aan dwangsommen betalen. Freddy Orion die kreeg in 1980 levenslang voor zesvoudige moord en sindsdien probeert hij vrij te komen. Dat lukt niet en dus trok Orion naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dat hij hier eigenlijk onmenselijk behandeld wordt en dat dwingt de staat een oplossing te zoeken. En voor elke dag dat dat niet gebeurt, krijgt Orion €1000 dwangsom. En dat is nu al meer dan 2 jaar aan de gang. In juni zou zijn zaak nu wel weer voorkomen. En dan de Europese Unie laat onze invoertaxen op Amerikaanse industriële goederen vallen in ruil voor een limiet van 15% op de Amerikaanse invoer van Europese producten. Dat hebben de lidstaten nu definitief afgeklopt. Het is een belangrijk onderdeel van het handelsakkoord met de VS, want Amerikaans president Trump dreigde die taxen naar 25% te verhogen voor Europese producten. Maar dan zouden de Europese en dus ook onze Belgische zelfstandigen minder aantrekkelijk worden.
1: Ja, Frank Dubocage. De homepage van het laatste nieuws. Frank, waarmee denk je?
0: Ja, het weer. Mooie weer dat eraan komt, toch?
1: Ah ja, dat is juist.
3: Er is echt geen nieuws, dus, eigenlijk.
0: Nee, ja, dat is weer zo opgeblazen dat het geen naam heeft.
3: Nee, maar het is wel mooi, hoor. Het is zo een stokfoto van een mevrouw die thee in de zon drinkt. En dan, dan sta jij er zo naast met een mooie foto in kostuum, Frank. Na buien volgen opklaringen vanaf vrijdag zomerse temperaturen. Voilà, en dan... Ja, perfect. Chic, hoor.
1: Ja.
3: Maar Frank...
1: Ja. Oei, ik heb nog iets gerefreshed en bij mij is hem weg. Ah ja, van onder. Dus ik iets meer naar onder scrollen.
0: Ja, ik denk naarmate de dag vordert dat het meer naar beneden gaat gaan. Ja.
1: Hey, dat is wel een mooie foto van jou, hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus, ja. Is die al van lang geleden?
3: Ja. Maar Maarten!
0: Ik weet dat niet. Het is al even geleden dat er nog foto's genomen geweest zijn. Ja, dat is een feit, hè. Dat is al van toen ik nog geen 50 was.
3: Ja. En Maarten ziet het dus, vandaar de vraag. Of,
1: ja. Maar weet je wat dat is? Als we Frank zien, is het toch wel echt de totale miserie. Hè? Met echt levensbedreigende noodsituaties. Of het is gewoon supermooi weer. En we zijn heel blij dat het nu dus de situatie van het mooi weer is. Dus Frank, vertel ons vooral de details. Vandaag, nog een beetje blij, maar dan zijn we weg. Hè?
0: Ja. Ja, voilà, daar komt het op neer. Dus vandaag sowieso nog altijd redelijk wat bewolking. Hier en daar ook buien. In de loop van de dag gaan we ook wel wat zon hebben. Maar die buien die blijven toch nog altijd ontstaan. Dus het is pas laat in de middag dat het op steeds meer plaatsen droog gaat worden. En dat het dan ook zonniger gaat zijn. Temperaturen doen het al iets beter. 18 graden, dat is de maximumtemperatuur van vandaag. En dan vanaf morgen zijn we vertrokken. En morgen, ja, het is een beetje een overgangsdag naar het echt wel prachtige zomerse weer. Met zonnige perioden, wat stapelwolken die kunnen ontstaan. Een graad of 23. En dan vrij. Vrijdag, inclusief het lange weekend, zal het meestal zonnig zijn. En de temperaturen gaan dan richting de zomerse waarden, hè, van 25 graden of meer. Ik heb hier zelfs 28 graden staan op zaterdag bijvoorbeeld. Zondag is het dan 26 op maandag. En zelfs waarschijnlijk een groot deel van volgende week blijft het nog altijd gewoon doorzomeren.
1: Oké, en wie Frank een plezier wil doen, ga naar hln.be, klik op zijn hoofd. Dus dan gaan die algoritmes van HLN omhoog, hem meer naar omhoog duwen. Hè. Dus, Allee Frank, tot over een uur. Hè.
3: Ja.
0: Tot straks. Hè.
3: Ja. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op dit moment. E314 tussen Zolder en Halen. Moet je 3 kwartier extra rekenen op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. Ook 1 kwartier extra. Richting de kust op de E40 tussen Aalter en Oostkamp. 40 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 1 kwartier. Richting Hasselt E313 tussen Geel-Oost en Tessender. 1 kwartier erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 1 kwartier extra.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Offenbach, 7:30.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: Hello boys, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vrienden.
2: Zijn jullie als muzikanten eigenlijk zelf grote concertgangers?
3: Oh, eigenlijk staan we graag zelf op het podium, maar inderdaad, om er dan zelf zo voor te staan, dat is lang geleden voor mij. Maar binnenkort gaan Born en ik wel samen naar een optreden gaan kijken. Ik heb tickets kunnen bemachtigen van een van mijn favoriete bands, Angine de Poitrine. En ik denk dat Born en ik een hele schone avond gaan hebben.
2: Is dat zoiets lokaal Gens, of wat is dat?
3: Nee, dat is Canadees.
4: En heb dat je is, hem de steen is, geleefd?
3: Dat is een hype, Maarten. Dat moet je echt een keer checken. Dat is microtonale, polyritmieke rockmuziek.
5: Dat is niet

0: zijn met twee, hè?
1: Die zijn met twee.
2: Die zijn met twee. En die kunnen heel veel lawaai maken.
0: Ja, oh, dat was
2: aliens.
1: Ja.
3: Oké.
2: Die spreken hun eigen taal, dus het zijn Canadezen. Die praten. Als ze een interview geven, moet hun manager vertalen voor hun, omdat zij doen.
1: Ja, ik heb daar al eens iets van gelezen.
3: Zegt mij wel iets als je het zo vertelt. Ja. Maar los van dit iets, ja, mag ik toch wel zeggen, iets meer obscuurdere stukje muziek, zijn er zo andere concerten die jullie ook graag meepikken of al meegepikt hebben, Borren?
2: Nee, wel vroeger, als ik zo als tiener en twintig en zelfs met mijn mama heb ik nog op de weide gestaan van Werchter om naar Michael Jackson te gaan kijken in 1987 voor een bed te doen.
4: Oh, wow.
2: En dan heb ik hem nog eens gezien in Oostende en dan zo, Jamiroquai en Red Hot Chili Peppers en veel naar Werchter geweest en zo. Maar nu, de laatste tijd, vind ik het eigenlijk veel leuker om thuis een album op te leggen en met een glaasje wijn van de muziek in al zijn perfectie te genieten in plaats van te zoeken naar een parkeerplaats en 6 euro totaal voor een pint waar je een half uur hebt voor staan aanschuiven. Nee, ik kan het niet meer opbrengen.
1: Wij gaan ook heel relaxed luisteren naar wat jullie hebben voorbereid. Jullie bezingen vanochtend een artiest met een concertreeks waar al veel over gezegd en geschreven is.
5: Borren en Arne presenteren Harry Styles, The Q Musical.
6: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q Music.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: En Colruyt trakteert.
10: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Q. Music. Maarten en Dorothee.

0: Harry Styles. En As It Was, de man die vanochtend bezongen wordt.
1: De Q-musical met Born en Arne.
2: Een Q-musical over Harry Styles, want vanavond gaat hij verder met zijn concertreeks in Amsterdam. Ja, vooraf een enorme hype. Hè. Het was een beetje Taylor Swift-achtig. Er zat ook een groepje Q-luisteraars in het publiek vanavond. Die hebben bij ons tickets gewonnen. Maar ja, toen die concerten dichterbij kwamen, dan kwam er zo stilaan wat gedoe boven. Fans die begonnen dan hun ticket te verkopen. Je kon ook nog goedkope tickets vinden. Bij een staanplaats kan je dan de Harry soms niet eens zien, ja, bleek nu.
3: Dat weer, ja.
2: Na afgelopen weekend hebben jullie tickets voor een van zijn concerten?
4: Nee.
0: Maar zijn jullie wel fan, Born?
4: Ja, absoluut. Ik vind zijn hits ook, daar zing ik heel graag mee. Ik vind een totaalpakket ook als artiest. Maar ik ken te weinig van zijn oeuvre om helemaal naar Amsterdam af te reizen en daar te gaan kijken.
0: En jij, Arne, ben jij fan?
5: Ja, ik hou van ze. Als liedjeschrijver kan ik dat zo een beetje proberen analyseren, wat dat die man allemaal schrijft en zo. Ik vind dat hij hele aparte songs heeft om te schrijven, die toch heel catchy zijn. Dus ik hou wel van hem als liedjeschrijver.
0: Ja, dus hij doet iets anders, maar toch... Hit-achtig genoeg zo. Zo die vibe. Ja, meezingbaar genoeg. Ik ben mee. Benieuwd of dit een lofzang wordt of iets anders.
1: Born en Arne presenteren Harry Styles, The Q-musical. Harry is een fenomeen. Zijn solo-carrière nam een hoge vlucht en hij werd een van de grootste popsterren van zijn generatie.

Wat is er toch aan de hand? Was megalomane Harry misschien overmoedig door te denken dat heel Europa naar Amsterdam zou afzakken om hun idool te zien optreden? Harry Styles zit in zak en as en de twijfel slaat toe.

Niemand, maar gelukkig laten de echte fans niet aan hun hartje komen. Ze maken met veel plezier hun spaarpot leeg, reizen heel Europa af en geven niet om de vele lege zitjes in de Johan Cruijff.

0: Ja, oké. Okay. We moeten het met een korreltje zout nemen.
1: Natuurlijk.
0: Maar goed gelukkig.
1: Een zak zout.
0: Worden naar de tot volgende week, boys.
2: Dit is deze week de

0: En daarvoor de Q-musical van Born en Arne over Harry Styles.
1: Vanavond in het publiek van Harry Styles in Amsterdam ook heel wat Q-luisteraars die een ticket hebben gewonnen hier in de ochtendshow. Jentel uit Deinze, goedemorgen.
2: Goedemorgen beiden.
1: Hallo, je hebt toen ook meegespeeld voor tickets. Je nam het op tegen Aricia uit Aalst. Maar eigenlijk nog voor het spel toen begon, hadden jullie al een belofte gemaakt. We delen de tickets sowieso.
2: Ja.
1: Maar er is nu een probleem, Jentel. Oei. Vertel.
2: Ja, klopt. Ik had dus de quiz niet gewonnen dan. Aricia had gewonnen, maar we hadden ervoor al afgesproken van kijk, we nemen elkaar mee. Ja. Nu, tot op de dag van vandaag, heb ik helaas Aricia nog niet gehoord. Dus ik ben geghost.
1: Ja, maar want jij hebt wel al geprobeerd om haar te bereiken. Jullie hebben wel telefoonnummers uitgewisseld.
2: Ja, eigenlijk net na de quiz via WhatsApp direct nummer gegeven.
3: Het was het juiste nummer.
2: Ja. Want ik liep naast haar en ik had gestuurd hey en ze gaf dan een hartje, dus...
1: Oh ja. Oké. Okay.
3: Dat was meteen het laatste dat je ooit vernomen hebt.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar dus
2: ja.
1: In jouw hoofd, in jouw agenda, de voorbije weken en maanden, ja, ging jij en ga je eigenlijk vanavond nog altijd naar Harry Styles, maar je krijgt haar niet meer te pakken. Daar komt het op neer.
2: Ja klopt. Ja.
3: Maar wat heb jij allemaal gestuurd? Je hebt toch geen gekke dingen gestuurd dat die dacht van oei, wat is dat voor een?
2: Nee, tuurlijk niet. Nee, ik heb gestuurd van kijk, ik zou het graag weten, want ik moet dat praktisch ook met je regelen en zo en dit en dat. Dus,
1: Oei, en kreeg het blauwe vinkjes op WhatsApp?
2: Nee, dat staat uit.
3: Oei.
1: Ah ja, maar dat, dus, ja. Ik heb dat ook wel uitstaan, zo, die blauwe vinkjes. Dus ja, dat wil nu ook niks zeggen. Maar dus ja, hopelijk is er ook niks aan de hand met Aricia natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk, daar zit ik ook aan te denken.
1: Dat snap ik.
3: Dat was oké, natuurlijk.
1: Zullen wij nog eens proberen?
3: Zullen we eens proberen?

0: gaan het op jou steken, hè?
1: Ja,
2: hey, dag Aricia. Het is het Maarten en Dorothy van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Ja, en ook met Jentel. Ken je Jentel nog, Aricia?
1: Ja.
2: Ah, wel, we hebben Jentel hier aan de lijn. Hè. Jullie hebben een tijdje geleden, was jij hier, heb jij die tickets voor Harry Styles gewonnen. En jullie hadden toen, ja, jullie hebben de harten van heel veel luisteraars toen gestolen, want jullie hebben besloten, wie er ook wint, die neemt sowieso de verliezer ook mee.
0: Prachtig.
2: Maar dus Jentel is nu een beetje ongerust, want die kon jou niet meer bereiken daarover voor vanavond.
1: Oei, ja, ik heb die niet meer. Allee, ik heb daar niks van gehoord, want die had mijn nummer. Dus ja, ondertussen is dat nu wel al geregeld. Ik heb wel al iemand anders.
2: Ah ja, dus je hebt al de WhatsApp-berichtjes van Jentel niet gekregen?
0: Niet aangekomen.
1: Misschien omdat die nummer, omdat ik die nummer niet ken of zo.
2: Ah ja, want hij zei dat jullie dan nummers hadden uitgewisseld en dat hij een hartje gaf aan zijn berichtje toen die ochtend hier bij ons.
0: Ah ja.
1: Oei.
0: Ja.
1: Ja, oei, ja, ik heb echt niks. Anders had ik daar sowieso op gereageerd, want ja, ik vond het zelf raar dat... Ik had gehoord.
2: Ah ja, maar jij had Jentel zijn nummer ook, of niet?
0: Toch.
2: Ja.
1: Nee, ik had die niet.
0: Ach.
2: Ah nee.
0: Dat is nu vervelend.
1: Ja, dat is echt wel kak.
0: Ja.
1: Ah, dat vind ik echt wel kak, sorry,
0: ja.
3: Geen probleem.
1: Ja, sorry, ik had er altijd echt al het gaan voor, maar ik heb ook mijn werk. Ja, dat is misschien maar mee of zo, dat daar nog ergens iets is misgelopen.
0: Ah, ja, want dat hartje, dat was toch een hartje gegeven, dus dat is dan toch... Ja, kijk, ja.
1: Ja, wel, maar ik heb twee nummers inderdaad, dus mijn WhatsApp hangt wel gelinkt ook aan mijn werk.
2: Ja, Jentel, we hebben zelf ook geen tickets meer, die hebben toen allemaal uitgedeeld. Het voordeel is dat je er online wel... voor een prijsje in kan vinden. Of misschien luistert er nu wel iemand met een ticket over die jou misschien vanavond nog wel wil opvangen. Ik weet het ook niet, denk maar luid op na.
0: Ja, we hebben echt ook de Q-Nederland afgebeld en al, wij hebben er echt geen meer. Maar dus inderdaad, wil er iemand Jentel meenemen, dan mag die ons dat laten weten via de Q-app. Is jouw vriend of vriendin ziek gevallen of zo? Of
3: wil er iemand deze jongeman sponsoren? Laat het weten.
0: Ja, Jentel is een topkerel. We hebben hem ontmoet. Ja. Dus, het is echt, Aricia, dat vond jij ook. Hè? Je vond hem ook een topkerel.
1: Ja, zeker. Anders was ik het zeker. Als ik de berichten ontvangen, was ik zeker.
0: Tuurlijk, daar twijfelt niemand aan.
2: Zeker niet.
0: Oké.
3: Alleszins, geniet ervan, Aricia.
0: Ja,
1: geniet ervan. Ja, dankjewel. Sorry, echt.
3: Geen probleem.
0: Wij laten niets weten, Jentel, als iemand iets stuurt, alright?
3: Ja, zeer goed.

0: Spirits en Call On Me. Het is er bijna 8 uur. Goedemorgen, welkom in de woensdag. Het is 20 mei. We hebben net een heel leuk telefoongesprekje gehad met Jentel.
1: Jentel uit Deinze, die een tijdje geleden hier bij ons naast de tickets voor Harry Styles greep.
0: Maar net ernaast.
1: Tegenkandidaat Arisia uit Aalst, hij had daar voor het spel al een deal mee gesloten. Ja. En ze hadden tegen elkaar gezegd, wie er ook wint, de verliezer mag sowieso mee met de winnaar. Ja. Nu, Jentel kreeg haar niet meer te pakken. We hebben haar nu net even aan de lijn gehad. En zei, ja, ik heb 2 gsm's. Berichtjes zijn denk ik niet toegekomen.
0: Heel gedoe, het was moeilijk.
1: Het is nu al geregeld. Jentel blijft met lege handen achter. Ja. Komen wat berichtjes in de Q-app binnen. Sandra uit Herentals die stuurt, oh, ik wou dat ik Jentel kon helpen, maar ik heb helaas zelf geen tickets. En dan moet je nog hotel en vervoer regelen, dus dat wordt wel kort dag voor vanavond. Esther uit Leopoldsburg die stuurt, ik vond het echt hartverscheurend. Hopelijk is dit een grap. Ik hoop dat hij alsnog kan gaan.
0: Ja, ik snap dat mensen dat vaak denken over media, maar dit is niet wat. Ja, zo van, oh joh, is afgesproken. Allee,
1: denken mensen dat?
0: Er zijn er soms, ik merk dat soms, dat mensen, ook over de voice, oh, ja, dat is toch wel afgesproken wie er al wint. Ik lees dat soms, ik denk, maar nee, druk niet. En dit is ook echt,
1: helaas. Het is helaas geen grap.
0: Nee,
1: het goede nieuws is dat er heel veel berichten zijn. Ja. Ook mensen die Jentel willen helpen. Maar we gaan Jentel ook geen tweede keer teleurstellen met zo'n halve belofte of een flauwe.
0: Nee, jawel, dat zou ik ook heel erg vinden dan.
1: Dus geef ons even tijd en we zorgen dat er voor 9 uur een duidelijk antwoord is voor Jentel of die wel of niet nog naar Harry Styles kan gaan.
0: Oké. Okay.
2: Voilà. Morgen om 7:45 bij Maarten en Dorothee.
3: Hallo, ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
2: En straks,
0: welk kind gaat volgend jaar naar welke school? Nelsie uit Laarne kreeg gisteren geen fijn nieuws. Er is geen school voor haar kind. En zij wil haar verhaal eens doen.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
0: Goedemorgen, 8 uur nieuws krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Aan de UGent escaleert het pro-Palestijns protest. Een 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen naast het UFO-gebouw ook het rectoraat. Ze drongen binnen en spoten ook graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt.
7: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
6: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Onze staat moet al €736.000 betalen aan seriemoordenaar Freddy Orion. Die is intussen 78. Hij kreeg in 1980 levenslang voor moord, maar heeft recht op €1.000 per dag aan dwangsommen voor elke dag dat hij nog in de gevangenis zit. Collega Tim Lescroate legt het uit.
8: Het is zo dat Freddy Orion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen, onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
6: De staat kreeg 6 maanden om Orion de gevangenis te doen verlaten, tot in mei 2024. Voor alle 736 dagen die al volgden, krijgt hij dus €1.000. De Europese Unie laat onze invoertaxen op Amerikaanse industriële goederen vallen in ruil voor een limiet van 15% op de Amerikaanse invoer van Europese producten. Dat hebben de lidstaten afgeklopt, want Amerikaans president Trump dreigde de taxen naar 25% te verhogen voor Europese producten als er op 4 juli geen akkoord zou zijn. Sport in play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kansen op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Genk-trainer Nicky Haaien.
9: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat je dat je de plaats laat liggen.
6: Westerlo, Charleroi, Antwerp en OH Leuven maken geen kans meer op Europese barrages. En in het Engelse voetbal pakt Arsenal voor het eerst in 22 jaar de landstitel, zonder zelf te spelen. Titelconcurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en daardoor kan Arsenal zijn leidersplek nu niet meer verliezen. Feest dus gisteravond bij Rode Duivel Leandro Trossard. Vandaag nog wolken en buien, in de late namiddag wat droger en wat zon, 18 graden. Morgen droog, zon en wolken en 23 graden en daarna zijn we vertrokken voor een zomerse week met veel zon.
1: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Hasselt. E313 tussen Geel-Oost en Te Senderlo. 3 kwartier extra richting de kust op de E40 tussen Aalter en Oostkamp. Daar is een ongeval gebeurd. 3 kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Ook 20 minuten extra daar. Richting Brussel dan. E19 tussen Zemst en Machelen. 1 kwartier erbij tellen. En richting Antwerpen. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 1 kwartier extra. En ook 1 kwartier erbij tellen op de E313 tussen Massenhoven en Wommel.
0: Het is ondertussen 7:53. Goedemorgen en welkom in de woensdag waarop iedereen naar de winkel gaat om zonnecrème te kopen. En ook de dag dat veel 11- en 12-jarigen te horen krijgen naar welke middelbare school ze gaan. Enfin, dat is toch rond deze tijd dat dat gecommuniceerd wordt.
2: Music. Maarten en Dorothee.
0: Maar wat als er geen scholen zijn voor jou? Gewoon geen scholen. Moet je dan thuis blijven? Dat is verzonnen.

0: Topic met Nico Santos en Body. Het is 7 over 8.
1: Het is woensdag 20 mei.
2: Vanochtend in de krant: de Fransen drinken voor het eerst meer bier dan wijn. En dat is natuurlijk pijnlijk voor het land van de wijn. Franse radiozenders die spreken daar van een omwenteling en een kantelmoment.
0: Ja, natuurlijk, voor de cultuur daar. En vanaf vandaag kan je naar de nieuwe Star Wars film in de bioscoop.
2: Benzinetanken kost vandaag voor het eerst in 4 jaar meer dan 2 euro per liter. Die nieuwe opstoot heeft ook te maken met Trump's meest recente dreigement om Iran opnieuw aan te vallen.
0: Het is de tweede dag van het bezoek van de Russische president Poetin aan China. Nog geen week na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan China.
2: En Adil en Bilal die hebben een nieuwe kortfilm gemaakt voor de veiligheidsinstructies op de vliegtuigen van Brussels Airlines.
0: Gisteren hadden we het rond deze tijd nog over de eerste schooldag van Lucie, het dochtertje van Delphine van het Nieuws.
2: Ja, en ondertussen krijgen veel ouders nieuws over de school van hun kind voor komend schooljaar. In veel gevallen is dat goed nieuws. Krijgt een kind zijn nummer 1 keuze school toegewezen. Soms is dat nummer 2 of 3. En ja, soms vinden mensen gewoon geen school. Nelsie uit Laarne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dordi.
2: Wat is de situatie bij jou precies?
3: Mijn zoon heeft geen school voor volgend jaar. Hij gaat naar bijzonder onderwijs, maar van een jaar is hij daar totaal niet naar school geweest, omdat dat te veel prikkels gaf. Die heeft een zware vorm van autisme. Daarmee moesten we een aanpassing doen naar type 9OV1. En werd er vanaf februari, maart een aanmelding gedaan. We hebben dat gedaan en vorige week hebben we nieuws gekregen dat er geen school is. Dat er geen plaats is voor hem voor volgend schooljaar.
2: Want de types die je opzomt, dat zijn gewoon soorten van onderwijs, hè? Waartussen je dan kiest? Of...
3: Nee, de types is eigenlijk van autisme.
0: Type 9OV1.
2: Ah, oké.
0: Okay.
3: Ja, bijzonder onderwijs heeft hij eerst gedaan, type 9OV4. En nu moet hij naar type 9OV1.
2: Okay. Ja, en daar vind je dus voor komend schooljaar gewoon geen plaats.
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Maar,
2: en dan het afgelopen jaar is het dus dan ook niet gelukt?
3: Nee, hij heeft een jaar thuis geweest bij mij thuis.
2: Maar is er dan een soort van afstandsonderwijs of thuisonderwijs?
3: We hebben dat aangevraagd, de begeleiding. We zijn al 7 jaar met hulpverlening bezig. En we hebben dat aangevraagd voor TOWA, thuisonderwijs, voor 4 uren op een week. En daar vingen ze geen leerkracht voor.
0: Dus dat is dan het alternatief voor de mensen die geen school vinden? Zegt de overheid, maar dan krijg je 4 uur thuisonderwijs. Dus ze sturen dan iemand bij jou thuis voor 4 uur, maar ook dat lukt dus niet.
3: Nee, inderdaad.
2: Maar hoe vang je dat dan op als ouder? Want natuurlijk, ja, we moeten school niet beschouwen als een opvang, maar het is wel deel van een soort van routine voor heel veel mensen, waardoor je, als je kind op school zit, kan je bijvoorbeeld zelf naar je werk gaan, ik zeg maar iets. Ja. Dus hoe vang jij dat als persoon op dat jouw kind dus altijd bij jou is?
3: Door gezondheidsredenen, ik heb fibro en CVS, kan ik jammer genoeg niet werken. En door dat kan ik gelukkig voor mijn kind zorgen.
0: En heb je nog een partner?
3: Ik heb nog een partner, ja. En die zit thuis met een burn-out.
0: Oh god, jullie zijn moe.
3: Doodmoe. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: En hoe komt dan dat nieuws binnen als je weet van, we gaan dit nu nog wel moeten blijven doen, want we hebben opnieuw geen school voor volgend schooljaar?
3: Dat was op dit moment zo van, dat menen we hier al niet, weer al geen plaats. Wat moeten we voor volgend jaar doen? Ja, die moet sowieso aangemeld zijn op een school. Dus wij hopen dat hij op zijn school, dat hij nu zit, kan aangemeld blijven. Dat we met alles in orde blijven ook, hè.
2: Ja,
3: want anders verliest je ook je kindergeld en zo. Hè.
0: Ah ja, dus je moet wel ingeschreven zijn ergens waar hij dan niet past.
3: Naar school gaat, ja, waar dat hij niet past. Ja, ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Maar meestal, als we een gesprek zoals dit hebben, dan voel je ergens wel nog een silver lining. Maar ik ben hem al heel het gesprek aan het proberen zoeken, maar ik vind hem zo niet.
0: Het is echt uitzichtloos. Ja.
2: Allee, ik zeg dat niet om het nog eens extra harder dik op te leggen, want hoe zoek jij die nog? Of waaraan trek jij je dan nog op in het dagelijks leven?
3: Gaan wandelen. En televisie kijken en radio luisteren. Ja, toevallig je muziek.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Niet toevallig, hè. Dat de beste zender is natuurlijk, hè.
3: Ja, het is dat, hè. Nee. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ik weet het ook niet meer hoor, wat ik nu moet zeggen, Nelsy. Ja.
3: Ja, ik ook niet. En van veel mensen veel onbegrip dat je krijgt van, ja, moest dat mijn kleine zijn?
0: Ja, dat kan je nog wel gebruiken, ja. Dan, die commentaren. Ja. Die zijn welkom,
3: ja.
0: Hè?
3: Ja.
0: Ah, ja.
3: Dus ja.
0: Ja, Nelsy, zoals gezegd, ik vind hem ook niet, de Silverline. Ik weet ook niet.
3: Ja.
0: Ja, ik denk dat het gigantisch belangrijk is wat je doet voor hem.
2: Ik vind het ook heel moedig dat je ook wel toch de moed elke dag vindt om uit bed te komen en die zorg op jou te nemen en je gezin toch op een manier draaiende te houden. Dat je het nu ook vertelt, vind ik ook heel moedig. Hè? Want je stelt je wel bloot voor eventuele mensen die commentaar zouden kunnen hebben. Dus ook dit vind ik weer heel moedig.
3: Ja, het was een grote stap voor mij, maar ik had zoiets van... Oh,
2: om dit te vertellen, bedoel je?
3: Ja. Ja.
2: Maar we zijn blij dat je die stap wel hebt durven nemen. Ik ben heel blij dat we met jou hebben kunnen babbelen. Nelsy, ook al was wat we aan het bespreken waren niet fijn, maar ik vond jou wel heel fijn om mee te praten.
0: Absoluut. Ja. En ik vermoed ook dat jij nu het gevoel hebt dat je alleen op de wereld bent, maar ik vrees dat wij heel veel berichten gaan binnenkrijgen met mensen die exact in jouw situatie zitten. Dat je dus helemaal niet alleen bent. Dus,
3: Dank je. Ik ben een keer blij dat ik het een keer kunnen vertellen heb en een keer op de radio. Dus,
2: ja, merci om ons dat toe te vertrouwen, Nelsy. Dat is niet vanzelfsprekend.
0: En je doet echt je best. Je doet echt je best. En dat is, dat is heel knap van jou.
3: Het is een taak voor als ouder te zijn.
0: Je bent er voor je twee kinderen.
3: Zeker alvast. Dat zijn mijn alles. Ja.
0: Nelsy, dank je wel.
3: Graag gedaan. En
2: salut,
3: bedankt voor te bellen ook.
2: Ja, dat is echt een hele kleine moeite.
0: Geniet van je wandeling.
3: Ja,

0: Nena en Kim Wilde in de ochtend. Goedemorgen, we hadden net Nelsie uit Laarne in de show. Ze vindt voor het tweede schooljaar op rij geen school voor haar zoon met autisme. Ja, zoals ik al dacht, ze voelt zich alleen, maar ze is niet alleen.
1: Wauw, zoveel berichtjes in de queue. Kim uit Aarschot die laat weten, mijn zoon is 14, zit al van december thuis. Ik ben ook alleenstaande fulltime moeder. Ik heb nog twee andere kinderen.
0: Ja, want er was ook nog een zus bij Nelsie. Ja, dat is ook voor die andere kinderen ook echt heel,
1: heel zwaar,
0: moeilijk.
1: Hè? Zo'n situatie. Yves uit Herentout die stuurt, wij hebben net hetzelfde probleem. Ook Inge uit Borgloon, hier ook geen plaats voor mijn zoon. Jolien uit Hasselt die laat weten, lieve Nelsie, veel begrip van de mama's en de papa's die hetzelfde helaas meemaken. Jolien uit Hasselt die stuurt, verschrikkelijk. Ik heb zelf ook een kindje met autisme. Bart uit Kapel op den Bosch laat weten, mijn hart breekt van dit verhaal als papa.
0: Ja,
1: en dat is echt
0: niet de enige.
1: Nog maar een heel klein stukje van alle berichtjes die hier binnenkomen.
0: Ja, nog iemand die vraagt, gebeurt dat vaker dat jullie niet weten wat zeggen? Ja, dat gebeurt niet veel, nee. Dat is, maar ik weet, ja. Bepaalde mensen, wat kan je nog
1: ja,
0: zeggen?
1: Ja, je kan het dan niet oplossen. En,
0: nee.
1: En ze vinden zelf ook geen oplossing. Dus dat, dan voelt het zo een soort van, ja, uitzichtloos.
0: Ik hou van dit land. Ik vind dat er heel veel voordelen zijn aan wonen en werken in België. Ik vind het een prachtig land, maar dit is toch echt, jongens. Hier hebben we nog werk, hoor. Hier hebben we echt nog veel werk. Ook nog veel berichtjes voor Jentel uit Deinze in de Q-app. Die won hier in de ochtendshow een tijdje geleden net geen tickets voor het concert van Harry Styles. Maar geen probleem voor hem, want zijn tegenspeelster Arisha beloofde hem dat hij mee mocht met haar. Het was een warm moment hier in de studio. Vanavond is het zover, maar Jentel kreeg haar sindsdien niet meer te pakken. Nu, ons is het daar net gelukkig wel gelukt.
2: Oei, ja, ik heb die niet meer. Allee, ik heb daar niks van gehoord, want die had mijn nummer. Dus ja, ondertussen is dat nu wel al geregeld. Ik heb wel al iemand anders.
1: Ah ja, dus je hebt al de WhatsApp-berichtjes van Jentel niet gekregen?
0: Niet aangekomen.
2: Misschien omdat die nummer, allee, omdat ik die nummer niet ken of zo.
0: Ah ja,
1: want hij zei dat jullie dan nummers hadden uitgewisseld en dat hij een hartje gaf aan zijn berichtje toen die ochtend hier bij ons.
0: Ah ja.
2: Oei.
0: Ja.
2: Ja, oei, ja, ik heb echt niks. Anders had ik daar sowieso op gereageerd. Want ja, ik vond het zelf raar dat ik niks meer had gehoord. Dus
1: ja. Ah ja.
0: Oh, maar het overkomt daar gewoon, hè. Jentel blijft dus achter met lege handen. Want ook wij hebben geen tickets meer.
1: Hey, daarnet hebben al een paar mensen een berichtje gestuurd. Hey, ik wil mijn ticket wel aan Jentel geven. Nu, toevallig was dat voor vrijdagavond. En dan moet Jentel werken. Hij moet zelf optreden, want hij is gepassioneerd door muziek. Kan hij dus niet zomaar afzeggen.
0: Ja.
1: Dus mocht jij nu voor vanavond of voor zaterdag nog een extra ticketje hebben op
0: iemand
1: overschot,
0: ziek gevallen of zo.
1: Bijvoorbeeld, ja. En je zou Jentel, een goede gast, wel willen meepakken naar Amsterdam. Laat dat gerust weten in de Q-app.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
6: met rukwinden tot 90 km per uur.
5: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
7: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, je zijn snel.
4: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
10: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
15: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
18: Deze week treft was middel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
19: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Yeah.

0: Elke maandag horen wij een bekende hit in een ander genre.
1: Maarten en Dorothee.
0: Allemaal met dank aan onze hulpcoach bij The Voice, Willem. En afgelopen maandag, heel fijn, werd Vuurwerk van Camille een musicalversie.

dat zijn de echte hits natuurlijk, hè. Degene die in elk genre overeind blijven. En had het nog eens zin in het origineel. Word je altijd vrolijk van. Hier is Camille, net vooraf 9. Vuurwerk. Vuurwerk.

0: Camille en vuurwerk. 8:30. Delphine, het protest aan de UGent breidt uit.
1: Ja, pro-Palestijnse activisten voeren daar al weken actie. Ze bezetten onder meer het UFO-gebouw. Dat is die plek met het grootste auditorium van de UGent. En dat protest is vanmorgen uitgebreid naar het rectoraat. Een 40-tal studenten staan daar in witte pakken op het dak. Ze staan daar voor de deur. Ze hebben het gebouw beklad met graffiti, een tent opgezet binnenin, beveiligingscamera's afgeplakt. Allemaal omdat ze eisen dat de Unie haar banden verbreekt met alle Israëlische instellingen. Want ze zijn nu, zeggen ze, medeplichtig aan de genocide in Gaza. De UGent weet van de actie en zegt dat ze zich erover beraadt. En iets anders, het duurt vaak heel lang voor nieuwe medicijnen in ons land op de markt komen. Gemiddeld zo'n 1,5 jaar. Dat komt vooral doordat de overheden en farmabedrijven vaak lang moeten onderhandelen over de terugbetalingsregels. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren in bepaalde landen, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De voorbije 5 jaar zijn ongeveer de helft van de nieuwe goedgekeurde medicijnen niet in Europa verkocht daardoor. Dat is iets meer dan de jaren daarvoor.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat mogen we vandaag verwachten van het weer?
2: Wisselvallig weer nog, hè? Dus ja. Dat wil zeggen dat er droge momenten zijn, dat we ook af en toe wat zon gaan krijgen. Maar langs de andere kant ook buien die kunnen ontstaan. Hè? Dat is op dit moment op sommige plaatsen al het geval. En dat is eigenlijk voor een groot deel van de dag zo, dat we af en toe toch nog wat buien moeten trotseren aan het eind van de dag. Dan lijkt het wel grotendeels droog te worden, eerst in het westen en later ook in het centrum van het land. En het verschil met de afgelopen dagen is dat het ook een fractie zachter zal zijn. Dus 18 graden, dat zal de maximumtemperatuur zijn vandaag.
0: Oké. En dan? Heerlijke zomeravonden die eraan komen. Ja. Aperolletje op mijn balkonnetje.
2: Ja,
3: aperolletje op je balkonnetje?
0: Dat zingt Willy Sommers.
3: Ah ja.
0: Ja. Goed, de details, Frank.
3: Ja, of aperolletje op je gazonnetje, hè, ja. Als jullie naar de Robotmeijer kijken.
0: Oh, heerlijk, Frank.
2: Ja. Ah, bijvoorbeeld,
0: oh,
2: ja.
0: Zalig.
2: Ja, nee, maar het ziet er echt goed uit. Hè. Dus wordt genieten, zeker. We gaan daar dubbel van genieten. Als je uit een koude periode komt, dan is die warmte nog zo voelbaar. Dus morgen zitten we al op 23 graden. Oh. Geen zonovergoten dag morgen, hè, dus in de loop van de dag toch wel stapelhoeken die kunnen ontstaan. Maar het lijkt wel droog te blijven. Vrijdag hebben we dan ook veel zon, ook zaterdag overigens. Na de middag altijd wel wat stapelwolken. 25 graden wordt het op vrijdag. Zaterdag gaan we zelfs richting 27, misschien 28 graden. Er is een kleine kans op een bui dan. Maar de meeste buien gaan buiten onze landsgrens ontstaan. Dus dat ziet er ook allemaal goed uit. En zondag, Pinksteren zelf en Pinkstermaandag blijft het gewoon doorzomeren. Hè? Dus altijd veel zon. Misschien Pinksteren zelf. Eerst wat ochtendgrijs, maar al snel komt dan ook de zon tevoorschijn. 26 graden.
3: Dat Maarten is hier door zijn mapje Ibiza Lounge Beat aan het gaan.
0: Heerlijk. Hier, ik heb hier ook nog Hawaiian Tropics. Oeh. Ja, ik zie het helemaal
2: een
0: zitten.
2: Bij horen, tussen,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar die zomeravonden, Frank, dat is toch echt, dat is toch fijn, hè?
2: Ja, ook omdat met die temperaturen, het is niet te warm langs de ene kant. En aan de andere kant is het ook zo dat het niet heel snel koeler wordt. Hè? Dus je gaat echt kunnen genieten op je terras, op je balkon van die mooie zomeravond.
0: En ik heb ook soms vleermuizen. Oh, dat vind ik zo sfeervol. Zoals de nacht valt, zo net ervoor, zo vleermuizen.
2: Zo'n kleintje, hè? Ja, ik heb er ook zo af en toe eentje die
0: fantastisch
2: ligt.
0: Ja, ja, ja. Enfin, we kijken er naar uit. Frank, tot morgen, hè?
2: Ja, tot morgen.
3: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Hasselt, E313, tussen Geel-West en het Senderlo. Daar moet je 40 minuten extra rekenen. Richting de kust op de E40 tussen Aalter en Oostkamp een 30 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra. E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 20 minuten extra.
4: Gent! Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaan.
5: Yeah! Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Dorothee's Doordenker.
3: Een goed persoon wordt niet per se beter behandeld, maar dat is geen excuus om het niet te zijn.

0: 8 over half 9 met Afrojack en Never Forget You in de ochtend. Een hele goede morgen, de laatste wisselvallige dag voor de zon op ons afknalt. Regel zeker die zonnecrème. Disneyland, Parijs. Ah, zo heerlijk. De prachtige attracties. De mooie hotels. De magische parades. De sprookjesachtige decors die je terugbrengen naar je kindertijd. De geur van verse wafels en popcorn die in de lucht hangt. Ah, het vuurwerk boven het kasteel zand. En kijk daar, Mickey en Minnie.
1: Ben je beroerte aan het krijgen of?
0: Er is maar één ding dat in deze lijst ontbreekt, ja? Volgens Dylan uit Zottegem. En dat is... de bomma! Je hoort hem na Olivia Dien.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better
1: with you. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hé, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
0: Q. Music. Maarten en Dorothee.
8: I could

0: Olivia Dean met de nummer 1 uit de Q-top 40. Het is zo eenvoudig om verliefd te worden op Olivia Dean. Woensdag 20 mei. Je bent misschien net aangekomen op het werk, klaar om aan een nieuwe werkdag te beginnen. Dylan uit Zottegem is op een iets betere plek vanochtend. Dag Dylan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Je laat weten dat je een paar dagen in Disneyland bent. Dat is al cool op zich. En je Mimi die is voor de eerste keer mee. Hoe oud is ze?
1: Mijn Mimi is 78 jaar.
2: Oh my, want dat is toch alleen zo stevig rondwandelen in een pretpark en zo. Dat is er toch ook niet naast, hè? Hoe is het al geweest samen?
1: Ja, heel goed. We hebben nu wel een rolstoel mee voor haar. Voor die lange afstanden toch te kunnen overbruggen.
0: Ja, dat snap ik. Ik heb al bijna een rolstoel nodig als ik in Disneyland rondloop. Dat zijn wel stappen dat een mens eraf legt.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Maar ja, ze amuseert daar. Ze geniet van tijdzicht, van de figuren, van de animatie. Ja, echt top.
2: Maar en hoe is dat gegaan? Dat je dacht van, we moeten toch nog eens samen alleen naar Disneyland zijn geweest met ons twee. We moeten daar werk van maken.
1: Wel, mijn vriend en ik hebben een abonnement. En Mimi ziet dan af en toe foto's van ons op Facebook verschijnen. En dan zei ze altijd van, ik wil dat ook een keer doen. Maar ja, mijn opa was heel slechte been. Hij was hart- en nierpatiënt en zo. Dus hij had altijd heel goed zorg gedragen voor hem. Maar in oktober is hij helaas van ons weggegaan. En dan heb ik gezegd van, kom Mimi, nu is het moment. Nu gaan we meepakken.
0: Maar jij hebt een abonnement, maar hoe vaak gaan jullie dan zelf?
1: Ik probeer 1 keer per maand te gaan.
0: Oké. En dus nu heb je de Mimi meegebracht. Ja, ik vind het supermooi. Ja. En inderdaad, dat zie je vaak bij oudere mensen. Als die zorg dan wegvalt, dat die dan zelf ook wat meer opleven en meer aan zichzelf gaan denken.
2: Ja, tweede adem nog vinden. Ja. Mogen we ons dat zo voorstellen?
1: Ja, zoiets inderdaad.
2: Oké. En wat staat er vandaag allemaal op de planning, Dylan?
1: Wel, we zijn ons nu zo wel aan het klaarmaken. We hebben net geontbeten. En we gaan dan nu naar Adventure World. En we gaan naar Frozen en zo gaan kijken.
0: Wow.
2: Ja, maar ga je ook echt in Crazy Rollercoasters met de Mimi van 78?
1: Crazy Rollercoasters nu niet. Eigenlijk gisteren hebben we zo It's a Small World gedaan en de Pinocchio Ride. Maar over kop gaan we haar niet laten gaan.
0: Nee, geen Space Mountain.
2: Ah wel, voilà.
1: Nee, Mimi niet.
0: Nee, oké.
2: Maar ga jij daar dan met je vriend wel in en Mimi die dan bij de rugzakken blijft? Of...
1: Ja, Mimi zet haar dan op een terrasje en ze kijkt zij wel naar het volk en naar de omgeving en ze vindt ze dat ook zo.
2: Zeg, even, Dylan, eerlijk. Is ze vooral mee voor de rugzakken?
1: Nee, totaal niet. Nee. Echt, de dagen staan een teken vandaag.
2: Oh, okay, dat geloof ik ook. Helemaal. Dat horen we aan hoe warm je erover praat. Dus wij wensen jullie samen nog heel veel plezier daar in Disneyland.
1: Dankjewel.
2: Je mag altijd een foto in de Q-app sturen, hè. Ben benieuwd.
1: Oké, goed, kijk, komt eraan.
2: En groeten aan de Mimi. Dag Dylan.
0: Dag Dylan.
1: Dag Maarten en Dorothee.

0: Dylan uit Zottegem is met zijn mémé in Disneyland Parijs. Ze is eind de 70 en ze hebben net een foto gestuurd in de Q-app. Ze zien er heel gelukkig uit samen. Dus dat is heel fijn om te zien.
1: Een uurtje geleden hadden wij Jentel uit Deinze in de show. Hij won bij ons een tijdje geleden net geen tickets voor het concert van Harry Styles. Zijn tegenspeelster Arisia die beloofde hem dat hij wel mee mocht met haar. Vanavond naar Amsterdam. Jentel zag het echt al helemaal voor zich.
0: Maar Jentel kreeg Arisia sinds dat moment totaal niet meer te pakken. Geen antwoord, geen reactie. Ons is het vanochtend op goed geluk wel gelukt.
2: Oei, ja, ik heb die niet meer. Allee, ik heb daar niks van gehoord, want die had mijn nummer. Dus ja, ondertussen is dat nu wel al geregeld. Ik heb wel al iemand anders.
1: Ah ja, dus je hebt al de WhatsApp-berichtjes van Jentel niet gekregen?
0: Niet aangekomen.
2: Misschien omdat die nummer, allee, omdat ik die nummer niet ken of zo.
1: Ah ja, want hij zei dat jullie dan nummers hadden uitgewisseld en dat hij een hartje gaf aan zijn berichtje toen die ochtend hier bij ons.
0: Ah ja.
2: Oei.
0: Ja.
2: Ja, oei, ja, ik heb echt niks aan. Anders had ik daar sowieso op gereageerd. Want ja, ik vond het zelf raar dat ik het niet had gehoord. Dus
1: ja. Ah ja.
0: Jentel blijft dus achter. Met lege handen. Want ook wij hebben geen tickets meer.
1: Je praat een beetje zoals Gilles de Koster in de Mol. Zo theatraal.
0: Ja, maar het is...

0: beloofd om jou sowieso iets te laten weten voor 9 uur. Dus allez, bij deze bellen we even terug. We hebben voorlopig in een uur tijd zelf nog geen oplossing. Dus het zal helaas niet voor vanavond zijn. Maar geef ons nog even tijd en dan zien we of wij vandaag in de loop van de dag misschien nog ergens iets geregeld krijgen of hier nog een berichtje van iemand krijgen. Ja. En dan houden we contact. Is het goed?
1: Ja.
2: Dat zou super lief zijn van jullie, dank u wel.
0: Wat ga je nu wel doen vanavond?
2: Een pintje gaan drinken, zeker.
1: Alcohol is inderdaad.
0: Allee.
1: Een manier.
0: Een vlucht.
1: Om te vluchten.
0: Niet doen, Maarten. Allee, kom. Ja.
1: Oh, garme. Oh ja, Jendel, kijk. Merci om die miserie toch aan ons toe te vertrouwen. Dat vinden we fijn, dat je dat met ons wilde delen.
2: Bedankt. Merci om de miserie mee te dragen met mij. Dank u.
1: Jentel, salut hè.
2: Salutjes hè. Dag.
1: Dag.

0: formaat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go voor info naar telenet.be.
5: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Het protest aan de UGent breidt verder uit. Een 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen ook het rectoraatsgebouw. Ze lopen in witte pakken voor en op dat gebouw. Ze drongen ook binnen en spoten graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de UNIF alle banden met Israëlische instellingen verbreekt door de oorlog in Gaza.
7: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
6: De politie heeft de plek ook afgezet, maar grijpt voorlopig niet in. Het duurt in ons land gemiddeld tot 1,5 jaar voor goedgekeurde medicijnen op de markt kunnen komen. Komt vooral doordat er lang gediscussieerd wordt over de terugbetalingsregels. En soms beslissen bedrijven ook zelf om een medicatie ergens niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En in Libanon zijn zeker 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Dat zegt Volksgezondheid daar. Het is opvallend, want er geldt nog altijd een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Dat is vorige week zelfs nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit akkoord ging met dat staakt het vuren. Vandaag wolken en buien, vooral in de late namiddag ook wat zon, 18 graden. Morgen droog, zon en wolken dan bij 23 graden. En daarna zijn we vertrokken voor een zomerse week met veel zon.
8: En 5 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Hasselt op dit moment op de E313. Tussen Geel-West en de Senderlo moet je 40 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook een kwartier erbij tellen. Richting Brussel E40 tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem 13 minuten erbij tellen. En richting Antwerpen E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost 13 minuten extra.
5: 2 over 9. Het mooie weer komt eraan vanaf morgen. We gaan voor mooie muziek. Met iemand die heel uit roept. Maar dat is goed voor de sfeer.

0: Ja, mocht ze de tijd kunnen terugdraaien, was ze jonger natuurlijk. Hè, want vandaag is ze, hou u vast, 80 jaar geworden. En ze ziet er nog altijd 50 uit. Hè. Wat is het geheim van Cher?
1: Ze kan terugkeren in de tijd. Is dat het antwoord?

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be. Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
5: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
6: Je leven lang.
5: Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
6: Relax. Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal. Voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: En Colruyt trakteert.
11: Ja, echt waar.
10: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: 1 over half 10. Goedemorgen. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Hasselt gaat het traag. E313 tussen Geel-Oost en Tessenderlo moet je een half uur extra rekenen. Richting Brussel op de E40 tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem 11 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen ook 11 minuten extra.
15: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
16: We gaan spelen met Agnes. Dag Agnes, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Maarten en Dorotje.
14: Hallo.
16: Oh, ja, ik heb het goed gezegd, hè, want je had schrik dat ik Agnes ging zeggen waarschijnlijk. Hè?
17: Ja, verschrikkelijk.
16: Klinkt dat te oud?
17: Ik vind van wel, maar mijn meter noemde zo. En ja, mijn mama heeft er dan een accent op gezet.
16: Ah ja.
17: Ja, voor. Okay. Ja, het is Agnes.
16: Agnes. En Agnes, wat doe je van werk?
17: Ik ben een broodjeszaakmedewerkster.
16: Ja, en hoe heet de zaak?
17: Q-snack.
16: En welke zender staat erop in de Q-snack?
17: Q-music.
16: Ah, dat is goed. Wat is jouw lievelingsbroodje?
17: Oh, ik heb er zijn er wel een paar. Ik heb de Zeva vind ik een hele lekkere.
16: Ja.
17: Dat is gerookte zalm met komkommer, tuinkers, ajuin, bieslookdressing en een beetje peper.
16: Amai.
17: Ja.
16: En welke nog?
17: Een tienenbroodje bijvoorbeeld, dat is ook een heel bekend.
14: Altijd goed. Ja. Ja. En welk broodje wordt zo het vaakst bij jullie verkocht?
17: Tine.
16: Oké.
17: En een Amerikaan. De Amerikaan ook.
16: Oké. Super. Ja, dat is... Ja, een gevaarlijke job, denk ik. Hè?
18: Ja, ik zou heel veel broodjes met heel veel mayonaise eten als ik bij jullie zou werken. Dat is toch... Allee, ja. Toch voorzichtig. Ça va?
17: Nee? Dat bent, hoor.
16: Dat bent.
17: Na mijn tijd heb je zoiets van... Nu wil ik gewoon even een boterham.
14: Hoeveel verdien je elke maand netto? Dat willen we nog graag weten.
17: 1970,09.
14: Agnes, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
17: Ja.
16: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ik wens je heel veel succes. Ik tel af.
17: Dank u.
16: 3, 2, 1, go.
14: Met wie vormt influencer Steffi Mercy een koppel?
17: Gerben Tuurlings.
14: Wie spleet volgens de Bijbel met zijn staf de Rode Zee?
17: Mozes.
14: Bij welk land wordt het eiland Bali?
17: Pas.
14: Wat is het Franse woord voor voet?
17: Pied.
14: Wat is de voornaam van de kotmadam in de gelijknamige VTM-reeks?
17: Pas.
14: Welke planeet staat het dichtst bij de zon?
17: Oh, pas.
14: Welk soort gevleugeld dier is Pegasus in de Griekse mythologie?
17: Pas.
14: Uit hoeveel leden bestond de Zweedse groep ABBA?
17: 4.
14: Met welke 3 cijfers wordt geheim agent James Bond aangeduid?
17: 007.
14: Wat?
17: Ja, 007.
14: Welke atlete is sinds 2008 Belgisch recordhoudster hoogspringen?
17: Pas.
14: Bij welk land hoort het eiland Bali?
17: Indonesië.
14: Wat is de voornaam van de kotmadam in de gelijknamige VTM-reeks? Jean zochten we daar.
16: Ja.
17: Ja. Ja. Oh. Mijn oma noemt zo.
14: Ah, oh, oké. Okay. Doe me. Dus bedoel je daarmee, ik had het kunnen weten?
17: Ik had het moeten weten.
16: Ja, joh. Maar als jij naar haar was vernoemd, hadden we jou Gian moeten noemen waarschijnlijk. Hè?
17: Nee. Niet overdrijven. Maar. Okay.
14: Ja, er kwamen nog 3 pasvragen aan en de tijd was helaas om. Mercurius staat dicht bij de zon.
17: Oh,
14: ja, Pegasus is een paard. En inderdaad, je zei een pas. Waardoor Maarten
16: een pas.
14: Ja.
17: Ik wou vliegend paard, maar dat ging, ja, ik wist niet dat dat juist ging. Dus ik dacht, nee, ik ga het voor de zekerheid laten opzoeken.
16: Ja, welk soort gevleugeld dier een paard?
17: Ja.
14: Tia Hellebout zochten we ook nog.
16: Ja.
17: Oh, ja.
14: Maar kijk, goed gespeeld. 6 juiste antwoorden binnen de tijd. En een troostprijs van €60. Dus dat is... Allee. Het is geen
17: dubbel. Ik ben heel blij mee.
14: Voilà, het is geen dubbel loon, maar het is ook mooi verdiend. Proficiat, Agnes. Salut, hè.
17: Voilà, dankjewel. Dag.

0: mee oppassen, kunnen kinderen van komen. The Spice Girls and To Become One. Het is 10 voor 10. Een hele goede morgen. Jongen. De Eiken is toch aan iets ontsnapt. Hè? Heb je het gelezen?
1: Nee.
0: Eiken was aan het optreden in de AFAS-dome, ging er ineens een luik open, zeg. Hij was er bijna los ingestuikt, maar hij deed daar zo een van de zotte, echt zo'n move, zo wah, zo wah. En hop, dan was hij toch over het gat. Dus ja, Eiken, ik had er eigenlijk graag bij geweest. Er zijn zoveel legendary hits. So hier kan ik echt heel goed op gaan. Ik zing dat dan ook mee met de kopstem, hè.

En Nio was er ook bij. Iedereen was echt aan het gaan, hè, in de AFAS door. Hey! Hey! En natuurlijk, bij Right Now was iedereen aan het lezen. Dan voel je toch dat veel mensen nood hadden aan Aiken. Te midden van de grijze lucht, de oorlogen, de geopolitieke problemen, de problemen die erbij komen als je volwassenen bent. Gewoon nog eens terug naar Aiken in de hitlijst. Met Right Now, nu in het foute uur.

0: luister naar Q Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Op zondag 24 mei gaat Red Bull Velo door in Hasselt. Kom gratis.

0: race-event op het water. Meer info op redbull.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 10 met Delphine.
5: Goedemorgen. Jongeren krijgen waarschuwingslessen over vapen. Alle middelbare scholen krijgen een lespakket over de gevaren van roken en vapen. Voor het tweede en derde middelbaar, de leeftijd waarop tieners vaak voor het eerst roken of vapen. Velen kennen de gevaren niet, dat bleek uit een testproject, zegt de KU Leuven.
6: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten.
5: Meer en meer gemeenten willen het kadastraal inkomen aanpassen. Dat is het fictieve de fictieve huurinkomst van je woning waarop je belastingen betaalt. Dat moet bijvoorbeeld in Leuven, Willebroek of Beveren actueler worden, zeggen de burgemeesters. Omdat er nu nog inwoners minder zwaar belast worden omdat een huis officieel geen verwarming of geen badkamer heeft. Maar dat is natuurlijk niet meer van deze tijd en die ongelijkheid willen de burgemeesters dus wegwerken. En in het centrum van China zijn al zeker 22 mensen overleden door de hevige regen van de voorbije dagen. Die bracht ook overstromingen en aardverschuivingen met zich mee. Er zijn ook nog 20 mensen vermist. En de weerdiensten voorspellen voor de getroffen regio's ook de komende dagen nog meer regen. Bij ons vandaag nog wolken en buien. In de late namiddag droger met wat zon, 18 graden. Morgen droog, zon en wolken en 23 graden. En daarna een zomerse week met veel zon.
4: Yes! Ondertussen staan er 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen staat de langste op de A12. Tussen Aartselaar en de Kleidalaan moet je 6 minuten bijtellen. Ook richting Brussel een kleine file op de E40 nog. Tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 5 minuten extra. En ook 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
7: Music. Matthias van den Bulke.
4: Brood op de plank, dat is de reason waarom jij weer aan het travakken bent. Who best thank na Thomas Gray.

Hooba Stank en The Reason. Het zal wel zijn. Alright, we gaan het vandaag extreem positief aanpakken. De maandag, die hebben we al in de chakos, die hebben we al gehad. De dinsdag, die voor veel mensen nog lastiger is dan de maandag ook, dat was gisteren, ook binnengehaald. Dus vandaag de woensdag. En als je weet dat de thermometer vanaf morgen boven de 20 graden gaat, dan voel je aan alles, dan voel je aan heel je lichaam. We gaan het halen. Het komt goed. Het einde van de werkweek is al in zicht. En zeker als ik kijk naar wat ik allemaal voor jou in petto heb vandaag. Adam Levine en eerst ook deze twee toppers van bij ons. Het komt goed vandaag.

0: De muziek valt duidelijk in de smaak bij Thomas uit Mol. Zo'n goede schijven, Matthias. Het zal wel zijn, Thomas. R City samen met de frontman van Maroon 5. Adam Levine natuurlijk ondertussen bijna 10:15. Ik heb nog voor 10:30 Natasha Bedingfield voor jou. Maar eerst gaan we even checken of Martin Garrix door de keuring geraakt.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Yeah.

0: Dasha Beckyu. En Not At This Party. Martin Garrix en Ed Sheeran die mogen wel bijna een feestje bouwen. Maar ze doen het goed. In dit.
1: Repeat of niet.
0: Het is namelijk al de 9e keer dat ze passeren in repeat of niet. En zoals je weet kan een liedje maximaal 10 keer doorgaan. Dus als het ook nu een repeat wordt, dan gaan ze naar een 10e keer bij Ulrike en Bert deze namiddag. Dus dat zou bijna ja, een perfect rapport zijn. Maar bon, het kan ook perfect dat het nu einde verhaal is. Het ligt volledig in jouw handen. Zoals je weet mag jij je mening doorsturen via de Q-app. En als een liedje dan meer repeats krijgt dan iets anders, dan gaat het dus door. En als er meer niet te zijn, dan gaat het niet door. Zo simpel kan het leven soms zijn. Repeat of niet. Stay.

0: Repeat It, de nieuwe single van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Repeat of niet?
0: Ed Sheeran is the best. Het zijn niet mijn woorden, maar het zijn die van Amy uit Scherpenheuvel-Zichem. Ze heeft een repeat gestuurd via de app. Louis uit Gent is ook grote fan. Lekkere schijf, ik word er vrolijk van. Sonja uit Putten doet aan iedereen heel veel groetjes vanuit het zwembad in Corfu. Ah, Corfu, ja, dat is Griekenland. Dat is daar lekker warm waarschijnlijk. Maar Sonja weet, het wordt hier eind deze week ook 30 graden. Dus ik ben niet zo jaloers eigenlijk. Pas op dat zwembad misschien wel. Ze heeft ook wel een repeat gestuurd. Damon uit Houthulst, die vindt het maar niks. Hij wil wat meer ambiance muziek tijdens het schilderen. Pascal uit Halle-Zoersel, die heeft een 4 op 10 gestuurd. Dus voor hem is het er niet. Weg ermee, zegt hij. Sander uit Zarre is wel een grote fan. Hij ziet het al helemaal voor zich op de main stage van Tomorrowland met Martin Garrix en dan dit nummer met de zon die ondergaat. Ja, ik snap het, ja. Het is wel een vibeke. Elisabeth uit Scherpenheuvel-Zichem, die wil het graag nog eens horen, want ze vindt het een leuk liedje. En wel, beste Lieslot, het leuke liedje gaat door naar Ulrike en Bert. En je hoort ze dus straks voor een 10e en laatste keer bij Q.

0: Het is 10:30. Goedemorgen. Blij dat je luistert naar Q. Je zal het je sowieso niet beklagen. Ondertussen beklaag je het je normaal gezien ook niet als je onderweg bent, want het is rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is maar één plaats waar je 5 minuten verliest en dat is op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde en Jette. 5 minuten extra dus.
1: Matthias van den Bulke.
2: Goedemorgen allemaal.

De nummer 3 in jouw Q-top 40. A Homewrecker van Somber. Zoals je weet houden wij van foute muziek. En het is net daarom dat wij elk jaar de Foute Party organiseren. Ook dit jaar weer op vrijdag 26 juni is het allemaal te doen in Flanders Expo in Gent. En jij kan daar gratis naartoe. Stel dat je nog geen tickets gekocht hebt. Want volgende week doen wij hier bij Q-Music de Foute Ticketweek. We geven dan een hele week lang tickets weg voor de Foute Party. En het concept is eigenlijk mega simpel. Als je een artiest hoort passeren op de radio die op de Foute Party gaat optreden, dan maak je kans op een duo-ticket. Dus stel, we zijn al volgende week. Dan zou je nu moeten sturen Natalia. Ah ja. Want Natalia komt naar de Foute Party en Natalia is vooral heel proud to be fout.

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better with you. Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo, zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Als vente, zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedyreeks
10: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
11: Wij dragen E5.
12: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
11: E5, jouw verhaal in stijl.
13: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Lipa en Physical. Vanaf morgen kan je op YouTube kijken naar Dua Lipa Live from Mexico. Dan kan je gratis haar concerten van in Mexico herbeleven. Ik zag ook dat toen ze daar was in Mexico, dat Dua Lipa wel eens graag een margaritasje dronk. En ik dacht toen, ah ja, ah wel, kijk, dat hebben Dua en ik dan alvast gemeen. Onze liefde voor margaritas. Ik krijg zo meteen een classic van Robert Miles na deze Judith.

Alex Warren samen met Jelly Roll bij Q Music. Je kon vandaag al pre-sale tickets bemachtigen voor Pommelien Thijs. Een van haar volgende concerten, maar ze waren weer in een mum van een tijd uitverkocht. Catherine uit Overijse is eraan voor de moeite. Ze heeft er helaas geen kunnen bemachtigen. Maar Catherine, ik ga de pijn verzachten. Ik ga ze straks na 11 uur draaien. Goed? Music. Ik denk wel dat het goed is, hè?

0: gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor 2,49 euro. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 2,29 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: 1 over 11, Delphine is er met nieuws.
5: Goedemorgen. Er komen waarschuwingslessen op school over vapen. Alle middelbare scholen krijgen een lespakket over de gevaren van roken en vapen. Voor het tweede en derde middelbaar, dat is de leeftijd waarop veel tieners voor het eerst roken of vapen. Maar velen kennen de gevaren niet, bleek na een testproject van de KU Leuven.
6: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten.
5: In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een poetshulp van 58 overleden nadat ze uit een raam is gevallen. Het gebeurde gisteren namiddag, raakt nu bekend. De vrouw wilde een tapijt uitkloppen, leunde daarvoor tegen een balustrade en die is afgebroken. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is volop bezig. En in Litouwen is de hoofdstad, de luchthaven in de hoofdstad Vilnius, even gesloten geweest door een drone-alarm. Het leger had in verschillende regio's opgeroepen om te schuilen in een kelder of op een veilige plek. Een uur later was het gevaar wel voorbij. Ook de premier en de president werden ondergebracht naar schuilplaatsen. Litouwen ligt tussen Letland en Wit-Rusland. Het is niet duidelijk waar de drone precies vandaan kwam. Vandaag nog wolken en buien bij 18 graden. Morgen droog. Zon en wolken dan bij 23 graden. En daarna volgt er een warme week vol zon.
4: Prima. Eén file ondertussen waar je op dit moment 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse Buitering is dat tussen Strombeek, Bever en Jette. Daar moet je 5 minuten bij tellen.
7: Music. Matthias van den Bulk.
4: We tellen af naar de mooie dagen. En vandaag zorgt Damiano David alvast voor het mooie weer. En dat mag je vaker doen van mij.

0: Yeah.
1: Ja, ja, het is gebeurd. Ik heb vanochtend de verwarming eindelijk uitgezet. En die gaat nu niet meer aan tot november, misschien eind oktober, mocht het dan al wat frisjes worden. Ik ben er echt helemaal klaar voor. Voor de mooie dagen en de 30 graden.

0: ben een pakje later dan vorig jaar. Maar ik heb nu pas de verwarming uitgezet. Vanochtend, ik dacht, ja, nu is het echt gepasseerd. Het wordt lekker warm deze week. Maar ik zeg het, ik ben er precies echt laat mee. Bij Jan uit Gent staat hij al een maand uit, de verwarming. Ja, ik sinds vanochtend. Het was echt een beetje fris, de voorbije weken ook nog. Dus ik heb hem zo altijd wel zo op ja, 18, 19 graden laten staan. Ben ik een beetje een kouwe soms. Enfin goed, zoals beloofd krijg je zo meteen Pommelien Thijs bij Q Music. Zij staat dit weekend op Gladiolen in Olen.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: kaaskoos maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
10: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: En Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
15: Q.
16: Q Music.

0: Matthias. Ik heb onze verwarming ook nog niet uitgezet. Maar dat is eigenlijk vooral omdat ik zoiets heb van, ja, dat is thermostaat. Als het warm genoeg is, dat slaagt die ook niet aan.
1: Q Music.
2: Q sounds better with you.

Bij Caroline uit Zeelen staat de verwarming al 2 maanden niet meer aan. Caroline woont in een appartementje en het is daar gemiddeld 20 graden. Ja, voilà. En dan 's avonds een dekentje gebruiken als het echt koud wordt. Dat is ook een pak beter voor je rekeningen, denk ik dan. Maar de komende dagen dus overal lekker warm in België. We gaan richting 30 graden. En het wordt zeker ook warm in de Roma. Want morgen en vrijdag staat Lola Young daar. Als je gaat, laat even van je horen. Dit is Messy Back.

0: niet zwarte Lola, maar dus wel degelijk Lola Young. Ondertussen is het 11:58 en er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. Op de Antwerpse ring staat de langste file richting Nederland. Een 16-tal minuten moet je aanschuiven tussen Antwerpen Centrum en Berchem. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen Noord en Merksem 5 minuten. En richting Antwerpen ook een file op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 6 minuutjes bij. Op andere plaatsen gaat het sowieso beter, daar verlies je minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, nee, korter.
2: Koop lokaal. Voilà.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Alle wegen leiden deze dagen naar Nederland. Voor Suzanne en Freek onder andere. Maar ook voor een Englishman uit England. Ik heb een berichtje gekregen van Vera uit Oud-Heverlee.
1: Hey Matthias, vandaag is het zover. Ik ben onderweg naar Amsterdam voor Harry Styles. Doei!
0: Doei Vera, veel plezier! Ik ga alvast Harry Styles sowieso nog draaien voor het nieuws van 12.

DJ-licious met Magic With You. I miss this magic with you. Vanavond dus een nieuw concert van Harry Styles in Amsterdam. Hopelijk gaat iedereen hem goed kunnen zien, want er werd dit weekend geklaagd dat er veel fans die een staanplaats hadden niets of weinig van Harry konden aanschouwen. En dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn als je zoveel geld betaalt. Ja, en als je klein bent, anticipeer op voorhand. Pak misschien een kruksje mee of zo.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening.

0: infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goedemiddag, hier is Delphine met het nieuws van 12.
2: Goedemiddag. De UGent stapt naar de rechter tegen betogers. De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van de pro-Palestijnse bezetters die sinds vandaag ook het rectoraat van de UGent bezetten. Ze gaan naar de rechter in kort geding, zegt rector Petra de Sutter.
3: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wat vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
2: De betogers eisen dat alle banden met de Israëlische instellingen gestopt worden. Ze bezetten al weken verschillende UNIF-gebouwen. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond, dat zegt het parket van Brussel. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden vond en de politie belde. De raadkamer beslist nu of het tot een proces komt. Die ex-presentator is vrij onder voorwaarden. En dan nog slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen, want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli. Maar door de klimaatverandering duurt het wel al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of ze zijn vermoeider.
4: Heb jij daar last van?
2: Denk het niet.
4: Nee?
2: Jij wel?
4: Ja, ik heb zo een keer een test laten doen op mijn arm om zo op alles te laten testen. Nee. En grassen, ja, was bingo, was prijs. Kwam ze wel rood. Dus,
2: net nu het mooiere weer wordt.
4: Ja, dus op zich valt het mee hoor, ik klaag niet. Maar ja, het is wel een beetje...
2: Dus je moet dan zo'n zonnebril dragen en zo, dat schijnt te helpen.
4: Een zonnebril en een petje. Ja. En, maar ik draag eigenlijk altijd een zonnebril. Dat is gewoon standaard
2: gewapend.
4: Bij mij. Dat is waar. Het weer.
2: Vanmiddag nog af en toe een bui, maar ook wel zon. 18 graden, morgen dan droog, zon en wolken en 23 graden. En daarna volgt er een zomerse week vol zon.
4: Prima. Ondertussen staan er 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de grens met Nederland op de E19 vertraag je tussen Meer en de grens 13 minuten. Dat zijn misschien mensen die al onderweg zijn naar Harry Styles. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 13 minuten bij. Tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 9 minuten. Richting Gent staat er ook een file van 9 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En als je onderweg bent richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 5 minuten extra.
5: Music. Matthias van den Bulk.
4: Zometeen je favoriete Noren, maar eerst een knappe krullenbol uit Amerika. Mark Amber, Belong Together.

Monique is gehavend. Ze is nog aan het recupereren van een operatie aan haar schouder. Dat is saai en pijnlijk, dus een beetje Bruno Mars zou helpen, stuurt zij wel, Monique, dat treft, want hij zit in mijn playlist van meteen. Eerst moeten we het hebben over nu zondag, want nu zondag, 24 mei, staan Maarten en Dorothee op het Nerdland Festival voor de live editie van de 10 meest gegoogelde vragen over de onzin van het leven of de zin van het leven. Ja, die dag van het festival is eigenlijk zo goed als uitverkocht, maar Maarten en Dorothee die hebben toch nog tickets voor jou misschien wel. En ze gaan die morgenochtend weggeven in de ochtendshow. Dus zeker luisteren tussen 6 en 10. Het is ook de laatste ochtendshow van Maarten en Dorothee deze week, want vrijdagavond hebben ze uiteraard live show van The Voice en dan hoor je Joren Linssen in de plaats. Morgen dus luisteren als je kans wil maken op die tickets. En nu moet je luisteren als je fan bent van Bon Jovi.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better with you. Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Q Music.

0: Farah uit Brugge heeft wel somebody to love. Farah en haar man zijn vandaag 19 jaar samen. Ho zeg. Ze hebben ook twee prachtige zonen. Ze hebben ook twee schatten van honden, laat ze weten. En om te vieren dat ze vandaag 19 jaar samen zijn, gaan ze vanavond een keer goed gaan eten. Laat het smaken, beste Farah. En ik stel voor van de honden en de zonen gewoon thuis te laten. Hè. Het zal wel zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu de nieuwe van Taylor Swift. Die gaat over actrice Elizabeth Taylor.

0: al de hele dag aan het uitkijken naar het liedje in Guess the Song straks. Het heeft te maken met deze dag. Met 20 mei. Ik moet oppassen of ik ga weer veel te veel verklappen. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. En speel mee zo meteen met Guess the Song. Maar eerst de files. Want ondertussen is het 1:30. En er zijn 5 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. De langste file die staat in de richting van de grens met Nederland. De E19 tussen Loenhout en de grens. Een kwartier extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Borgerhout 13 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost 12. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten extra. En als je onderweg bent richting Antwerpen op de E19 vertraag je ook 9 minuten tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord. Maar that's it. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: hier kijk ik dus al de hele dag naar uit. Guess the song. Elke middag spelen we Guess the song op Q-Music. Jij moet zo snel mogelijk een liedje proberen te herkennen via een klein stukje. Ik laat een kort stukje zo meteen horen uit dat nummer. Het is aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Vandaag is het, ja, hoe moet ik het zeggen, een speciale dag sowieso. Ik moet oppassen wat ik zeg, want de artiest wordt vandaag 80. Dus dat is al een gigantische tip die je krijgt. Dus het gaat niet zo moeilijk zijn, denk ik. Maar toch, als je het weet, laat van je horen. Voilà, dat was het. Kort en krachtig. Oh, misschien nog eens luisteren. Welk nummer van welke artiesten die 80 en prachtig wordt vandaag? Je mag het nu laten weten in de Q-app en liefst inzingen of inspreken.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
6: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
8: Met echte astronauten en shows van onder andere
9: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
7: En ook met Lieve Scheire
8: en Hattie Helsmoortel.
7: Vier dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
8: Tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q-Music en VDM.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: boodschap van algemeen nut. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Guess the song. Welke jarige van de dag hoorde je hier op Q-Music? We gaan eens luisteren naar Elke.
1: Hey Mattie, het liedje dat we zochten was uiteraard Believe and Share. Do you believe in love?
0: Echt op je shares ook gezongen.
1: Groetjes.
0: Veel groetjes terug, beste Elke. Ja, er komt heel veel gezang in de Q-app. Het is geweldig. Je hebt van twee soorten. Je hebt prachtige zangen, onder andere van Charlotte.
2: Do you believe in love after love?
0: Hela.
2: Share. Woehoe.
0: Ja, ja, ja, woehoe. Charlotte, dat was mooi. Ietsje minder van Chris.
3: Do you believe in love after love?
0: Chris is een man, vooral duidelijk.
3: I can see something that's hard to say. I really don't think you're strong enough now.
0: Oh, yeah, dat is precies een kat. Do you believe in love after love? Maar het is inderdaad Cher die we zochten. Michael die stuurt nog, is ze nog altijd maar 80? Ik dacht dat hij al veel ouder was. Ze is vandaag 80, beste Michael. En wij noemen ze 80 en vooral ook prachtig.

Shawn Mendes en YYY. 9 voor 1 ondertussen. Jolien liep al de hele week te snotteren en nu is ze helemaal geveld. Maar gelukkig is daar Naomi van der Poorten to the rescue. Veel plezier met haar.

Matthias, ik ben zo blij. We zitten in de luchthaven van Oostende en binnen een klein uurtje stijgen we op. Oh, wat leuk. En vandaag zijn we ook 32 jaar getrouwd. Ik wens ook alle thuisblijvers een fantastisch zonnig weekend. Groet!

0: generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: En zo is het 1 uur. Het nieuws krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag.

0: De bezetting van het rectoraat aan de UGent is voorbij, dat zeggen de pro-Palestijnse betogers daar. Ze starten vanmorgen met die bezetting, een escalatie van een wekenlange protest tegen alle banden met de Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Zutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kortgeding te trekken.
1: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wat vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan gerechtelijke stappen zetten.
0: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover homoseksualiteit. Het reageert daarmee op de vragen van mediaminister Sieltje van Achter, omdat er ophef was over de cijfers waar VRT zich op baseerde. Die zouden niet representatief geweest zijn. Filosoof Maarten Boudry klaagde dat gisteren aan in de afspraak nadat hij een interne mail van VRT in zijn bezit kreeg. En dan nog tennis. Onze landsgenotes Sofia Kostoulas en Greet Minnen staan in de laatste kwalificatieronde van het toernooi Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets en Greet Minnen versloeg een Servische ook in 2 sets. En ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Vanmiddag zowel een bui als af en toe zon bij 18 graden. Morgen droog, zon en wolken dan 23 graden. En daarna volgt er een zomerse week vol zon.
2: Ja, dan kan het beginnen, hè.
3: Ja, zalig. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de grens met Nederland op de E19 tussen Loenhout en de grens met Nederland zijn dat 23 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 17 minuten extra. En tussen Sint-Anna-Linker-Oever en Antwerpen-West 11 minuutjes bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout zijn dat er nog 9. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten bijtellen. En op de E429 tussen Tubeke en Bergen. De Steenweg ook 8 minuten extra. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten en tussen Strombeek-Bever en Jette ook 5 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
4: Music. Naomi van der Poorten.
3: Ja, dat is verschieten, hè. Jolien is er niet vandaag, maar Bibi houdt het fort hier recht. Een hele goede middag.

0: Stood up vanochtend met een WhatsAppje. Van de liefste Jolien Roets, die zit met een verkoudheid en we gaan haar stem een beetje laten rusten. En we gaan hem wat sparen. En ik zal mijn stem even lenen deze namiddag. Wat denkt je? Met zeer veel plezier zelfs. En geen problemen, want dokter Reggie en verpleegster Linda die zijn onderweg.
1: Deze hit is nieuw.
0: Hun doktersvoorschrift, wel wat extra muziek voor ons Jolien. Ik zal het doorgeven. Het is Milk Inc. en Medicine.

0: van Banners.
1: Ik ben ook een weekje ertussenuit geweest, een weekje vakantie. Alleen wist ik niet dat ze dat daar de pispot van Spanje noemden. Ja, en nu weet ik ook waarom. Ik vertel het je zo.
2: En Colruy trakteert.
0: Ja, echt waar?
2: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Goeie, wacht ze.
5: Rustig, Sjaan.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
6: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

Faithless. Vorige week zat ik op dit moment nog in Bilbao, Noord-Spanje. Het was een heel leuk reisje, maar wel veel regen. Ja, toch elke dag een klein buitje. Iets wat je niet verwacht op vakantie in Spanje. En ik kom terug naar huis en het eerste wat mijn mama zegt... Ja, Naomi, ze noemt dan ook niet voor niets de peespot van Spanje daar, hè. Ja, merci, mama. Kon je dat niet voor mijn reis zeggen, alstublieft? Enfin, het was wel mooi hoor. Het was een mooie reis. Laat het u niet afschrikken. Maar zo'n regendruppel af en toe. Ik geef het toe, het is een beetje bittersweet. De

end of the world. Caroline stuurt in de Q-app. Och, arme Naomi, in Spanje slecht weer. Mijn broer zat daar vorige week in Córdoba en had wel mooi weer, ja. Caroline, ja, wrijf er nog maar eens in. Volgende keer beter, zeker. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook een kwartier bij. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne zijn dat nog 13 minuten. Richting de grens met Nederland dan op de E19 tussen Loenhout en de grens met Nederland 17 minuten. En richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord ook 12 minuten bijtellen. Op de E429 tenslotte tussen Tubeke en Bergse-Steenweg 10 minuutjes bumperen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.

0: De dancefloor. Op uw 58ste nog vader worden, je moet het maar doen. In februari vader geworden van zijn vierde kindje. Er is maar één DJ die dat kan flikken. En je hoort hem zo meteen.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app.
2: With you. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
5: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, je zin snel.
6: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
11: Koop lokaal, voilà.
10: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Oh, ik snap er niks van.
13: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
14: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

bende in het Q Beach House. Daar zijn de werken weer begonnen. De opbouw van de plezantste beachbar van het land. En Ulrike en Bert hebben voor de gelegenheid QDJ Matthias van den Bulke, onze lokale dorpsgek, zeg maar, daar naartoe gestuurd maandag voor een ceremoniële eerste schub. En dat was in Speedo. Ook geen onbelangrijk detail. De beelden kan je checken op onze socials. Maar ik heb hem ook iets horen zeggen. Een primeur. Iets dat nieuw gaat zijn dit jaar. En dat gaat toch een beetje aanpassen zijn. Voor mij ook, hoor. Ik vertel het je zo na Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: Mijn agenda in juli en augustus het propvol. Niet met reisjes of vakanties. Of ja, eigenlijk op een manier wel. Want ik sta bijna heel de zomer aan het Q Beach House. En maandag was Matthias van den Bulke daar om de opbouw te gaan inspecteren. En hij vertelde dat het Q Beach House er dit jaar iets anders gaat uitzien.
1: En het Q Beach House gaat er dit jaar anders uitzien dan andere jaren. Jawel, dat is een primeur. Okay. Dus je gaat niet meer kunnen binnenwandelen via de dijk in de radiostudio. Maar de studio gaat echt pal in het midden van het Beach House staan. Dus allen daarheen, eigenlijk als een soort van epicentrum van het Beach House. Van daaruit gaat de radio gemaakt worden. Maar zoals je zegt, cocktails, eten, appeltjes, goede optredens, dat recept ga je natuurlijk wel terugkrijgen hier in het Beach House.
0: Ja, dus ik zou zeggen, kom deze zomer gerust eens dat nieuwe uitzicht checken bij mij in de studio. Dit is Love Me To Heaven.

0: maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q Music.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Goedemiddag, het is 2 uur en het nieuws krijg je van Bart.
9: Goedemiddag. De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee. Het was een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in Kortgeding te trekken.
10: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen.

0: We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan gerechtelijke stappen zetten.
1: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in De Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eist daarop de volledige vrijgave van de studie. En dan nog tennis. Onze landgenotes Sofia Kostoulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische, ook in 2 sets. Ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden.
2: Daar worden we content van. Minder content worden we van files. Er staan er 8 op dit moment waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten. En ook 17 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne zijn dat toch 8 minuten. Richting de grens met Nederland. Op de E19 tussen Loenhout en de grens met Nederland 15 minuten extra rekenen. En richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 8 minuten bij. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West ook 7 minuten extra. Op de Brusselse ring, om het af te leren, op de buitenring tussen Wel, Rieke de Dreef en Tervuren Vier Armen ook 6 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
3: Music. Naomi van der Poorten.
2: Ja, aanwezig. Wie ook is opgedaagd vandaag, dat is Olivia Dean. Maar eerst Coldplay, A Sky Full of Stars.

Ja, wie ook easy to love is. Dat is Jens en Donker, hè. Ja, toch een beetje de chouchou van Vlaanderen. En morgen hoor je Jens weer in de ochtendshow met zijn teletijdsmachine. Dan neemt hij Maarten en Dorothee weer mee in een gek weetje van de geschiedenis. En hij stond in de promotie deze week, want je krijgt 2 keer Jens en Donker voor de prijs van 1. Want overmorgen, vrijdagavond, hoor je Jens en Donker en mezelf tussen 7 en 9 tijdens Vrienden van de Vrijdag. Dan gaan we dat weekend van jou een keer echt goed lanceren. En 2 keer Jens dus deze week bij Q. Het is toch een kastaar, hè? Of zoals Michael Jackson zegt, a smooth criminal. Echt.

Sarah en How Beautiful This Life Is. How beautiful this life. Zijn nieuwe EP komt vrijdag uit. En daar hoort ook een nieuwe single bij. How beautiful this life is. Dit komt ook uit Yesterday, Today en Tomorrow. Maar... Ja, die is nu nog niet uit. Dus wat ik wel kan spelen zometeen, dat is de Q-topschijf.

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better
1: with you. With Q. Carglass herstelt, Carglass vervangt. Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
0: Q-Music.

Dai Dai, of zoals Serena het zegt, een huis gemaakt vanavond. Sai Sai. Want vanavond weer een nieuwe aflevering van Huis Gemaakt bij VTM. En ik volg het op de voet, hoor. Ik vind het heel leuk om naar te kijken. En vandaag valt het verdict over de tuin van de kandidaten. En jurylid Serena die vindt de tuin van Langdorp boring as hell, zegt ze. Heel saai dus. Een tuin voor haar bomma, zal ze ook zeggen. Kan je zien in een trailer. Strenge jury vanavond. Maar ja, je krijgt dan ook wel een huis, hè. Dat krijg je niet zomaar. Dat krijg je alleen als je de allerbeste bent. En dit was het allerbeste nummer op de planeet voor mij als tiener. Oh, zot was ik van haar. Een van mijn allereerste concerten ooit. Onvergetelijk. Dit is Avril Lavigne met I'm With You.

0: beetje voorbereiding voor het weekend. Zomerse temperaturen. I Adore You van Hugel en Topic. Iets helemaal anders. Onze enfant terrible van de online, Gerben Tuurlings, die gaat weer meedoen met de Red Bull Velo Race. Dat is zo die zotte zeepkistenrace. Alleen heeft hij iets voor. Hij heeft aan een paar mensen te veel beloofd om zijn compagnon de route te zijn, om samen die zeepkist van Q in te duiken. Ik zou dat trouwens ook voor hebben. Tegen iedereen. Ja, tuurlijk, jij mocht mee. Maar ja, ik zie u daar, ik zie u daar. Maar dan zo, ah ja, oeps. Enfin, hij moet nog altijd kiezen met wie en hij mag dan stilaan zich gaan haasten. Hij mag stilaan wel die knoop gaan doorhakken, want de Red Bull Velo Race die is al nu zondag. Ja, dus hopelijk vindt hij dat op tijd. Ik ben heel benieuwd wie dat er met hem die afdaling gaat maken. Nu iets helemaal anders. Hopelijk geen obstakels of geen zotte toeren onderweg bij jou. Doe maar lekker normaal daar. Er staan wel 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat er 12. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 12 minuten bij. Op de Brusselse ring dan. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 14 minuten. Tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6 minuutjes. En ook 5 minuten bij tussen Welriekende Dreef en Tervuren 4 Armen. Op de binnenring valt het heus mee tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo ook 5 minuten bij. Richting Antwerpen dan. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 8 minuten. Op de E19 7 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 5 minuten. Richting Brussel tenslotte. Op de E411 tussen Jezus-Eijk en Leonard Kruispunt ook 5 minuutjes bij. Dat valt goed mee, hè? Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Woe!
1: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to
2: Naomi van der

0: Lalo. De kans is groot dat als jij nu naar buiten kijkt, vanuit de auto of thuis of op je werk, dat het maar een grijze, priestige bedoeling is. Best wat wind ook. Maar niet vergeten, dat heerlijke zonnetje komt eraan. En dat heeft Frank Dubocage nog maar eens bevestigd deze ochtend bij Maarten en Dorothee. En daarom laat ik het je zo meteen nog eens horen. Voor een beetje courage.
1: KJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
2: Justin.
1: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
1: KJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat lief?
10: En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat echt...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: En Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar?
11: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: 25 graden wordt het op vrijdag. Zaterdag gaan we zelfs richting 27, misschien 28 graden. En zondag, Pinksteren zelf en Pinkstermaandag, blijft het gewoon doorzomeren.

simply de best. Tina Turner zegt het al sinds 1989. Er kan er simply maar één de beste zijn. En dat is ook zo in de... Ja, je hebt natuurlijk altijd de koploper van de lijst, de nummer 1. En dat is sinds vorige week de betoverende Olivia Dean. Maar onder de Belgen is het deze meneer die nog steeds de primus van de klas is. Maxime is ook deze week weer de beste Belg in de Q-top 40 op plek 11 en Babette is er ook bij.

Sorry, klonk grappig. Het lag aan mij waarschijnlijk. Rosé en Bruno Mars. En van de enige iconische, van de ene liever iconische samenwerking naar de andere. Want Ed Sheeran heeft enorm veel nummers geschreven voor andere artiesten, zonder zijn naam erop te plakken. Maar op deze van Justin Bieber zet hij wel zijn handtekening. Want je hoort hem ook in de backing vocals meezingen. Het is een hele mooie match. Dit is Love Yourself. All the times that you ain't on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Goedemiddag, 1 over 3. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemiddag. Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen de pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanmorgen bezet ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. Het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken, maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. Je hoort collega Quinten Evers.
2: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snel.

0: Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproerpolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
1: Zo'n 42 actievoerders zijn opgepakt. Eén politieagent raakte lichtgewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen euro besparen. En dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs.
2: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En wij denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. Ik vind het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
1: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En in ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Wisselend bewolkt, nog een kans op een bui en 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Vrijdag en dit weekend halen we plaatselijk 28 graden.
3: En 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout zijn dat 13 minuten bij. En tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Centrum 5 minuutjes extra. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 13 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog 5 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 7 minuten bumperen. En op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever ook 7 minuten bij. Richting Brussel tenslotte op de A12. Tussen Wilrijk en Aartselaar ook 6 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
4: Music. Naomi van der Poorten.
3: Ja, goedenamiddag. Woensdag 20 mei. Wisselend bewolkt met een kans op Shaboozy vandaag. Dit is A Bar Song.

Rumors van Thomas Gray. Q-music. Als we zo over de helft van de week zijn, of toch midden in de helft, ja, ongeveer, hè, dan mogen we toch al eens piepen naar het weekend. Ik vind dat toch. En al zeker deze week, want overmorgen, nu vrijdag, start het Nerdland Festival. En op zondag staan Maarten en Dorothee er met een live podcastopname van de 10 meest gegoogelde vragen. Jij kan daar nog steeds bij zijn, door gewoon morgen weer naar de ochtendshow te luisteren. En je moet gewoon raden of Maarten een echte quote van een wetenschapper voorleest, of het gewoon een eigen gekke kronkel is. Gewoon Maarten dus. Dit zijn dan weer gewoon. Afijn, dus te zeggen, dit zijn de Fuji-spotverdikken met een grote F. Ready or not. V-

0: zo meteen haal ik mijn spreekwoordelijke pepermolen boven, want dan strooi ik nog eens goed wat peper in uw gat. Dus hou je vast aan de takken van de bomen.
1: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q-music, better with you. Ize, nieuwsflash.
2: Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
3: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen. 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: kaarsloos maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
5: Dit

0: fuck, hè.
1: Fantastisch nummer. Van Bella Kay. Vat perfect mijn gevoel samen voor dit nummer. I love it, I love it, I love it. Wat ik ook kan gebruiken, dat is dit.
2: Shotje energie met Naomi.
1: Ja, het zijn de laatste loodjes van de werkdag. Als het al te laat is voor uw tweede, derde of vierde koffie. Je wilt ook nog kunnen slapen natuurlijk vanavond. Dat begrijp ik helemaal. Wel, dan kan ik wel voor een shotje energie zorgen. Op mijn eigen manier. Mijn muzikale manier. En deze keer schakel ik daarvoor mijn vier vrienden uit van, van de Black Eyed Peas. Want die weten hoe je terug wat energie in een lijf moet pompen. En dan weet ik zeker, straks naar huis, de file gaat meevallen. We gaan er vlot geraken. En ons eten gaat ons extra hard smaken vanavond. Ja, ik heb zo'n buikgevoel. Dit is I Got a Feeling.

0: greatest. En zo is het al ruim 3:30. Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat nog 21 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten bijtellen. En tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je 9 minuten. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten bijrekenen. En op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West ben je 11 minuten kwijt. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord zijn dat er nog maar 8. Op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Grimbergen en Jette 11 minuten bij. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 9 minuutjes extra. Op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen 7 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Had ik maar een toverstaf om al die files weg te toveren. Ja, maar die heb ik niet, hè. Dus deal with it. Courage daar.
1: Naomi van der Poorten.
2: Hola.

0: Dave niet zeggen. Let er eens goed op. Hoe ze breach zegt. In plaats van bridge, had ik gedacht. Maar het is breach voor Adele. Ah, mannetjes, Under the Bridge van Adele. Breach. Sorry, ik had het bijna verkeerd gezegd. Breach, ja. Maar er is nog zo'n bekend nummer met diezelfde titel, Under the Bridge. Iets meer rock, je kent het wel. Of niet, dan ga je het zo meteen horen. En ik kon niet kiezen, ik ga eerlijk zijn. Kiezen is verliezen. Dus je krijgt dat nummer met diezelfde titel ook zo meteen. Na David Guetta en J-Lo. Klinkt ongeveer zo.
1: Amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
5: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

Red Hot Chili Peppers, al bezig sinds 1982. Dat is geschift eigenlijk, hè? Dat is een 80s band. Under the Bridge kon niet ontbreken. Hè? Ondertussen waait die woensdag weer voorbij. Dus daar hoort ook een beetje melancholie bij, vind ik. Dat kan een mens soms gebruiken. Suzanne en Freek zijn daarom onderweg. Eerst Faded van Alex Warren. Sorry, dan ga ik even corrigeren. Het is Alan Walker, hè? Niet Alex Warren. Dat is iemand compleet anders. Nou, mega naar

0: zeggen.
1: Prachtig. Ja, Naomi zwijgt dan. Hè. Ze zijn nog aan het zingen.
2: Enfin, Vincent Live die heeft nog steeds vakantie. Dus zo meteen hoor je Ulrike en Bert. Dan zijn ze er weer voor jou. En zoals altijd kan jij tot hun koekoeclub behoren. Als jij een gekke gewoonte hebt, zoals onlangs ben ik erachter gekomen dat mijn lief spaghetti met bruine suiker eet. Dat vind ik geschift. Dat vind ik gestoord. Ik snap het niet. Enfin, het kan van alles zijn. Laat het dus zeker weten straks in de Q-app zometeen. Ik sluit af met een zangeres die 100 miljoen % zeker lid is van de Koekoeclub. Op haar eigen fantastische manier. She's just born with this way. Mama.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
5: Goedemiddag. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Collega Quinten Evers volgde daar al de hele dag.
6: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
5: Twee agenten raakten lichtgewond bij de actie. In het rectoraat zitten ook geen betogers meer nu, in het UFO-gebouw wel nog. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs.
7: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En we denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar ze over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. Ik vind het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.

0: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En David Goffin is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Hij verloor van de Brit Toby Samuel, de nummer 159 van de wereld, in 3 sets. 5-7 en 2 keer 6-3. Goffin is 35 en kondigde 2 maanden geleden aan dat hij stopt met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond er al 14 keer op de hoofdtabel. 10 jaar geleden haalde hij zijn beste resultaat, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken. We halen dan tot 23 graden.
1: En op dit moment 7 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 1/2 uur. En tussen Sint-Annalie-Groever en Antwerpen-West 18 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring ook aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar is het 20 minuten langer. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 24 minuten. Op de E17 tussen Kruipbeke en Antwerpen-West 18 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Annalie-Groever 17. Dan nog de Brusselse buitenring. Daar is het feest tussen Grimbergen en Jette. Daar sta je 10 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dat kan. Dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Music. Ulrike en Bert.
1: Wij zetten de spotlight op jouw woensdag. Maar eerst gaan we de lichten toch even uitdoen. Beetje energiebesparing met Justin.

0: prachtig nummer van Tom Odell, Another Love. Een goeiemiddag, het is 4:10. Ja, het is weer gebeurd. Ik heb iets bijgeleerd vandaag. En het is dankzij jou, Bert.
1: Jazeker.
0: Want vandaag begint blijkbaar summer movie season.
2: Yes, summer movie season.
0: Vertel. Ja.
2: Dat is de periode waarin grote blockbusterfilms in de cinema verschijnen.
0: Ja.
2: Dat start zo halverwege mei elk jaar. En dus, het is begonnen. Hè. Dus komende maanden komen er heel veel goede films in de cinema. Bijvoorbeeld Toy Story 5 komt eraan.
0: Oh, 5 al.
2: Jazeker, 5 al. Ja, ook The Odyssey van Christopher Nolan, zijn nieuwe film. Zal sowieso een succes zijn. En uiteraard ook de nieuwe Spider-Man film. Spider-Man Brand New Day. Zal ook een gigantische kaskraker worden. En vandaag is dus de aftrap gegeven van het blockbuster seizoen met de nieuwe Star Wars film.
3: Jazeker. Nee, eigenlijk, ja, nee. Dat is wat te dramatisch. Maar het is de film The Mandalorian en Grogu.
2: En ik heb hem gisteren al gezien.
0: Avant-première.
2: Avant-première. Bibi was uitgenodigd.
0: Amai, chic.
2: Ja, en Bibi heeft hier zelf een schone sleutelhanger gekregen.
0: En wie is dat?
2: Dat is Grogu. Ja.
0: Groene kleine man.
2: Een groene kleine man. Het is niet Yoda, het is Grogu.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ja. Ik was daar trouwens niet alleen. Hè. Ik heb daar een paar sterren gezien ook. Jean Thomas was daar.
0: Mo.
2: Ja, zeker. Weliswaar zonder Crystal. Vond ik wel wat jammer. Maar bon, toch. Jean, mocht je nu luisteren. Je zag er heel goed uit. Ook Henri PFR was daar ook.
0: Oh, superleuk. Onze Q-collega.
2: Ja, was aan het poseren voor de foto's en zo. Dacht, hola, dik en ik. Maar dus, dat is de eerste Star Wars film trouwens in 7 jaar. Dat is uitgekomen. De laatste was in 2019. En het vertelt het verhaal over The Mandalorian en Grogu, die kleine groene man.
0: Mm-hmm.
2: En het is trouwens niet de eerste keer dat we deze personages op het scherm zien. Want die twee hebben al een paar jaar een gelijknamige populaire reeks op Disney+. Daar zijn al 3 seizoenen van. En nu zeiden ze van, ja nee, kom, we gaan een keer naar de cinema. Ja.
0: Ja, ik hoor jou graag praten erover, want je bent duidelijk gepassioneerd.
2: Zeker.
0: Maar ikzelf, ik heb daar niks mee met Star Wars. Ik heb daar nog geen enkele film van gezien.
2: Je hebt er nog geen gezien en je hebt er nog niks mee. Want ik moet wel zeggen, deze film, het is een hele makkelijke om te verteren. Het is een heel instapbare Star Wars film. Je moet er niet veel van op voorhand weten en zo. Het is ook gewoon een hele mooie film om naar te kijken. Visueel prachtig in IMAX en zo. Prachtige cinematografie. En Grogu, sorry, dat klein groen manneke. Je gaat verliefd worden, hè. Dat is echt wel. Ik zat daar met tranen in mijn ogen, hè.
0: En is dat een goeie of is dat een slechte?
2: Dat is een goeie, Ulrike.
0: Ah ja.
2: Alsjeblieft. Natuurlijk is dat een goeie.
0: Maar ja, ik weet dat niet, ja. Als je dat nog nooit hebt gezien, dan kan je dat niet
2: maar
0: weten.
2: Maar dus, de mensen die Star Wars kennen en ervan houden, de film is absoluut niet slecht. Zeker heel cute en leuk om de zomer mee te beginnen.
0: Oké. Okay. Voilà. En Darth Vader, is daar alles oké mee in de film?
2: Shut up. Echt waar. Die doet niet mee in deze film.
0: Maar dat is toch van Star Wars?
2: Maar die is allang dood.
0: Allang dood?
2: Ja, hier wel.

0: Bees and Honey. Sinds vandaag is de nieuwe Star Wars film uitgekomen. Bert heeft die gisteren al gezien in avant-première.
1: Ja.
0: Zoals een chique meneer het betaamt. De Mandalorian en Grogu, hè?
2: Correct, ja. Ja, ja. En Pedro Pascal, die speelt de Mandalorian trouwens.
0: En doet hij het goed?
2: Ja, ook al ziet je hem wel niet veel, want hij heeft altijd zijn helm op.
0: Oké.
2: Maar hij doet de helm af in de film. Dus, als je het een krappe man vindt, je kan hem daar ook nog eens zien.
0: Wacht, en wie speelt dan Grogu?
2: Grogu is een baby. Grogu wordt gespeeld door een pop.
0: Een groene baby?
2: Ja, een groene baby Yoda.
0: Oké.
2: Okay. Dat wordt niet gespeeld door iemand. Dat is een Ja, nee, dat is een raar wezentje. Daar zit geen acteur in.
0: Ja, maar Bert, ik probeer het te begrijpen allemaal. Ja, het is allemaal nieuw voor mij.
2: Ga gewoon kijken.
0: Misschien. Ik ga eens luisteren wat Julie te vertellen heeft.
3: Hi, ik ben al zo lang aan het wachten tot de film uitkomt. Maar verliefd worden op Baby Yoda. Ik ben al verliefd op Baby Yoda. Oh my god, zo schattig.
2: Verliefd, Julie?
0: Verliefd op een baby?
2: Ja, verliefd op een baby. Nee, ik denk dat ze gewoon... Ze vindt hem gigantisch schattig en koddig. En zo da. Zo verliefd zijn op een babytje, zo da, maar dan... Ja, dat klinkt allemaal zo fout, hè. Maar ik snap wat je bedoelt, Julie.
0: We denken dat we het snappen, ja, inderdaad. Ja. Music Match. Ik kan niet naar die film gaan kijken, want ik ga de hele tijd tegen u dan, als jij zou meegaan, ik ga de hele tijd moeten vragen, en hoe zit dat, en wie is dat, en dat gaat alleen maar storen.
2: En daarom ga ik ook niet mee.
0: Ah wel, dus Julie, pak iemand mee, die het misschien ook allemaal supergoed kent en leuk vindt. Hey zeg, jij mag zo meteen de Q-DJ zijn, je hebt inspraak in de playlist, maar het is wel binnen een vast thema. En het thema van de Music Match vandaag, dat is...
2: Spaanse hits.
0: Hablo español un poco, si tú hablas español.
2: Sí.
0: Dan kan je meespelen. Eigenlijk, de truc is altijd de V in het Spaans gewoon uitspreken als een B.
2: Ah ja, dus, vamos.
0: Alvaro Soler. Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo en de S in het Spaans, die moet je zo wat slissen. Dus dan heb je Enrique Iglesias. Ja. We hebben straks een lange lijst met heerlijke Spaanse hits. We zoeken nu iemand die er straks eentje wilt uitkiezen. Als jij dat wil zijn, stuur dan nu Music Match in de Q-app.

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With you. Wij dragen E5.
2: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
1: E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
0: Q Music.
4: Q. Sounds better with you.

0: Somebody Like You.
1: Music Match.
0: Het thema vandaag is Spaanse hits, hits en Español. En Justine, 24 jaar uit Grembergen, jij mag er eentje kiezen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrika en Bert.
0: Hallo.
3: Hey, zeg Justine, heb jij een beetje een leuke dag achter de rug?
2: Ja hoor, ik ben thuis vandaag en ik ben aan het koken.
3: Oh, wat staat er op de menu?
2: Ovenschotel.
3: Ah, nee, wat zit erin?
2: Patatjes, bloemkool en gehakt.
3: Mm. You had me at patatjes. Heerlijker. Zeg, heb jij iets met Spaans eigenlijk, Justine?
2: Spaans, ja. Ik vind dat een heel leuke taal, mooie taal. En ben dat dan zo ook een beetje beginnen leren via muziek.
0: Oké, leuk.
2: Ik ben naar Barcelona dan ook een maand geweest om dat te leren. En eigenlijk vooral omdat ik heel graag nog reizen wil maken naar Zuid-Amerika.
3: Oh, oké. En dan zo'n specifiek land of gewoon heel Zuid-Amerika?
2: Als echt specifiek dan Colombia.
3: Ah.
0: Heerlijk, wat een vooruitzichten. Ja. Dan ben je de geknipte kandidaat, denk ik, voor deze Music Match van vandaag. We zijn heel benieuwd welke song je er gaat uitpikken. Jij zegt volgende of it's a match. Goed?
2: Oké. Ja. Volgende.
0: Geen Alvaro Soler.
2: Yes, it's a match.
0: Oké. It's a match. With you. Hij gaat voor Karol G en Si Antes Te Hubiera Conocido.
3: Si.
0: Dat was juist gezegd, toch? Hè? Of kan jij het beter?
2: Ja, helemaal juist. Nee, het was helemaal juist.
0: Zeg, bedankt. Geniet nog van jouw dagje. Dag, Justine.
4: Ciao.

0: Wat een goede keuze van Justine om voor Karol G te gaan. Ze stond onlangs als headliner op Coachella. Volgend jaar komt ze naar Amsterdam. Bertie had net eens gekeken. Zijn er nog tickets?
1: Er zijn zeker nog tickets. Ja, we kunnen nog gaan.
0: Vamos.
1: Vamos.
0: Ondertussen is het 16:30. Bart, hoe zit het daar met de pro-Palestijnse bezetting aan de UGent?
2: Die is nog altijd niet helemaal afgelopen. Vanmorgen drongen betogers daar het rectoraat binnen, waarop de universiteit naar de rechter stapte om de actie te stoppen. De politie greep hard in en arresteerde 44 pro-Palestijnse actievoerders. Twee agenten raakten daarbij lichtgewond. In het rectoraat zitten nu geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. En enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Vanaf volgend schooljaar worden die gebundeld met meer leerlingen tegelijk. De vakbonden vrezen dat gevolgen zal hebben op de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
0: Zoals in Spanje. Spaanse temperaturen, we kijken er naar uit. Nog eventjes volhouden. Er staan 7 files op dit moment op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 30 minuten. En tussen Sint en Alinkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 25 minuten erbij. Op de E34 tussen Melcele en Sint en Alinkeroever 23. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20. Brusselse binnenring dan tussen Strombeek-Bever en Diegem 24 minuten extra. En op de buitenring van Brussel tussen Diegem en Vilvoorde-Koningslo, daar is het 16 minuten langer door een ongeval met een vrachtwagen. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan een kwartier. Yeah.

0: van Kygo. Gisteren in de show hebben we het gehad over modulaties in liedjes. Weet je nog, Bert? Je was
1: erbij. Ja.
0: Ik was erbij. Dus zo een liedje dat ineens verandert van toonaard in de hoogte.
1: Ja.
0: Ik heb er gisteren nog een gevonden. Een hele goeie. Ja, ik ga die straks nog laten horen.
1: Super.
2: Cliché Clash.
0: Want eerst gaan we ook nog cliché clashen. Hè. Op woensdag altijd zo net iets schattiger dan anders. Dan spelen we met kinderen van 12 jaar of jonger.
1: Jazeker, dus we zijn nog op zoek naar jongens en meisjes die willen meespelen en clichés willen helpen ontkrachten.
0: Wil jij dat doen vandaag? Dan mag je nu even de Q-app erbij pakken van de mama of de papa bijvoorbeeld. En zo luid als je kan roepen cliché clash.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: Daar heeft werkelijk niemand iets aan. Man I Need van Olivia Dean. Ik heb daar dus wel nog een hele goede modulatie van gevonden op TikTok.
1: Ja?
0: Van een koor uit New York.
1: Oh!
0: Het is prachtig. Ja.

0: zo meer stemmig.
1: Goed. Dat is toch pure dopamine. Voilà, dat doe ik in mijn vrije tijd.
2: Cliché Clash.
1: Vandaag is de jeugd aan zet. Elke woensdag de Cliché Clash met kinderen.
0: Een jongen krijgt 3 typische meisjesvragen en een meisje krijgt er 3 typische jongensvragen. En de tussenstand is momenteel 102 voor de jongens en 101 voor de meisjes. Oei.
1: Ja, wacht maar. Die voorsprong die wordt hier vandaag aangevallen door Emma Elise, 10 jaar uit Lokeren. Dag Emma Elise.
3: Hallo.
0: Hallo. Zeg Emma Elise, een vraagje. Waarom zou jij graag eens meespelen met de Cliché Clash?
3: Omdat ik wil laten zeggen tegen de jongens dat meisjes ook slim kunnen zijn.
0: Oh.
1: Natuurlijk.
0: Ben jij slim, Emma Elise?
3: Ja, heel slim.
0: Heel slim. Oh, ziet zelfzeker. Dat hoor ik graag. Zeg Emma, wil je later graag worden?
3: Ik wil later graag een trimsalon openen.
0: Oh, zo voor de diertjes zo, voor hun haartjes te knippen en zo.
3: Ja.
0: Oh, superleuk. Heb je zelf ook hondjes? Of katjes?
3: Ik heb 1 kat en vissen en kippen.
0: Oh, zissé. Een grote dierenvriend.
1: Voilà, de vissen gaan wel niet naar het trimsalon moeten komen, ja, denk ik. Dat gaat een beetje gek zijn.
0: Ja. Zeg, en Emma Elise, wat vind jij van jongens?
3: Soms een beetje raar en wel een beetje leuk.
0: Ah ja, een beetje zoals ik eigenlijk.
3: Ja.
0: Ja, kijk, nee, ik geef u gelijk.
1: Jij neemt het vandaag op tegen Leon, 9 jaar uit Menen. Dag Leon.
4: Dag.
1: Dag. Zeg, waarom wil jij graag meespelen met de Cliché Clash?
4: Gewoon, ik wil een keer weten hoe het voelt om bekend te worden.
1: Ha, hey. Dan ben je hier aan het juiste adres bij Q-Music. Zeg, en Leon, je hebt geen school morgen. Hoe tof is dat?
4: Mm-hmm. Morgen gaan we op schoolreis met heel de klas naar Plopsaland.
0: Wow!
1: Wat is jouw favoriete attractie in Plopsaland?
4: De Heidi Ride.
1: Ik durf dat niet zo goed, hè.
0: Maar dat is omdat jij een meisje bent, Ulrike. Jongens durven dat. Zwaar,
1: dat is niet waar, Leon. Hè, Emma Elise. Meisjes durven ook van alles, hè.
3: Ja, dat is mijn lievelingsattractie bij Plopsaland.
0: Ah, ook!
1: Ook, voilà, ons Emma Elise, dat is een stoere. Dat hoor je aan alles. Leon, lieve vriend, wat vind jij van meisjes eigenlijk?
4: Irritant, maar soms wel meevallen.
1: En waarom zijn ze soms irritant?
4: Voor die TikTok-dansjes en zo, de hele tijd al zingen en doen en ze babbelen over je soms.
1: Oei.
0: Ja, ook een beetje zoals u dan, Ulrike, hè?
1: Ik babbel ook te veel, of wat, Leon? Vind je dat ook?
0: Savan ook.
1: Ja, met de leeftijd komt dat wel goed. Ja, tijd om eraan te beginnen aan deze Cliché Clash met 3 typische jongensvragen voor Emma Elise. Veel succes.
0: Brain Rots is super populair. Dat zijn zo van die bizarre en grappige video's met allemaal gekke personages. En de vraag is, wat is de naam van de Brain Rots haai die schoenen draagt?
3: Tralalero, tralala.
0: Ja! Super, perfect. 1-1. Vraag 2. Veel jongens gamen graag. Maar in welke game kan je met een parachute landen in stadjes zoals Tilted Towers en Pleasant Park? Wat denk
3: Fortnite?
0: Je? Jazeker!
1: Vlotjes.
0: Amai, 2-2, Emma Elise. Nog een derde vraag. Voor welk land speelt voetballer Kylian Mbappé deze zomer op het WK?
3: Frankrijk.
0: Wat zeg? Zo zelfzeker ook. Helemaal juist. 3-3. Supergoed gedaan, hè, Emma Elise?
3: Ja.
0: Ja. Ziet, zelfzeker, hè.
1: En slim, hè. Je had het gezegd.
0: Heel slim.
1: Ik ben een slimme meid, je hebt het al bewezen. Maar goed, er is nog natuurlijk Leon. 3 typische meisjesvragen voor jou. Leon, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er heel klaar voor.
1: Heel goed. Vraag 1. Ook een vraag voor jou over de brainrot-wezentjes. Wat is de naam van de brainrot-ballerina die een kopje koffie als hoofd heeft?
4: Ballerina Cappuccino.
1: Dat is zo waanzinnig populair op dit moment. Dus iedereen die kinderen thuis heeft, zal het wel kennen. Goed, Leon, we gaan naar vraag 2. De cast van Like Me gaf op Hemelvaart een optreden in Plopsaland, waar jij morgen naartoe gaat. Maar wat is de naam van het hoofdpersonage uit de nieuwe Like Me? Wat is haar naam?
4: Mia.
0: Ja!
1: Mia, klopt helemaal.
0: Super!
1: 2-3, dus de laatste vraag is belangrijk. Concentratie, Leon.
4: Ja, oké.
1: Meisjes zijn helemaal gek van dumpling squishies. Er is ook 1 heel zeldzame dumpling squishy. Waarvan is die gemaakt, die zeldzame?
4: Goud.
1: Het was glitter.
5: Dat betekent, Emma Elise, dat jij deze cliché-clash gewonnen hebt.
4: Ja!
0: Hey! Het is terug gelijkstand.
1: Klopt, 102-102 is de score van deze cliché-clash.
0: Spannend zeg.
1: Alright, dankjewel alle twee om mee te spelen. Bye-bye.
5: Dag.
4: Bye-bye. Ik ben blij dat ik Bart heb ontmoet.
0: Oh, ik ben ook blij dat ik u heb ontmoet, Leon. Love you guys.
4: Dag.
2: Ben jij 12 jaar of jonger en wil je meespelen met de cliché-clash? Roep dan cliché-clash via de Q-app.

0: In the Shadows. Van de Rasmus. We hadden het daarnet al over de nieuwe Star Wars film, The Mandalorian en Grogu.
1: Klopt, ja. En Sabrina uit Keerbergen die is ook fan, want ze heeft gestuurd in de Q-app dat ze heel grote fan is zelfs en dat ze haar trouwfeest in Star Wars thema heeft gedaan.
0: Wil ik alles over weten.
1: Amai.
0: We gaan Sabrina gewoon proberen bellen, hè. Voilà.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog eventjes deze nieuwe van Olivia Rodrigo. Dit is Dream.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead van Olivia Rodrigo. Sabrina uit Keerbergen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Je gaat vanavond kijken naar de nieuwste Star Wars film, The Mandalorian en Grogu. Ja. Ja, waar ga je kijken?
3: Ja.
2: In Leuven.
3: Ach, in Leuven, ja. Ben je een beetje excited?
2: Weet zeker weten. Ik zit hier al klaar in outfit. Dus,
1: Echt? Wat ga je aan doen?
3: Ja,
2: ik heb eigenlijk gouden C-3PO-schoenen. Ik heb een t-shirt aan van Endor en een hoodie met Chewbacca. En een armband en een ketting, dus full outfit.
3: Sabrina.
2: En sokken ook nog.
3: Sabrina, wij kunnen beste vrienden worden. Zeg maar, ik heb ook gehoord dat je bent getrouwd in Star Wars thema.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja, hoe zag dat eruit? Hoe heb je dat aangepakt? Vertel.
2: Hoe heb je dat aangepakt? Ja, het begon eigenlijk allemaal met de lightsabers. Hè. Dat was zeer belangrijk. Je moet de goede lightsabers vinden. Dat is echt, die moeten helemaal de juiste effecten hebben. Als bijvoorbeeld bij de dans, dat je die tegen elkaar klet, dat geluid dat hij maakt, echt, daar begint het mee. Dan werkt je dat echt gewoon uit. Tot in de details. Hè. Dat is gewoon de muziek. We zijn eigenlijk begonnen bijvoorbeeld bij onze openingsdans met een liedje van Adele. Dat was eigenlijk zo de opbouw. We hebben dat eigenlijk de mensen in de waan gelaten.
1: Sabrina, daar is audio van. Ik kan het nu laten horen zelfs.
2: Nee.
1: Dus hier zijn jullie aan het slowen, hè?

0: Wat is dat, jong?
1: Dat is Darth Vader.
0: Oh, echt?
2: Yes.
0: En die kwam dan naar je huwelijk?
2: Nee, dat niet. Maar ja, dat was zo de dingen dat de mensen dachten dat eigenlijk gedaan is. En dan plots, ja, geeft die hele muziek een twist. En dan komen wij daar met ons lightsabers aan. En dan begint het, hè.
0: Ik zie het al dus helemaal dat was, voor.
2: Ja, het was echt waanzinnig.
1: Heerlijk. Ja. Episch ook. Episch. Zeg maar, je zit dan niet alleen getrouwd in thema, maar jullie hebben ook een vrijgezel gehad in thema. Klopt
2: dat? Oh ja. Ja, dat was ook top, echt. Ik werd ja, naar een ruimte geleid, van niks wetende. En dan plots stonden daar allemaal collega's met lightsabers waar ik dan onder doen moest. Op het einde Darth Vader die daar dan stond. Ik heb een examen gehad, soort van, met een Jedi-diploma. Ik ben vastgekomen. Ketend geweest door stormtroopers. Ja, en als ik zelfs een fout antwoord had bij de quiz, dan moest ik, ja, dan kreeg ik dus soort van kletsen, maar dan met de lightsabers.
0: Dat is heel kinky.
1: Dat is een vrijgezelle.
0: We gaan Cecilia moeten afronden. Sabrina, misschien nog één laatste vraag. Ik hoop dat je nog een lang en gelukkig leven voor jou hebt, maar als je ooit begraven wordt, jouw begrafenis, moet dat ook in Star Wars thema zijn?
2: Daar zei ik geen nee tegen.
0: Je bent een echte fan, ik hoor het aan alles. Dank je wel om dat met ons te delen. Als je nog inspiratie zoekt voor een trouwfeest, voilà, waarom niet gewoon in thema. Sabrina, geniet nog van je woensdag, hè.
2: Zal ik zeker doen, jullie ook.
0: Bye-bye.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik denk dat er toch nog wel mensen zijn die dat een trouwfeestthema hadden, of niet? Of is dat heel Amerikaans en uitzonderlijk?
1: Ja, nee, pas op. Ik denk dat er wel zijn, hoor.
0: Ja, ja, misschien.
1: Maar wat voor thema's dan?
0: Ja.
1: Zo Jurassic Park of zo.
0: Ja. Laat het eens weten als jij het toevallig ook al hebt meegemaakt.

0: trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: En goedemiddag, het is 5 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
4: Goedemiddag. Zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Collega Quinten Evens is daar.
5: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen en ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
4: Twee agenten raakten daarbij lichtgewond. In het rectoraat zitten nu geen betogers meer. In het UFO-gebouw wel nog. In Deelbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer weer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. En enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Soehal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
6: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken ja, dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren, dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
4: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. In ons voetbal wordt Edward Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Dat is dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond 13 keer op de hoofdtabel op Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
7: C'était que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
4: 10 jaar geleden haalde Goffin de kwartfinales nog op Roland Garros. Zijn beste resultaat daar ooit. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig zomer.

0: Weer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag zelfs plaatselijk 30 graden.
1: Op dit moment 9 files op onze snelwegen van een kwartier of meer. Richting Antwerpen op de A12 moet je aanschuiven tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord een half uur extra. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 23 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 22. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 20. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. In de richting van Gent op de Antwerpsring ook nog aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar is het 18 minuten extra. Brusselse buitenring dan tussen Diegem en Vilvoorde Koningsloo 19 minuten. En tussen Sint-Tevens-Woluwe en Diegem een kwartier. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je normaal gezien minder dan een kwartier.
2: Music. Ulrike en Bert.
1: Een themafeest, dat is tof. Maar een trouwfeest in thema, ik denk dat daar nog gemiste kansen liggen. Ja.

0: Als je binnenkort gaat trouwen, dikke proficiat. Trouwfeesten met een thema. Wij voelen dat daar nog opportuniteiten liggen om daar een legendarisch feest van te maken. Zoals Sabrina daarnet. Hè. Zij vertelde over haar trouwfeest Star Wars thema. Met lightsabers op de dansvloer en zo.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er zo nog thema's van onze luisteraars?
1: Zeker. Manon uit Bredenen die stuurt hier. Wij zijn naar een trouwfeest in Disney thema geweest. De openingsdans was Can You Feel the Love Tonight van The Lion King. En elke tafel stelde een Disney film voor.
0: Oh. Dat vind ik prachtig. Prachtig als je daarmee kan trouwen,
1: mooi,
0: toch?
1: Hè? Amai, wel ja, ik neem het mee voor mijn eigen trouw over 20 jaar of zo. Martina uit Brugge stuurt ook nog een trouw in stijl van 1001 nachten. Jaren geleden naartoe gegaan liever. En met zo'n typische Marokkaanse tenten, tapijtjes en poefjes om op te zitten.
0: Heel gezellig lijkt me dat.
1: Ja, ja. Maar wel pijnlijk. Zo'n poefjes, jurig.
0: Je moet af en toe een leuning hebben, dat ja. is waar. Dan is er ook nog Pieter uit Tiene.
2: Hoi Bert en Ulrike. Mijn vrouw en ik hadden het thema budget, dus op Cacio Botte in de Hof, met een partytent. En de mensen vonden dat een heel fijn thema.
1: Hela. Goeie suggesties. Maar weet je, ik denk ook dat de opties wel een beetje eindeloos zijn. Hè? Maar mag ik anders zelf ook een paar suggesties doen?
0: Ik heb schrik voor wat er komt.
1: Zo'n paar suggesties van firma Bertrouwen, Bertrouwfeesten NV.
0: Ja, de naam moet je nog eens even over nadenken.
1: Ja, daar zijn we nog. Oké, eerste thema, IKEA-thema. Iedereen moet in blauw-geel komen. En om kosten te besparen, moeten alle tafels en stoelen in elkaar gestoken worden door de gasten.
0: Ah ja.
1: Dat is dan een leuke groepsactiviteit. En de menus zijn dan ook zo in de vorm van handleidingen. Hè, zo van bij de kasten en zo, een billykast, billymenu. En de dansvloer noemen we dan het Zweedse bal. Ik geef het maar mee. Jongens, doe ermee wat je wil. Tweede thema, kaasthema. Iedereen komt in het geel of in het schimmelblauw. Iedereen heeft ook gaten in zijn kleren, dus een gescheurde jeansbroek is helemaal oké op die trouw. De eettafel is één grote kaasplank en dan Steffi Mercier, de queen of cheese. Zij is dan de ceremoniemeester.
0: Ah ja, ja, ja.
1: En dan neemt ze ook Gerben mee en die doet dan de animatie voor de kindjes.
0: Oké.
1: Okay. Super, hè?
0: Klinkt leuk.
1: Nog eentje, werfthema. Hè? Ook een beetje om geld te besparen natuurlijk. In plaats van een mooie grote zaal te moeten boeken, pak er gewoon een simpele werf. En de openingsdans kan dan gewoon de intro zijn van Bob de Bouwer.
0: Het hoeft niet altijd een sloot te zijn. Dus,
1: Nee, zeker niet. En hij zei het daar ook en nou en of. Dat kunnen dan ook de bruid en de bruidegom zeggen. Hè. Als het ja wordt aan elkaar moeten geven, dan zeg je geen ja, maar dan zeg je, wil je
0: nou
1: met me trouwen? Nou en of.
0: Ja. Heel ik voel het.
1: En nog een laatste misschien. Het K3-thema vind ik ook een heel handige. Zeker voor die lange uitnodigingslijst. Hè. Mensen zijn altijd zo aan het denken van ja, hoeveel mensen moet ik uitnodigen, wie wel, wie niet? Heel simpel. Als je een K3-thema doet, dan mogen enkel de mensen met een K komen. Dus als je een K in je naam hebt, dan mag je komen, if not, niet buiten. Marten, Julia, Josje en Hanne.
0: Ah ja.
1: Als je zo heet, mag je ook komen, ja. En uiteraard is de openingsdans dan het nummer Trouwen.
0: Oké, dankjewel Bert voor de inspiratie. Als iemand van plan is om dat effectief te doen, dan laat het ons weten.
1: Ja.
0: Hè? Wij komen langs. Hè? Ah ja.
3: Wow.

0: Call Me Maybe van Carly Rae Jepsen. Een trouwfeest in thema. Het gebeurt zeker en vast bij onze Q-luisteraars. Dat is duidelijk geworden in de Q-app. Voor mezelf, ja, het lijkt me leuk om naartoe te gaan als gast. Maar als ze mij dan vragen om mij te verkleden in het thema... Ah, dat zou ik een beetje irritant vinden.
1: Maar ja, je moet je toch altijd verkleden op een trouwfeest eigenlijk?
0: Maar dan kan je een mooi kleedje aandoen.
1: Ja, of een mooi pak van Star Wars.
0: Ja, maar oh, ik als stormtrooper.
1: Of als
0: met mijn
1: Chewbacca.
0: Kava.
1: Ja. Zeg maar, Jurgen uit Mol had ook wel nog een goede opmerking over het thema K3. Hij zegt hier, oei oei, als dat maar goed komt op het K3-feest met al die Karens. Dat is waar, als er alleen maar Karens mogen komen, oei oei oei.
0: Die komen allemaal te laat.
1: Oh, ja, ja, oh. Inderdaad, geen trouwfeest dan.
0: Kenneth uit Nazareth, die heeft ook ervaring met zijn eigen trouwfeest.
2: Hoi, wij zijn getrouwd in het thema van 50 Shades.
0: Oei.
1: Wacht, de film?
0: 50 Shades of Grey bedoelt hij, ja.
1: Kenneth.
0: Ik wil die foto's zien.
1: Ik weet niet of ik ze wil zien, de foto's.
0: Nee, alleszins, ja, kijk, ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt gekregen om ermee aan de slag te gaan.
3: Repeat. Of niet.
0: En anders mag je Bert altijd bellen. Dat is een vat vol trouwfeest-ideeën. Wij gaan straks een repeat of niet doen. De Nederlandse DJ Martin Garrix zit daar nog altijd in. Die zit er al een tijdje in, samen met Ed Sheeran. Maar straks is het sowieso de laatste keer. Want we zitten aan de 10e luisterbeurt en dat is het maximum.
4: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
5: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
4: Sorry, kan dat wat korter?
5: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
4: Nee, korter.
5: Koop lokaal. Voilà.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja. Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
8: Oh ja.
9: Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
12: met rukwinden tot 90 km per uur.
11: Wacht. Heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
13: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
11: Amai, is snel.
14: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
15: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
16: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
17: Mijn haren omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
17: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
18: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
19: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
9: Met echte astronauten en shows van onder andere
1: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remy, Martin Peters.
19: En ook met Lieve Schij
9: en Hetty Helsmoortel.
19: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeken.
9: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
6: Who's there?
4: Justin.
6: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to happen.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Maxime en Hannah May, ik wil dat je liegt. Wij willen eigenlijk dat je niet liegt.
1: Je kritische nootjes.
0: Wij verzamelen zelfs kritische nootjes.
2: Jazeker. Als jij werkpuntjes hebt over de show van vandaag, dan mag je dat laten weten en dan luisteren we daarnaar om iets voor 7 uur.
0: Ja, we doen dat omdat wij als vervang Vincent toch ons best willen blijven doen. Ja. En het zijn grote schoenen om te vullen.
2: Hey.
0: Dat beseffen wij elke dag.
2: 43 zeker, hè?
0: Zoiets. Dus laat maar komen in de Q-app jouw feedback over deze show van vandaag.
1: Repeat of niet?
0: In Repeat of Niet, Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is een collab, het is een duo. Ja, ze hebben lang geleden een nummer gemaakt en eigenlijk is dat nu pas uitgekomen, hè?
2: Inderdaad, ja, zeker. En het valt in de smaak, hè, mannetjes, want de song is al 10 keer gerepeat.
0: Ja, dit is dus de 10e en laatste keer, Repeat It, in Repeat of Niet.
2: Juist, ja.
0: Moeilijke titel voor dit item. Maar als jij nog een mening hebt die je wilt delen met ons, dat mag je ook nog altijd doen via de Q-app.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.
1: Ja, zeg, het eindoordeel is super positief. Gregory, Cindy, Robin, Lorenzo, Bianca, ze zeggen allemaal repeat.
0: Ah, voilà, dat is goed, hè, voor de 10e keer. Goed gedaan, Martin en Ed, dikke duim.
1: Dikke duim.
0: Straks rond 20:20 bij Jore Linssen hoor je dan een nieuwe song. En we hadden het daarnet over de 50 Shades of Grey film door Kenneth, die getrouwd is in dat thema.
1: Ja.
0: En dit is de soundtrack daarvan, van die film Love Me Like You Do.

0: Het is wel een goede openingsdans natuurlijk, hè? Love Me Like You Do. Van Ellie Goulding. Het is 5:30 op dit moment. Bart, er loopt een en ander mis bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport. Wat is daar aan de hand?
1: Wel, het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij die parkeerbedrijven. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommigen waren ook beschadigd. De voorbije 2 weken zouden er ook al 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. En de Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine 30 minuten.
0: Voor het weer gaan we naar weerman Frank. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Is het vanavond nog afzien?
2: Well, afzien is misschien het woord niet, hè, maar het is wel het feit dat er nog links of rechts een paar buitjes mogelijk zijn. Dus we moeten nog eventjes geduld hebben. Maar eigenlijk in de loop van de avond zouden je eruit moeten geraken. En dan zal het ook stilaan helder worden. Dus vannacht is het dan sowieso droog met heldere condities. En dat betekent dan ook dat we morgen zonnig gaan starten. Maar het is wel zo dat toch wel redelijk snel stapelwolken tot ontwikkeling kunnen komen. Dus na de middag bijvoorbeeld ga je dan toch wel merken zo van... De zon heeft het wat moeilijker, er zitten er redelijk veel. Het gaat eerder om wat gaten dat er dan nog in dat wolkendek zitten, waardoor de zon zich nog wel eventjes kan laten zien. En tegen de avond, als dan het weer wat begint af te koelen, ja, dan gaan die weer verdwijnen. Dat is een beetje het scenario voor morgen. Blijft overigens ook droog. En het grote verschil is natuurlijk dat het warmer wordt. Hè, toch al 5 graden warmer ten opzichte van vandaag. Dus 23 graden is dan mogelijk.
0: Ja, ik heb toch het gevoel dat iedereen zo, dat de anticipatie zo groot is. Hè. Iedereen weet dat het goed weer gaat worden, maar de aanloop, het duurt nogal lang. Het is alsof dat de trailer iets te vroeg gelost is voor het goede weer dat dan gaat komen.
2: Maar dat is het probleem een beetje met de apps natuurlijk. Iedereen ziet al 7 dagen vooruit of zoiets van oké, het komt eraan. En dan moeten wij soms een beetje nuanceren en zeggen oké, weet het. Het is niet dat het in een kwinkslag plots 25 graden wordt. Hè. Dat gaat allemaal geleidelijk aan. Maar ik ben er zeker van dat we morgen echt al gevoel hebben van oké, dit is toch al een pak beter in opzichte van de afgelopen dagen.
0: Ja, maar de sequel wordt nog beter, hè Frank?
2: Zeker, ja. Vrijdag idem dito, hetzelfde scenario. Hè. Zon met een paar stapelwolken minder. Vergelijken met morgen bijvoorbeeld. Dus de zon gaat echt wel ruimschoots aan bod komen. 25 graden is dan mogelijk. Misschien zelfs 26 graden zit erin. Ja, en dan hebben we een lang weekend, het Pinksterweekend. En beter dan dat kan het niet worden. En zaterdag we hebben veel zon, af en toe wat stapelwolkjes links of rechts van die onschuldigen. En het wordt dan 28 graden. En ook zondag en maandag zien we heel goed uit. De wind is al gedraaid naar het oosten. Dat wil zeggen dat het dus bij momenten echt zonnig zal zijn. Staalblauwe hemel, alleen zondagochtend. Heel misschien omdat het dan heel rustig is, dat er wat ochtendgrijs is. Maar ja, de zon staat heel hoog, hè, dus die heeft er weinig moeite mee. Dus dat komt allemaal goed. 26 graden op zondag en ook ongeveer 27 graden zowat op maandag.
0: Dan. Dat is inderdaad perfect voor dat lange weekend. Dankjewel Frank, tot morgen.
2: Ja, tot morgen. Hè.
3: Bye bye.
0: Op dit moment 7 files op onze snelwegen van een kwartier of meer. De langste file die staat op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 1 uur en 7 minuten erbij. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 23 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 22 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 22. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 40 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 21. Richting Gent op de Antwerpse ring ook nog aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar is het een kwartier erbij. Brusselse buitenring tenslotte dan nog tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 18 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je momenteel minder dan een kwartier.

0: miles away.
1: De dochter van Mario die gaat nu zaterdag trouwen en die stuurt... Oh, Frank heeft mijn dag helemaal goed gemaakt met al die mooie weersvoorspellingen.
2: Chansaar.
1: Ja, vorig weekend was het een ander verhaal. Hè?
3: De Q Koekoe Club.
1: Zullen wij ons poortje nog eens openzetten, Bert?
2: Ja, voor ons clubje. De Q Koekoe Club, opgericht door mezelf en door jou eigenlijk. Hè? Ja. Eigenlijk een plekje waar we toch wel een safe space proberen creëren voor gekke mensen, koekoe mensen. En jij kan dus ook lid worden als je een gekke gewoonte met ons deelt.
1: Ja, heb je wat inspiratie voor de mensen?
2: Altijd, altijd. Bijvoorbeeld in de Q Koekoe Club zitten er al mensen die bijvoorbeeld... er is iemand die haar adem inhoudt als ze langs een kerkhof rijdt. Omdat ze dan denkt dat ze de dood gaat inademen of zo. Als ze dan zou ademen.
1: Ja.
2: Waar gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan is er ook iemand die, wanneer ze fietst, ze stopt met trappen als ze over schaduw fietst.
1: Ja, het zit zo in de bijgelovige hoek, hè?
2: Ja, ja,
1: de koekoegewoontes.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Maar er is ook nog een iets normalere koekoegewoonte. Bijvoorbeeld iemand die op alles, maar dan ook echt alles komkommer doet. Elke maaltijd, er zit komkommer in.
1: Ah.
2: Ja.
1: Ik vind dat niet altijd spaghetti of zo. Daar ga je toch geen komkommer bij doen?
2: Veel tomatensaus dan. Amai.
1: We hebben nog een BV-aanmelding gekregen.
2: Oh.
1: Gisteren Andy Peelman is toegetreden tot de Q Koekoe Club.
2: Zeker.
1: Vandaag dus ja, een andere aanmelding van een BV.
4: Hallo, ik ben Steffi Merci en ik wil heel graag lid worden van de Koekoe Club. En ik heb een rare gewoonte en dat is dat ik altijd en overal eigenlijk met mijn benen omhoog moet zitten. Ik moet me echt zelfs dwingen om mijn benen niet omhoog te doen op echt de chicste plekken. Mag ik dan nu lid worden?
1: Als ze vraagt het zo lief. Ja, ja. Tuurlijk.
2: Tuurlijk, Steffi, kom erbij. Dankjewel.
1: Zeg, we gaan wel echt met VIP-secties en zo moeten beginnen werken hè, in onze club.
2: Oh, ja. We gaan de veldbedjes moeten zetten. Amai.
1: Stel dat jij er ook nog bij wilt. Er is nog plek op het veldbed. Je mag het doorsturen in de Q-app. Wat is jouw gekke gewoonte? Waarmee wil jij solliciteren voor de leukste club van het land?
3: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q Party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q app. With you.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden al zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Exio's hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch vies.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
7: Och, jongens.
6: Dat is wel een naald, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Imoscoop, man! Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Vanavond bij VTM een verrassende, nooit eerder geziene tussenstand in huis gemaakt. In caravans vol schimmel en ongedierte bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Je avond bij VTM en VTM 2.

0: kan al niet wachten om zo naar de WK-matchen van onze Rode Duivels te gaan kijken op een groot scherm. Ergens waar een DJ tijdens de pauzes liedjes zit te spelen en waar ergens waar bier is en...
1: Bier en...
2: De Q Koekoe Club.
0: Ik liet me eventjes gaan, excuseer daarvoor. Wie wilt er allemaal in onze club van mensen met gekke gewoontes komen?
3: Iedereen, Ulrike, iedereen. Bijvoorbeeld Lisa uit Laakdal, die stuurt hier... Ik eet Twix samen met pickleschips. What the hell? Ik bedoel, nee. Judge free. Welkom in de club, Lisa. Dit is helemaal gek. Dus welkom. Nadine stuurt ook nog... Mijn stoelen en zetel moeten altijd gelijk zijn met de lijnen van mijn vloertegels. Dat is gelijk onze moeder, die doet dat ook altijd.
0: Is dat zo?
3: Ja, als ik in de zetel spring en die verschuift zo'n beetje, is dat direct Bert, de zetel.
0: Ah ja, ja.
3: Wil je
0: ah, ja.
3: dan een zetel wat terugzetten?
0: Wat gebeurt er dan als dan een keer niet op het lijntje zou staan?
3: De wereld vergaat. Hm. Ja. Okay. Sarah uit Diest stuurt ook nog, als ik niet kan slapen, draai ik mij om in mijn bed. Dus ik ga letterlijk omgekeerd liggen. Mijn hoofd waar mijn voeten lagen en omgekeerd.
0: Ik doe dat ook, maar ik word er heel boos van.
3: Ja. Oh!
0: Ah ja, dat is frustrerend. Hè. Je kan niet slapen, dus je begint te draaien en te draaien en te draaien.
3: Ja, ja, ja. Ja, amai, maar ik heb dat ook gedaan als kind. Ik heb dat wel afgeleerd. Maar kijk, dat is zo...
0: Ja, sommige mensen worden volwassen en sommige mensen niet. Er is ook nog Melanie uit Burst.
4: Mijn naam is Melanie en mijn rare gewoonte is als ik in bed lig, tijd om te slapen. En als ik een scheet moet laten, dan vang ik mijn scheet op en dan rik ik eraan. En als het stinkt, doe ik niks. En als het niet stinkt, doe ik ook niks.
3: Dat is ook zo. Ik dacht, er ging iets komen. Ja, als het heeft, dan gaat ze iets doen. Nee, er gebeurt gewoon niks. Ze vangt het gewoon op.
0: Oh, heerlijk.
3: Heerlijk.
0: Heerlijk. Dankjewel voor deze toevoeging. Leuk. Er is ook nog Katja uit Denderleeuw.
5: Hey Ulrike en Bert, Katja uit Denderleeuw hier. Mijn koekoemomentje is wanneer ik eten maak, zit ik met een blanco keuken. Dus ik smijt alle apparatuur moet uit mijn vaarwater en alles staat in de salonzetels. Zoals de airfryer, de waterkoker, de koffiepot, de schaal met fruit en zo. Dus hoe niet, Dettol. Ja, het komt niet binnen in huizen, Katja. Doei!
3: Allee jong.
0: Ja, we hebben er natuurlijk zelf om gevraagd, hè, om deze club. Dus dit soort antwoorden, het verbaast ons niet.
2: Nee. Ben jij een beetje koekoe? Dan ben je welkom bij Q. De Q Koekoe Club presenteert...
0: Sarah, 30 jaar uit Lendeleden. Hallo.
6: Hallo.
0: Je bent ook een beetje koekoe. Waarom is dat?
6: Altijd als ik op de weg rijd en er staan zo van die pijlen op de grond, zo rechtdoor of naar links of naar rechts, dan moet dat altijd in het midden van mijn auto. Dus dat ik niet met mijn wielen daarop rijd.
3: Oh, maar Sarah, wij zijn dezelfde persoon.
6: Voilà.
3: Ik heb dat,
6: maar pas op, ik niet alleen was.
3: Ik heb dat niet met pijlen, ik heb dat zo met van die rioldeksels.
6: Ja.
3: Ken het zo? En soms is dat echt... Je gaat er vlak overrijden met je wiel en ik zeg nee. Hè.
0: Brengt dat dan ongeluk of zo? Of wat denken jullie?
3: Ik denk... Ja, nee. Ja, wat denk jij, Sarah?
6: Nee, hoor. Dat gaat niet in mijn hoofd.
3: Ziet, dat gaat niet in ons hoofd. Ja, en daarom zijn we allemaal koekoe. Nee, maar ik heb dat ook.
0: Maar is dat niet een beetje gevaarlijk?
6: Bij rijbaankussens ook.
3: Bij wat ook?
6: Bij rijbaankussens, zo van die... Ja, van die...
3: Ja.
6: Verhoogjes zo.
0: Ah, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar kom je dan in gevaarlijke situaties, Sarah?
6: Nee, nee, nee. Als het moet ik er wel, reken er wel over, hoor.
0: Ah ja, oké, oké. Maar liever niet. Ja, ja. Bij voorkeur liever niet.
3: Okay. Want dan heb je een slechte dag, als je het toch moet doen.
6: Ja.
3: Ja. Ik denk, werd jij vroeger, of zijt jij toevallig een gamer, Sarah?
6: Nee.
3: Nee, wel, ik ben dat wel en was dat ook en ben dat nog steeds. En ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Allee, bij mij toch. Van, dat is precies dat ik een videospel aan het spelen ben en ik moet het ontwijken. Want anders ga ik dood. Ja.
0: Allee. Even koekoe, jullie twee. Ik hoor het al. Sarah, het lang verwachte moment waar je al 3 minuten op aan het wachten bent, is daar. We gaan het zeggen officieel. Je mag toetreden tot de Q Koekoe Club. Hey! Dat?
6: Super, dank u.
0: Het is graag gedaan. Het veldbedje rechts zal voor jou zijn als we de sleepover organiseren.

0: vind het zo schattig wat Michaela zegt in de Q-app. Dank je wel, Q-Music. Ik voel mij dankzij de Q-Koekoeclub minder verschillend. Kijk, daarvoor doen we het.
1: Q-Music. Winnen met...
0: En hiervoor mag jij het zo meteen doen. €650 aan shoppingbudget. Wat zou jij daarmee doen, Bert?
2: Ik denk dat ik sowieso alles uit de frituur wil bestellen. Dat ik echt alles, elke snack ever. Ja.
0: Jij? Wauw. Ik ben net verhuisd en ik heb 1 kleerkast, maar ik moet echt nog een 2e hebben, want 1 is te weinig.
2: Ja, €650, daarmee heb je wel al een goede kast.
0: Degelijke kast.
2: Zeker. Ah, ja.
0: Kwalitatief. Maar welke letter wordt het vandaag? Dat is de vraag.
1: V.
2: Oh. Ja, dat is de V van vaatwasmachine, vleugelpiano of vavavoom.
0: Ja. Is dat een woord?
2: Ja, nu wel. Dat telt. Je mag het straks gebruiken.
0: Alright. Als je wil meespelen, dan spreek het in via een berichtje in de Q-app. Winnen met een V.
1: V.

0: u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: taco's maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Het is 6 uur. Goedenavond. Je krijgt het nieuws van Bart.
4: Goedenavond. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven, waar je gebruik van kan maken in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert hem dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen liever, vertelt HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
5: Het gaat onder meer over gestolen auto's van vakantiegangers, auto's waarmee zonder toestemming gereden zou zijn. Ook keerden sommige voertuigen beschadigd terug. Daarom is het belangrijk om voorzorgen te nemen als je zo'n parking gebruikt. Maak voor vertrek altijd foto's en filmpjes van je auto en de kilometerstand. En check ook op voorhand de reviews van dat parkeerbedrijf en of het camerabewaking heeft.
4: De voorbije 2 weken zouden er ook 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komen er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir gezegd in het parlement.
6: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wel directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
4: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken. Onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakte zo al zijn 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. In het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor in 2 sets van de Noor Casper Ruud, 7-6 en 6-2. Ruud staat 17e op de wereldranglijst, Collignon 64e. En dan nog dit, het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders, maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
7: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed en een mooie bolling in de mossel.

0: Dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
1: In sommige restaurants kon je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuurmosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden. Zaterdag zelfs plaatselijk tot 30 graden.
2: Op dit moment 8 files op onze snelwegen van een kwartier of meer. De langste file staat op de E17 richting Gent tussen Beervelde en Gentbrugge. Daar is een ongeval met een vrachtwagen gebeurd en moet je 31 minuten bijrekenen. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verlies je 29 minuten. Dan richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten erbij. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 20 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier. En op de E34 tussen Melzelen en Sint-Annalink-Roever ook een kwartier. Dan de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten. En tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West 17. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan een kwartier.
3: Music. Ulrike en Bert.
2: Zometeen winnen met de letter V. De V van verbouwen. Moeten we het ook nog eens over hebben. Eerst

0: Ferrari van Topic en Nico Santos. Als je ooit al wel eens naar televisie kijkt, dan zie je heel vaak programma's passeren over bouwen en verbouwen. De verbouwvlaming, het zit er wel ergens in bij ons. En omdat er al zoveel programma's zijn, komt er nog eentje binnenkort op VTM met Bart en Bea. Je kent ze nog, hè, Bart en Bea?
1: Ja, Bart en Bea.
0: Bart Zeker. Appeltans, inderdaad, en Bea van den Daal. Zij zoeken koppels die een eigen woning hebben, maar voor een groot dilemma staan. Willen ze daar blijven wonen, maar moeten ze verbouwen? Want het is nodig. Of gaan ze toch verkopen en een nieuw huis kopen? Ja, dus dat is het dilemma. Als dat iets voor jou is, dan kan je je inschrijven via vtm.be.
2: Vandaag in het Q-onderzoeksbureau.
0: Gaat het ook over verbouwen? 1 op de 5 Belgen deed zelf verbouwingen thuis.
1: Oh.
0: Bert, jij bent een...
1: Ik ben 4 op 5.
0: Ja.
1: En ik heb nog geen verbouwing gedaan. Nee, ik huur ook een appartement, dus dat is ook, ik mag daar ook niks aan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus verbouwingen nog niet relevant geweest in mijn leven.
0: Voilà, dus we hebben jou nodig vandaag.
2: Straks kom je te weten of het klopt. Of niet.
3: Q-music.
2: Winnen met een V.
0: Voor €650. Kira uit Mol. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Goedenavond. Zeg Kira, wat is jouw favoriet woord met een V?
4: Verjaardag.
1: Oh, ben je dan bijna jarig?
4: Nee, in oktober pas.
1: Maar je bent wel graag jarig, vermoed ik dan.
4: Ja, jarig. Ik vier het heel graag. Dus,
1: je viert het heel graag. Heel goed.
4: Ja,
1: Kira, je speelt voor €650 aan shoppingbudget.
4: Ja, stopt. Ja.
1: Wat zou je willen kopen daarmee?
4: Goh, je kunt daar veel mee kopen, ja. Een nieuwe zomertunicus is altijd wel goed. Verbouwingen is ook altijd wel handig zijn om daar een beetje geld aan uit te geven. Maar ja, dat vooral.
0: Ben jij 1 op de 5 Belgen die zelf al verbouwingen deed thuis?
4: Ja, mee bezig.
0: Oh. Oké, okay. Kunnen we dat meteen al in het onderzoeksbureau... Ja. Wat ben je aan het verbouwen?
4: Nu waren we bezig met de boven te verbouwen. De vloer ligt erin, de muren en het plafond is in orde, alleen de deuren nog.
1: Oh ja.
4: En ja, dat is hopelijk geen 10-jaren-plan, maar zo ziet het er wel naar uit.
0: Er zijn zoveel mensen die zo lang een toilet zonder deur hebben.
1: Ja.
4: Ah nee, ik ben zo geen... Nee, mijn toilet heeft een deur.
1: Oh,
0: dat hoor ik graag.
4: Goed. Ja, maar alles op zijn tijd. Nu is het goede weer, dus nu zijn we buiten bezig. Dus we hebben geen haast.
0: Ja.
1: Voilà, zie.
0: We gaan ons even moeten focussen, Kira.
4: Ja, ik
0: want het begint hier een beetje te plezant te worden. Hè. We geven jou 30 seconden en 10 categorieën. Per categorie willen wij van jou een woord horen dat begint met de letter V.
1: V.
4: Okay.
0: Ja?
4: Ja.
0: Klaar voor?
4: Ja, dat moet het.
0: Heel veel succes, daar gaan we.
4: Dank je.
1: Een werkwoord.
4: Werken.
1: Een vakantiebestemming.
0: Met de V, hè? Met de V, hè? Werkwoord met de V.
1: Werkwoord met de V, ja.
4: Oh ja, vallen.
1: Ja. Ja, een vakantiebestemming?
4: Valencia.
1: Een vervoersmiddel?
4: Velo.
1: Een jongensnaam?
4: Victor.
1: Een beest of een dier?
4: Een vis.
1: Iets van op restaurant?
4: Vargenslapje.
1: Een kledingstuk?
4: Shit, ik weet het niet. Oh, jammer.
0: Hoe is het? Oh, we hebben een valse start genomen. Hè?
1: Ja, maar
0: je bent een V en zijn werken.
4: Ik was kijk helemaal aan. Oh nee, hoe stom is dat?
0: Want voor de rest heb je het supergoed gedaan eigenlijk, hoor.
4: Dat is echt stom, ja.
1: Ja, want we zaten aan de zevende vraag al eigenlijk. Een kledingstuk kon van alles zijn. Hè. Een vest, een veter, een vlinderdas. Ja.
4: Nee, daar had ik niet op gekomen.
1: Kijk,
0: je hebt jezelf niks te verwijten. Je kon maar proberen.
4: Slechte start genomen, maar kijk.
0: In de sport is dat ook zo. En we gaan er €50 bij doen voor de volgende. Dus eigenlijk heb je iemand anders een plezier gedaan.
4: Voilà. Dat is ook goed. Ja, prima.
0: Kira, succes met de verbouwingen en tot de volgende.
4: Ja, dankjewel.
0: Salut.

0: Magnetic van de Bausa. Wie van de Q-luisteraars heeft zelf al verbouwingen gedaan thuis en wat heb je dan precies verbouwd? We gaan dat straks verder onderzoeken in het Q-onderzoeksbureau. Of dat cijfer klopt, dat dat 1 op de 5 is. Ik denk dat dat meer gaat zijn.
1: Ja.
0: De Q-luisteraars, dat zijn klussers. Dat zijn mensen met handen aan hun lijf. We zien dat ook altijd op de dag van de uitgestelde arbeid.
1: Dat is wel waar.
0: 1 op 5, het gaat te weinig zijn. Wat ons ook is opgevallen...
2: De kritische nootjes.
0: We hebben er zeer weinig nog gekregen, deze show.
1: Ja.
0: Dat kan niet, dat er geen opmerkingen zijn over Bert, bijvoorbeeld.
1: Oh, wat? Excuseer? Of over jou, ja. Ulrike?
0: Ik heb me wel al meer versproken vandaag dan gisteren. Maar voorlopig is het nog niet vervelend geweest, denk ik.
1: Ik minder dan gisteren eigenlijk. Vandaag valt meer bij mij. Ja. Maar kijk, toch, alle opbouwende feedback is welkom in de Q-app. Stoort er u iets aan ons? Mag ook iets klein zijn, hè, van hey, Bert, zeg, een bril staat scheef. Of Ulrike, uw haar ligt niet goed.
0: Oei, is
1: of oei, je ademt te luid. Ah, nee, dat zeg ik niet. Hè. Zou de Q-app dat moeten zeggen. Maar dus alles mag, hè, manneke. Stuur ons. Nu is het een moment. Vertel het ons. Wat klopt er niet aan ons, aan de show? Of wat wel? Laat het even weten in de Q-app.
3: Q-Music stuurt Gerben Tuurlings opnieuw naar Red Bull Velo. Een spectaculaire en knotsgekke fietsrace op het water. Speciaal ontworpen tandems moeten over een smal, uitdagend parcours vol obstakels. Snelheid, creativiteit, maar vooral... balans. Kom supporteren voor het Q-team met Gerben Tuurlings. Red Bull Velo. Zondag 24 mei, kanaal Kom Hasselt. Of kijk vanaf donderdag 28 mei op VTM Go.
4: Never again. 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q-Music.
5: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
6: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Hello. 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: En Colruy trakteert.
13: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
14: Voorwaarden op colruy.be. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
15: Q-Music.

0: Enrique Iglesias. Ja, zo moet dat op zijn Spaans. Iglesias. En Jean-Paul en Bailando. Ik denk dat wij allemaal een beetje verliefd zijn op Harry Styles. You love Harry Styles. Vanavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn derde concert. Together Together heet het. De concertreeks. Hij doet er 10 in totaal, dus de derde vanavond.
1: Ja, ja, ja. Met misschien een aangepast podium, hè, want er waren een aantal klachten van fans die niet altijd konden zien. Omdat het podium dus een beetje te hoog staat voor bepaalde fans die zo van voor aan de rails staan. Zo. Dus ja. Ja, de entourage van Harry Styles ging het bekijken of ze er iets aan konden doen om het podium misschien toch op bepaalde plekken een beetje te verlagen. To be continued.
0: Ja, dus, hè. Ik hoop het. Zo zonde. Ja. Het is niet het enige dat intensief besproken wordt over Harry Styles. Het gaat ook vaak over die Blue Dot Theory. Of de Blue Dot Fever. Ja, het betekent eigenlijk dat er zo blauwe stippen overblijven. Zo plekjes die eigenlijk niet verkocht geraken voor een concert. Bij Harry Styles is dat het geval, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat komt, ja, het geraakt gewoon trager uitverkocht. Mensen zijn afwachtender, strategischer ook, omdat ze denken, ik ga niet nu kopen, maar ik ga later kopen en dan goedkoper kopen. Ja. Dat is dus die hele Blue Dot Theory.
1: Ja, wel slim, hè. Maar dus inderdaad, nog niet alles is uitverkocht, helaas. Helaas voor Harry, maar de miserie van de ene persoon is de broodwinning van de andere. Want Born en Arne van Q-Musical, die hebben vanochtend bij Maarten en Dorothee een muzikaal kunstwerk gemaakt over het fenomeen Harry Styles en zijn ticketverkoop.

0: Ik vind het altijd zo goed, Born en Arne. Maar het is echt wel zo, hè. Eigenlijk kan je nog spotgoedkoop naar daar gaan als je wil.
1: Ja.
0: Echt een goede deal doen. Jij hebt meer betaald, hè?
1: Ja,
0: echt?
1: Ik heb de volle pot betaald, maar hey, dat mag je voor Harry.
0: En hoeveel was het?
1: Ik denk toch 150 per ticket of zo.
0: Oh, amai.
1: Savano.
0: Chance dat jij hier kan werken deze week, hè.

0: Harry Styles die blijft ook in Amsterdam, hè, heel die periode dat hij daar optreedt.
1: Ja.
0: En die gaat vaak joggen, hè. Dus als je hem wil zien, dan zou ik erop gokken om in het Vondelpark te gaan joggen rond 11:00.
1: Ah ja.
0: Ja. Zo zou ik het doen, maar voor de rest ben ik geen freak of zo.
2: Nee.
0: Goed, Bart, ondertussen is het 6:30. Zwaar vandalisme op een kerkhof in Houthulst in West-Vlaanderen. Wat is daar precies gebeurd?
3: Wel, vandalen hebben 135 grafstenen beschadigd op een militaire begraafplaats in Houthulst. De burgemeester heeft dat gemeld op zijn sociale media, met foto's erbij. Grafstenen liggen in stukken op de grond, koperen naamplaatjes zijn afgerukt en meegenomen of ergens in het gras gegooid. De burgemeester roept iedereen die mogelijk iets verdachts heeft gezien op om de politie te bellen. En het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan voor jou. Maar meerdere klanten klagen omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommige waren beschadigd en twee zouden ook gestolen zijn. Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
0: Yes, daar kijken we zwart naar uit. Ondertussen 7 files nog op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 26 minuten extra. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 25. En tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West, 14. Richting Antwerpen op de E3, 13. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 21 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, 20 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever, 13 minuten. Brusselse binnenring dan nog, tussen Strombeek, Bever en Machelen, daar is het 11 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan doe je normaal gezien minder dan 10 minuten.
4: Ulrike en Bert.

0: doen vandaag aan fact-checking.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 5 Belgen zelf verbouwingen heeft gedaan thuis.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? We doen een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Hoe zit dat bij onze luisteraars?
2: Ah wel, Evelien uit Houthulst, is het zeker? Zie Houthulst staan. Het is Houthulst, denk ik. Ben niet zeker. Hey Evelien, zij stuurt hier. Wij hebben toen we hier kwamen wonen de living, keuken en onze slaapkamer zelf geschilderd en zijn momenteel bezig met de 2 kinderkamers opnieuw te behangen en daarna nog te overschilderen. Amai, maar zeg, ik word er al moe van als ik dat lees.
0: Ik ruik dat. Als jij dat zegt, ik ruik dat.
2: Ugh.
0: De geur van verf.
2: Ugh. Tommy stuurt hier ook nog, ik heb mijn badkamer verbouwd, terug goed voor de komende 20 jaar.
0: Oké. Okay.
2: Is dat de houdbaarheidsdatum van een badkamer 20 jaar?
0: Ik denk het wel, ja. Tegen dan is het zo wat démodé.
2: Ja, démodé. Oui, oui. En dan John uit Sint-Truiden stuurt, wij hebben ons eerste huis verbouwd, ons tweede huis winddicht in orde gemaakt en ons derde huis totaal gerenoveerd.
0: Wai. Ik heb maar 1 huis. Allee, ja.
2: Ik heb er geen.
0: Jij wint. Er is ook nog Bart uit Huis de Zolder.
3: Hey, Olgiek en Bart. Bart hier. Ik ben op dit moment gebouwen. De oude zolder van waar dat mijn slaapkamer en de slaapkamer van mijn broer was, ben ik nu een loft aan het maken, zodat ik eigenlijk kan blijven wonen bij mijn ouders.
0: Respect.
2: Respect, inderdaad. Wow.
0: Eens luisteren wat Lotte gaat zeggen.
4: Hey Ulrike en Bert, Lotte hier. Wij zijn momenteel zelf bezig met de verbouwingen. Mijn vriend en mijn schoonpapa zijn bezig aan de buitengevel te metsen. Terwijl dat ik de stenen aan het kuisen ben die zij dan kunnen gebruiken. En dit met Q-music op de achtergrond is super toepasselijk dat we deze stelling hoorden vandaag. Dus wij zeggen ja tegen verbouwen.
0: Oké, okay, super. Dat is goed. Veel succes daar nog, Lotte. Tot nu toe zo allemaal wel positieve, succesvolle verhalen. Hè? Ik vraag me af of er dan ook mensen zijn die zeggen ja, ik heb het 1 keer gedaan en ik wil het nooit meer opnieuw doen.
2: Mm-hmm.
0: Als jij dat bent bijvoorbeeld, laat dan snel nog iets weten. Want het is bijna altijd om de resultaten te gaan meedelen.

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better with you. With you. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
6: Koop lokaal, voilà.
5: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Ellie van Reggie en Jaap. Wat zijn wij blij dat Sienna Sparrow in ons leven is gekomen en in de playlist van Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is een vrouw met een vibrato om absoluut jaloers op te zijn. En een nieuwe hit. Dit is Material Lover.

0: Die naam ga je nog vaak horen hoor. Sienna Spyro en Material Lover.
1: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Dat gaat vandaag over het volgende onderzoek. 1 op de 5 Belgen deed zelf verbouwingen thuis. Maar klopt dat wel?
2: Ah, wel, Tim Duffel die zit toch al zeker bij die 1 op 5. Want die stuurt hier, we hebben 3 jaar gerenoveerd. 20.000 stenen gekuist met de hand. Amai. En 4.000 dakpannen eraf gehaald en teruggeplaatst.
0: Wauw.
2: Ja, dat zijn verbouwingen wel eens. Jolanda uit Lembeger die stuurt een foto door. Want die is bezig aan verbouwingen. Ze zegt hier, we zijn bezig met mijn overgrootmoeder haar huisje om te bouwen naar ons droomhuis. Tof, hè? Allee, pas op, dat is altijd dubbel wel natuurlijk, want je neemt afscheid van het huis van je grootmoeder. Maar kijk, het zal een nieuw, mooi, gezellig huisje worden dan ook. Lieselot uit Wichelen stuurt dan weer 15 jaar geleden gestart aan ons eerste huis. 2 kinderen gekregen, opnieuw gaan studeren en tijdens mijn studies hebben we het huis verkocht. En je raadt het nooit, terug een huis gekocht om te verbouwen. Dit is wel echt de laatste keer, wel nog steeds gelukkig getrouwd.
0: Oef, dat horen wij graag. Lynn heeft een bericht gestuurd.
3: Hey Eurelieke en Bert, mijn man en ik proberen echt wel alles zelf te doen in onze woning. Het dak isoleren, de living volledig aanpassen, elektriciteitswerken. Alles wat we kunnen, proberen we echt wel zelf. En desnoods roepen wij professionele hulp in. Momenteel hebben we een nieuw project, de badkamer en de nieuwe trapplaatsen.
0: Je bent daar nog nooit klaar mee, hè, met verbouwen. Allee.
2: Dat is toch eindeloos ook.
0: Ja, ik vind dat ook. Je hebt de mensen voor sommigen is aan verslaving, denk ik ook wel.
2: Ja, ik denk dat ook.
0: Cindy uit As.
4: Hoi Ulrike en Bert, met Cindy hier. Ik heb begin van het jaar mijn huisje gekocht en ben dus volop bezig met de verbouwingen. Ik ben onder andere bezig met de badkamer die ik van volledig heb uitgebroken en die dus opgebouwd moet worden. De kamers moeten, het plafond nog gedaan worden, de muren moeten gedaan worden, de wc moet terug opgebouwd worden. En wat kleine werken gelijk behangen en verven.
0: Dan toch nog een paar kleine werkjes.
2: Ja. Doet het er maar bij. Jongens.
0: Kurt uit Pittem aan de lijn. Goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Je hebt jouw huis verbouwd. Was dat veel werk?
5: Dat was af en toe toch wel redelijk veel werk. Het ging van kleine dingen, zoals inderdaad behangen, schilderen, tot grotere dingen, waarbij dat er dan een muur uitgesmeten werd om daar deuren in te steken, deuren verplaatsen, de keuken ombouwen tot frettenkot en dergelijke. Dus er zijn een aantal zaken gebeurd die een volledig nieuwe vloer gelegd op de bovenverdieping. Dat, er soms waren het wel grote werken ook, ja.
0: Ja, en dan zou ik denken, dan blijf je daar voor heel lang, hè, want je bent blij dat het eindelijk af is, maar bij jou is het anders gelopen.
5: Dat klopt. Dus, dat was inderdaad de intentie van oké, dan blijven we daar wonen. Totdat we naar Blind Gekocht aan het kijken waren. En dat ik gewoon vertelde aan mijn vrouw van kijk, ik zou nooit bang zijn om een huis te kopen via dat programma. Kijk, mijn vrouw naar mij, zegt ze van, zei hij dan van, of zou je dat dan zien zitten om te verhuizen? Dan zei ik van ja, waarom niet? Voor mij is een huis maar een huis. En ja, ik denk 2 maanden daarna hadden we al een ander huis gekocht.
2: Maar allez, Kurt, je hebt juist een huis verbouwd. Hè? Je hebt daar zoveel tijd en energie in gestoken, zoveel liefde. En dan zeg je, goh, komen ze weer weg.
5: Ja, mijn vrouw heeft daar nooit thuis gevoeld. Dus dat was 10 jaar een thuis voor haar. Er was ook ooit iemand die voorspelde aan haar van uw boom staat niet geplant in dat huis, dus ze zou daar zeker niet blijven. En dat klopte dus duidelijk wel. Dus we zijn dichter gaan wonen bij waar dat de hobby van de vrouw en de kinderen zijn afspelen. Dus de keuzes waren rap gemaakt in feite.
0: Ja, dat snap ik wel. En ben je het nu voor altijd, ga je het achter je laten of ben je van plan om het nog eens te gaan doen? Ooit.
5: Ik ben alleszins niet meer van plan om zelf nog veel te verbouwen of te doen. Ik voel het nog altijd aan mijn rug dat ik toen een aantal dingen gedaan heb. Dus
0: allee, Kurt.
5: We gaan dat niet opnieuw proberen. Maar het is de bedoeling dat we nu blijven waar dat we zitten.
0: Oké, dat is goed. Dat hoor ik graag. En waar staat het huis ergens op dit moment?
5: Nu staat het in Pittem.
0: In Pittem, uiteraard. Ja, je bent Kurt uit Pittem.
2: Ah,
0: dus
2: ja.
0: Dat klopt helemaal. Goed, dankjewel om dat met ons te delen. Veel succes daar nog in Pittem. We gaan eens samen naar de resultaten kijken. Hè.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 5 Belgen zelf verbouwingen deed thuis.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat
0: fout. Het zijn er meer. 2 op de 5 Q-luisteraars heeft zelf al verbouwingen thuis gedaan. Ik had het ook voorspeld, hè.
2: Ja. En hallo, aan de reacties te zien ook. Het was wel meer.
0: Voilà. En je weet, als je aan het verbouwen bent, aan het schilderen bent, een vloer aan het leggen bent, je kan altijd gewoon naar Q-music luisteren. We gaan je daar altijd bij steunen. Dus kom aan, hè.
2: Kom op.
0: Verven, hè. Kom aan.

0: komt eraan. En dus ook onze kritische nootjes. Jouw feedback over onze show.
1: Ja, hebben we steken laten vallen? We gaan eens luisteren.
2: De kritische nootjes.
3: Okay, ik heb toch een kritisch nootje. Rakel Bert, je hebt mijn toekomst voorspeld. Dat ik in juni op al mijn vakken geslaagd zou zijn. Maar ik heb er nu toch al 4 voor de start van de juni-examens. Bye bye.
4: Hey, dag Bert en Ulrike. Dag 2 voor de Crazy Frog.
5: Please. Je kent dat nummer toch? Dat gaat zo ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kom aan, er zit echt een goede vibe in. Please.
0: With you. Ja, we hebben geen Crazy Frog. Sorry, Petra. Dit is Atlas van Pommelien Thijs. Ik hoop dat dat ook goed is.
6: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: Goedenavond, 7 uur. Nieuws krijg je van Bart.
4: Goedenavond. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert die dan voor jou. Maar bij meerdere klanten bleek achteraf dat er met hun auto gereden was. Sommigen liepen zware schade op. 2 zouden zelfs gestolen zijn. Je hoort het parket.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld over het rijden met de voertuigen van klanten terwijl ze op vakantie zijn, of het parkeren van de voertuigen van klanten in de omliggende straat in plaats van deze veilig en overdekt te stallen zoals beloofd. Dit is uiteraard strafbaar. Het betreft inbreuken, het betreft ook economisch recht en het maakt ook misbruik van vertrouwen uit. Wij nemen deze zaak als parket zeer ernstig en raden slachtoffers dan ook aan om zeker klacht in te dienen.
4: In Houthulst in West-Vlaanderen hebben vandalen meer dan 100 grafstenen beschadigd op de militaire begraafplaats daar. Dat meldt de burgemeester.
6: Bij onderzoek is gebleken dus dat er 135, dat is toch ongeveer 10% van de graven, beschadigd zijn. Dus dat gaat toch wel over de koperen plakkaat waar dat de naam op staat die verdwenen is, of de grafsteen die gebroken is. Heel veel koperen plakkaten zijn in het gras daar rond gevonden.
4: De burgemeester roept iedereen die mogelijk iets verdachts gezien heeft op om de politie te bellen. In de VS is de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Waarvoor, dat is nog niet bekend. Dat meldt persbureau Reuters. Raúl Castro is 94 en de jongere broer van die andere Cubaanse leider, Fidel Castro. Amerikaans president Trump wil Cuba innemen. In het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor in 2 sets van de Noor Casper Ruud, 7-6 en 6-2. Vanavond en vannacht opklaringen, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
3: Oh, dat zijn de leukste 2 woorden die je in heel je nieuwsbulletin gezegd hebt. Warm zomerweer. Proficiat daarvoor.
4: Dankjewel.
3: Alsjeblieft. 6 files. Waar je 5 minuten of meer verliest. It is what it is. Antwerps ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 27 minuten komt daar omdat de weg is afgesloten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. 10 minuten. En 9 erbij tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in Goor en Antwerpen-Noord. Daar verlies je een kwartier, defect voertuig. En op de A12 tussen Ekre en Antwerpen-Noord 5 minuten. Tot slot nog bumperen op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 9 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
7: Music. Joren Linssen.
3: Ciao, we oefenen al een beetje voor morgen met de quote van Jelly Roll. Oh, what a beautiful day. I'm so glad I'm alive. Dit is I'm Good.

In de luster kan hangen met Sia, je hoort de Chandelier. Back to music. Zeg, we nemen vandaag afscheid, vrienden. Niet van elkaar, maar wel van de wintertrui. Ik heb nog zo eens een goed dik exemplaar aangetrokken, zo. Ook mijn favoriete winterstrui. Zo, precies zo die wintertrui waar ik mee kan gaan voetballen. En dat is vanaf morgen passé composé.

0: Q Music met Ed Sheeran en... Vanavond in de show, de vraag, hoe verwen jij jezelf? Ik heb het echt letterlijk over verwennen. Niet zo vuil denken. Sowieso mensen die vuil denken op dit moment niet doen. Stop. Pst. Ik ben zelf ook zo niet. Not. We hebben het vandaag ook over ghosten. En, lieve vrienden, ik ben vandaag op het matje geroepen door de baas van Q Music. Ik ben gebeld, een officiële telefoon van de baas. Die... ja, ik mag er niet mee lachen, maar ja, goed, bon. Die mij op mijn plek gezet heeft. En ik heb daar ook geluid van, dames en heren.
1: Oh yeah!
0: Zeker wel. En nog in de show, jij, want jij luistert mee. Johan uit Putten die heeft een vraag over mijn pul. Mijn laatste pul van het voorjaar, want vanaf morgen wordt het echt tropisch warm. Die vraagt, staat er een nummer op mijn rug? Ja, ik draai even om. Staat er een nummer op mijn rug? Laat eens even weten in de Q-app, want ik zie het zelf niet. Ik zie mij echt niet. Zeg, en je kent het wel. Clickbait. Dat zijn van die titels die je nieuwsgierig maken, zodat je op een artikel gaat klikken. Maar vaak klinkt het dan spectaculairder dan wat er echt in het artikel staat. En ik las vandaag ook een clickbait. Een zeer hoopgevende titel voor mij persoonlijk. Maar ik heb iets te vroeg victorie gekraaid. Ik lees hem zo meteen nog eens aan je voor, na Maxime en Babette.
2: Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
5: Hoogstraten aardbeien.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ja?
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
16: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
17: Als vente, zijn bendidioten.
18: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
19: De geschiedenis van uw Google Chrome.
20: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
17: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
21: Wat was dat?
22: De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
22: Nu exclusief op streams.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Goeie, wacht ze.
11: Rustig.
10: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
26: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, zeker dat.
15: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee.
27: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
28: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Ik ben toch rustig!
29: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
30: Q Music.

0: las ik vandaag online. Lady Gaga brengt intiem slotoptreden in LA. Ik dacht, yes, het is zover. Eindelijk geeft ze er de prui aan. Maar nee, Lady Gaga die heeft een slotoptreden van haar tournee gegeven. Wat een ongelooflijke kut clickbait. Betekent dat ze dus nog eens kan terugkomen. Tegen dan duik op onder, hè? Ik alleszins. Hé, hey, waar luister jij op dit moment? Jenny uit Mol luistert mee. Op de parking van het ziekenhuis waar ik geboren ben. Het Heilig Het Ziekenhuis in Mol. Ja, mijn Mols is niet meer zo goed, maar dat is wel... Ja, in de Kempen, daar ben ik geboren. Bedankt, Jenny. Een ode aan mij. Fijn had je niet moeten doen. Nee, ik hoop als je in het ziekenhuis bent dat alles goed gaat met jou natuurlijk. Erik uit Mechelen zit niet in Mechelen, maar luistert vanuit Salau. Beetje bewolkt, maar gezellig warm. Wou dat we hetzelfde konden zeggen, Erik. Ingeborg, nee, niet de Ingeborg, maar wel Ingeborg uit Borgloon. Die luistert dan weer mee vanuit Saint-Tropez. Hey, deze show gaat internationaal, vrienden. En Claudio uit Beernem zit, zoals de goede boer betaamt, op een Lamborghini der landbouwvoertuigen. De tractor. Vaste luisteraar Gregory uit Oostende luistert ook mee en het was voor hem een geweldige topdag.
1: Yo, Jorun, topdag vandaag, man. Ik heb aan mijn werk mijn koffie warm kunnen opdrinken. 300 kopjes gemaakt zonder dat machine blokkeert. Uitleg gegeven in de klas en de leerling begreep het direct. Hoogtepunt van mijn carrière, man. Kom op naar pensioen, man. Jorun, ciao, ciao.
0: Zei Lady Gaga dat maar. Ik zal een keer op pensioen gaan. Nee, maar ja. Dit is Q Music met Miles Smith. En stay een zeer goede avond.

0: Dit radioprogramma gaat niet alleen internationaal, maar echt worldwide. Ja, Shanghai daar nu net niet, maar goed. Wel in Zwitserland, want daar luistert Jolien uit Lebbeke mee. En Wendy vanuit, ik verzin dit niet, ze luistert mee in Florida. Flora. Hey Fox, how are you? Thank you for listening. These are the traffic jams, the files, like we say in Belgians. Ja, dan zijn ze ook mee, hè. In Belgians, oh man. Echt. Sturen ze ons op taalkursus, kunnen we er nog niks van. Spreek voor jezelf, Joren. Er staan twee files op onze snelwegen, waar je 5 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 26 minuten. En op de E19 richting Antwerpen, tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord, 7 minuten na aanschuiven. Nu Bibi Rexha.
1: Joren Linssen.
0: Samen met...

0: Hallo Zuid-Afrika. Hi, hi. Want daar luistert Peter mee. Luister naar Peter uit Leren. Oh, zou ik daar ook graag zitten. Good to be van Mark Amber. Zeg, lieve vrienden, wat gun jij jezelf als je iets goed gedaan hebt of iets hebt verwezenlijkt? Privé saunakken, nieuwe kleren, business seats in plaats van gewone plaatsen in het voetbalstadion. Zometeen de band die zichzelf ooit getrakteerd heeft op 26.800 calorieën, omdat ze toen op nummer 1 zijn beland. Je hoort zo meteen hoe en wat. Ah ja, en als jij nog iets goeds gedaan hebt of iets verwezenlijkt, dan trakteer ik vanavond nog op tickets voor de Q-party in Oostende.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Oostende. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Oostende. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Oh nee!
4: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar, je beste verzekering.
6: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh, zoveel video's!
7: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
8: Zoveel video's!
7: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: van Blue.
1: Met een hit van 25 jaar geleden, All Rise. En toen ze met dat nummer helemaal bovenaan stonden in de hitlijsten, zijn ze in de chocolade gevlogen. En niet zomaar chocolade, zo van die Côte d'Or bouchées. Zo met pralinevulling. Ze hebben er naar eigen zeggen elk 50 gegeten. Maal 4, want ze zijn met 4 26.800 calorieën. Calorieën namen van 2 weken of zo. Blue stond helemaal bovenaan de hitlijst, maar de Côte d'Or ging bovenaan de BMI, denk ik. Maar stel nu, hè, want Aaron Blommaert staat klaar, stel nu dat hij op nummer 1 komt te staan in de Q-top 40. Zou hij zijn nummer dan letterlijk nemen, vraag ik me. Of zou hij dan gaan voor het vloeibare goud?
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Dan maar hopen dat hij geen 50 flessen at. Dit is Tranen van Goud bij Q.

Kingdom of Fear, je hoorde Cameron with Comeback Your Music. Vanavond staat Harry Styles opnieuw in een bijna uitverkochte Johan Cruijff Arena. Vanavond in het publiek zitten ook heel wat Q-luisteraars die tickets hebben gewonnen. Zo ook luisteraar Arisia. Zij won tickets, haar tegenkandidaat Jentel niet. Maar Arisia zei dat Jentel met haar mee mocht. Dus ze wisselden nummers uit en het was louter nog een formaliteit of de twee zouden samen naar Amsterdam afzakken. Of dat gebeurd is, ja, dat weten we tot op heden niet. Maar vanochtend bij Maarten en Dorothee liet Jentel wel weten, ik heb Arisia nog niet gehoord. Ze hebben ook Arisia daarmee geconfronteerd. En ik ga heel eerlijk zeggen hoe het zit. Volgens mij heeft Arisia Jentel geghost. Maar echt los. Als je het gemist hebt, we blikken er zo meteen op terug na 8 uur.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal.

0: info naar telenet.be.
1: 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
2: Goedenavond. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Collega Quinten Eves.
3: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is, is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
2: De UGent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig nog geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandgroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep zich al maar verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben, voor bedreigde diersoorten bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij in de strijd tegen het ebola-virus. Dat verspreidt zich snel in Congo en Oeganda. Er zijn nu al meer dan 500 verdachte gevallen. Mogelijk zijn al 132 mensen eraan gestorven. De WHO vreest dat het ebola-virus zich verder zal verspreiden in Afrika, maar voor de rest van de wereld zien ze geen gevaar. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en ook warm zomerweer.
1: Heb je toch altijd, als ze zo over virussen bezig zijn en zeggen van ja, voor de rest van de wereld is er geen gevaar. Dat zeiden ze toch ook over corona, hè? Ooit?
2: Dat zeiden ze toen, maar ja, nu zijn ze dan tot inzicht gekomen. Maar ja. Hopelijk voor ebola dan, maar dat het geen gevaar heeft vormd.
1: Dat is ook geen onrust zaaien of zo, zo zijn we niet, hè Bart?
2: Nee, zo zijn
1: we. Wel even onrust zaaien op de Vlaamse snelwegen, want er staat één file, vrienden. Ja, we moeten even door. Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar verlies je nog een kwartier. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
4: Music. Joren Linssen.
1: Ciao. Daddy Swims heeft een Q-hit gemaakt over een mega onuitstaanbare dude. Mr. Know-it-all, hoor je naar Martin Garrix.

0: Danny Swims bij Q, Mr. Know-it-all. Ja, die zou ik ghosten. Die zou ik los ghosten. Mr. Know-it-all, bedweter, stent ook de ergste in soorten. Oh. Q Music, Joren Linssen. Q. Vanochtend bij Maarten en Dorothee hoorde je luisteraar Jentel, die een tijd geleden net naast de tickets voor Harry Styles greep, waar heel veel Q-luisteraars vanavond naartoe zijn. Luisteraar Arisha, die kon haar kaarten dan wel weer verzilveren. En ze had ook iets beloofd aan Jentel. Hij mocht mee als Arisha haar plus one. Maar dat bleef bij loze beloftes, want toen Maarten en Dorothee haar er vanochtend mee confronteerden, met aan de andere kant van de lijn ook Jentel, viel ze wat uit de lucht. Of viel ze nu door de mand?
1: Oei, ja, ik heb die niet meer. Allee, ik heb daar niks van gehoord, want die had mijn nummer. Dus ja, ondertussen is dat nu wel al geregeld. Ik heb wel al iemand anders.
2: Ah ja, dus je hebt al de WhatsApp-berichtjes van Jentel niet gekregen?
3: Niet aangekomen.
1: Misschien omdat die nummer, omdat ik die nummer niet ken of zo.
2: Ah ja, want hij zei dat jullie dan nummers hadden uitgewisseld en dat hij een hartje gaf aan zijn berichtje toen die ochtend hier bij ons.
3: Ah ja.
1: Oei.
3: Ja.
1: Ja, oei, ja, ik heb echt niks. Anders had ik daar sowieso op gereageerd, want ja, ik vond het zelf raar dat ik het niet had gehoord. Dus
2: ja. Ah ja, maar jij had Jentel zijn nummer ook, of niet?
3: Toch.
2: Ja.
1: Nee, ik had die niet.
3: Ach.
2: Ah, nee.
0: Zal ik eens iets zeggen? Zij heeft hem geghost. Kan niet anders. Allee, als je als je een berichtje krijgt en het wordt dan geliked, hè, dan weet je toch van, ah, we hebben elkaars nummer. Zij had gewoon zoiets van, ik moet iemand anders, ik heb die tickets al beloofd en ik wou gewoon vriendelijk zijn tegen Jentel. Ik denk zoiets. En Jentel heeft dat dan heel, en terecht ook, hè, heel letterlijk genomen. Waardoor we nu zo'n beetje in een ambetante strijd zitten. Maar volgens mij heeft Arisha Jentel geghost. En daarom gooi ik de volgende vraag in de groep. Wanneer ben jij voor het laatst door iemand geghost? Of erger nog, wanneer heb jij voor het laatst iemand geghost? Alle kaarten op tafel. Je mag het delen. Jouw getuigenis. Al dan niet anoniem in de Q.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En in deze track noemt ze opeens de naam Portofino. Ben je daar ooit al eens geweest in Portofino? Dat is een supermooi Italiaans kustdorpje. En binnen een paar uur na de release van deze Elizabeth Taylor, van het nummer, ging het internet los. Maar echt zo plus minus 1300% meer mensen zochten op waar Portofino eigenlijk ligt. En die wilden dan lekker een pasta gaan schmikkelen. Met een schilderachtig uitzicht. Ik ben er geweest in 2022. Wie zegt er 2022? Ik ben er geweest in 2022. Dan ben ik er geweest. En het was prachtig. Maar je moet ook wel een decennium sparen om daar nog op restaurant te kunnen gaan. Ik zweer het u. Voor twee pastas en vier frisdrankjes. Ik zever niet. Hebben mijn verloofde en ik €120 betaald. Pokkenduur. Dus je mag Portofino ook gerust ghosten van mij. Want daar gaat het vanavond over in de show. Wanneer ben jij voor de laatste keer door iemand geghost? Of wanneer heb jij voor het laatst iemand geghost? Sarah stuurt, ja, na drie dates. Ik dacht, het is de man van mijn leven. Oh, dat is zo zielig. En toen liet hij niks meer weten. Wie is hij, Sarah? Dan bellen we hem eens even op. Jeff uit Aalst zegt wel, ja, ik ben vertegenwoordiger, dus ik word elke dag geghost. En Gregory stuurt, geghost? Laat me eens de Grindr-chats van vroeger erbij nemen. Ah ja, Gregory zat op Grindr. Dat is wat Tinder, hè? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Sarah natuurlijk. Je kan geghost worden door vrienden. Maar je kan ook geghost worden door je bloedeigen moeder. Ja, dat is gebeurd. Bij luisteraar Aisha. Ik vraag haar zometeen de pieren uit de neus.

0: grote party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With Q. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Als venten, zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van je Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
10: Strijk!
9: Nu exclusief op streams.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Zometeen grasduinen we, zoals elke avond in het rijke Q-top 40 verleden. Ik open de ladekast van de lijst van Q-top 40 hitarchief. En vandaag openen we de schuif met daarin wijde broekspijpen, plateauzolen en discobollen. Very Studio 54. Eerst in de show. Wanneer ben jij voor het laatst door iemand geghost of wanneer heb jij voor het laatst iemand geghost? Savannah uit Zottegem stuurt... Ik heb iemand geghost in 2018. Ik heb hem naar Gent laten komen en dan zelf nooit komen opdagen. Ik wou gewoon wat van op mijn verjaardag, maar dat vind ik wel echt, dat vind ik smerig. Oh, vind ik erg. Garme. Och, garme. Ik kan ook zeggen van Aisha uit Eeklo, want dat is grappig, maar ook een stuk zielig. Aisha, goedenavond.
1: Door mijn moeder.
0: Oh my god, ja, ik zeg het, grappig en zielig tegelijk. Aisha, vertel, ja. Wat was de situatie?
1: Ja, dat was eigenlijk niet zo heel grappig, maar we hadden eigenlijk gewoon een heel ambetante situatie waarin dat we een beetje ruzie hadden en ze heeft mij dan eigenlijk gewoon zo gekozen, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ze had gewoon zoiets van, ik laat ze even op de blaren zitten, dan zal het kind wel eens tot de jaren van verstand komen en dan sorry komen zeggen, zoiets.
1: Ja, inderdaad, zoiets, okay. Ja.
0: En ben je dan ook effectief sorry gaan zeggen?
1: Lang verhaal, maar uiteindelijk niet. Eigenlijk niet.
0: Oké, okay, dat vind ik goed. Als je geghost wordt, dan moet je het zeker niet doen. Dat is precies
1: ja, nee,
0: voilà.
1: Oké,
0: okay, goed. En ben jij zelf iemand die ghost? Kan je daarmee om? Als je zo mensen dat je zegt van, hier heb ik nu even geen zin in.
1: Ja, dat doe ik eigenlijk wel best vaak.
0: Ja?
1: En eigenlijk echt wel.
0: Ben je daar al op aangesproken?
1: Nee, eigenlijk niet echt, nee.
0: Maar als je het best
1: ze
0: vaak
1: doet... Ze weten dat ook gewoon van mij.
0: Oké, okay, ze nemen het je niet meer kwalijk, want ze zeggen, ja, dat is Aisha.
1: Nee.
0: Ja,
1: okay. Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, dan vind ik ook wel dat je niet mocht klagen over het feit dat je moeder geghost heeft, want je doet het zelf, Aisha. Ja, maar ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Hand in eigen boezem. Het zal wel.
1: Ja, zeg, zeker.
0: En nu spreken jullie terug tegen elkaar of nog steeds geghost?
1: Nee. We spreken terug tegen elkaar.
0: Chanske. Oké, goed. Zeg, de groeten aan de moeder, hè.
1: Ja, dat is goed.
0: Doe ze alsjeblieft voor je opnieuw begint te ghosten. Salut, hè.

0: vrijdag. Opnieuw op je radio met de Lost Radio Show. Lost Frequencies. So much beauty around us, thank you. Op dit moment staan er geen files op onze snelwegen. Dus je verliest nergens meer dan 5 minuten op dit moment. Ik ben vandaag op het matje geroepen bij de baas van Q-Music. Echt, ik zever niet. Ik zever niet. Dus ik ben echt op het matje geroepen. En het was zo van, ja, heb je 5 minuten voor mij? En dan weet je ook al, als ze zeggen 5 minuten, dan weet je, oei. Als ze zeggen, heb je 2 minuten voor mij, dan is het om iets leuk te zeggen of zo. Gewoon even een meedelen. Maar 5 minuten, dan weet je al, ik hang eraan. En ik heb de reflex gehad om dat op te nemen. Dus ik ben dan echt zo naar een andere studio gehold, waar geen uitzending bezig was. En ik ben dat gaan opnemen. En daar heb ik dus geluid van. Laat ik je nog voor 9 uur horen in de show.
1: Joren Linssen.
2: Daar schijt je.

0: Q-Music. Met Sigala en Melody. Over dit en drie minuten hoor je de scharende zusjes op je radio. Ieder zijn fetish natuurlijk. Ze kruipen uit het Q-top 40 hitarchief na Two Brothers from Other Mothers. Dit zijn Fleming en Meteor. Niet nodig.
1: Lig in mijn bed,

Moeten we de vergelijking nog eens doen? Moeten we nog eens doen? Is toch anders, hè? This time for Africa. Oh, man. At least she did her best, Shakira. Welkom in het Q-top 40 hitarchief, vrienden. Hier hoor je de allerbeste hits die ooit in de lijst stonden. Vandaag staan de wijde broekspijpen, plateauzolen en discobollen centraal, want we gaan terug naar 2006. Het jaar waarin de Scissor Sisters binnenkwamen alsof iemand een discobol had opengetrokken in een popsong. I Don't Feel Like Dancing, dat is die popsong. Een nummer waarin ze letterlijk zingen dat ze geen zin hebben om te dansen, terwijl ja, die muziek u net van uw stoel duwt. En is er Sir Elton John, die zat mee aan de knoppen, die schreef ook mee en die speelde piano. En dat speelse ouderwetse, dat hoor je wel, want de glamour zit erin. Hè. Het werd een grootste hit, met een nummer 1 positie in veel Europese landen, zoals de UK en Duitsland. En ook hier bleef het stevig plakken bij ons, 6 weken op nummer 1. En hoe harder zij zingen, wij willen niet dansen, hoe meer dat je zelf denkt, ja sorry, maar ik ben al vertrokken. En het Q-top 40 hitarchief, The Scissor Sisters.

0: Gregory uit Oostende stuurt. Nooit begrepen waarom ze hun volledige naam veranderd hebben. De Dead Lesbian en de Fibrillating Scissor Sisters. Bek toch veel beter. Ja, vind ik ook super raar. Ik ben vandaag, lieve vrienden, officieel door onze baas op het matje geroepen. Ik kreeg een berichtje van, hey Joren, kan ik je even bellen? 5 minuutjes. En als je 5 minuutjes moet gebeld worden, dan weet je, het is zover. Ik heb iets uitgespookt en ik ben naar een andere studio gelopen en ik heb dat opgenomen. Dus ik heb een stukje eruit geknipt. Dit was de baas vanmiddag rond 1 uur of 3.
1: Ik krijg de ene klacht na de andere binnen over uw programma.
0: Oei.
1: En ja, en af en toe is buiten de lijntjes, oké, ça va, bedoel. En niet elke humor, of niet alle humor is voor iedereen. Maar ja, dit is er echt wel aan het overgaan, hè. Dit is niet meer chill.
0: En over waar gaat het exact, Michael?
1: Ja, doe nu niet alsof je dat niet weet, hè, vriend.
0: Nee, oprecht.
1: Okay. Nee, hoeveel nonkels heb jij?
0: Ja, dus
1: daar komt wel best wel binnen.
0: Ja.
1: En het moet altijd over criminele shit gaan, over moorden, over dat soort dingen.
0: Ja.
1: Kunnen jullie gewoon eens iets schattig doen, iets neutraal, iets lief, iets braaf, iets klein? Allee, moet dat altijd zo spectaculair zijn? Doe gewoon een keer iets, ja, gewoon iets schattig of zo.
0: Gewoon iets schattig of zo? Oké.
1: Okay. Ja, allee, jij bent de creatieve.
0: Ah, ja.
1: Ik ben maar de baas, maar... Maar okay. Je zult er... denk eens na met de redactie, je zult wel op iets komen, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Zijn je nu boos op mij, Michael?
1: Oh, ik ben vergevingsgezind, ik zal het zo zeggen.
0: Ik ben ook blij dat je niet zegt, ben teleurgesteld, want dat zou erg zijn.
1: Dat was misschien na vandaag, we zullen zien.
0: Oké, okay. Goed, ik hou er rekening mee, iets schattig. Oké, ik zoek naar iets schattig. Bedankt.
1: Okay.
0: Dus ik ben op zoek gegaan naar iets schattig. Uit de actualiteit, op de rand van de krant. Ik denk dat ik iets gevonden heb. Dus zometeen doen we een schattige editie van 1 vraag, 5 nonkels. Enfin, ik ga toch mijn best doen.
2: I don't know.
0: Ik weet het ook nog niet bij of het gaat lukken. How to find

0: Billy Gillis by Q en Hannah Bolin, DNA. Dat zijn de beats, of dat soort beats tenminste, daar kan je op gaan dansen. Komend weekend in Oostende. Want we dansen al even Oostende warm met de Q-party. Ik heb daar na 9 uur tickets voor, speciaal voor jou. En we moeten ook nog even hier door deze zure appel bijten.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Want ik ben vandaag op de vingers getikt door onze baas, lieve vriend. Is echt gebeurd, ik heb het zojuist laten horen. En die vroeg aan mij van te stoppen met zo te provoceren en zo. Het moet altijd over moord en criminelen gaan en zo. Hij zegt, doe eens iets schattigs. Dus ik ben gaan zoeken in het nieuws naar schattige onderwerpen. En wat zijn zoal schattige onderwerpen? Dieren zijn schattige onderwerpen. En baby's zijn schattige onderwerpen. Nee, wacht, dat is voor zo meteen. Dat dieren en baby's zijn schattige onderwerpen, dat was het. En alsof het in de sterren geschreven staat, ik heb nieuws over babydiertjes. In de zoo van Antwerpen. Want daar vindt op dit moment een heuse babyboom plaats en dat is toch zo schattig. In verschillende verblijven zijn de voorbije weken jonge dieren geboren. Op de savanne lopen twee fratte zwijnbiggetjes rond. Bij de okapies werd baby Bayo geboren. Er is een bergbongo bokkie geboren. Oh, die verkent zijn buitenverblijf. En er loopt ook een jong girafje, Malwa, zo heet het jong girafje, op de savanne. En het is voorlopig de kleinste giraf op de savanne in de zoo van Antwerpen. Oh. Het was ook ongezien paringsseizoen, zo te zien. Hè? Het is ongelooflijk.
1: 1 vraag.
0: Wat kan je zeggen in de zoo en in de slaapkamer? Wat kan je zeggen in de zoo en in de slaapkamer? Pas op, hij kan spuiten. Schattige. Meedenken mag via de app van Q-Music. Wat kan je zeggen in de zoo en in de slaapkamer? En nu, Bruno Mars en Risk It All.

0: Ja, Bart, nu kunnen we stoppen met dansen. Het is goed geweest.
1: Oké, ik ben er klaar voor.
0: Ja. 9:01, nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken de betogers ook zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Collega Quinten Evis.
2: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
1: En de pro-Palestijnse actievoerders in het UFO-gebouw hebben ook net laten weten dat ze morgenmiddag zullen vertrekken. In Turkije beginnen Freiburg en Aston Villa rond deze tijd aan de finale van de Europa League voetbal. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tillemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. Bij ons supportert Sint-Truiden voor Aston Villa, want als zij de Europa League winnen en straks vijfde worden in de Premier League, dan gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moet dus geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op, tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
0: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. De baas zei, het moet schattiger bij 1 vraag 5 nonkels, dus daarom dierennieuws, maar baby dierennieuws in 1 vraag 5 nonkels.
3: Music. Joren Linssen.
0: En dat brengt me ook bij de vraag, wat kan je zeggen in de zoo en in de slaapkamer? Oh... Meedenken mag via de Q-app.

0: Tijger. Kan je ook zeggen in de slaapkamer en in de zoo. Ik zei het tegen Sabrina Carpel.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ja, de baas zei het moet schattiger, lieve vrienden. Dus daarom vandaag schattig nieuws in 1 vraag, 5 nonkels. Er is precies iets in het water gedaan in de zoo in Antwerpen. Want daar is de laatste weken één grote kraamafdeling. Op de savanne lopen plots 2 kleine vrattenzwijnbiggetjes rond. Okapi Bayo is geboren. Berg Bongo. Klopt. Bokkie zet voorzichtig zijn eerste stappen buiten. En alsof dat allemaal nog niet genoeg schattigheid is. Zijn er ook nog 2 koningpinguïns uit Rotterdam aangekomen. En een jonge giraf uit Zweden. Malwa. Voorlopig de kleinste van de savanne. Kortom, wie binnenkort naar de Zoo van Antwerpen gaat, moet zich voorbereiden op heel veel. Kijk eens daar en. Want. Er is serieus wat afgevogeld in de dierentuin.
1: 1 vraag.
0: Wat kan je zeggen in de slaapkamer? En ook in de zoo?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat zijn nonkel Bart en nonkel Jeroen. Wat kan je zeggen in de zoo en in de slaapkamer? Wow! Hij heeft een lange slurf.
1: Nonkel 2.
0: Dat is nonkel Sandra. Wat kan je zeggen in de zoo en in de slaapkamer? Hey, heb jij er ook zo bijzonder veel zin in?
1: Nonkel 3.
0: Nonkel Fabian, bedankt voor meedenken. Wat kan je zeggen in de slaapkamer? En ook in de zoo? Nonkel Fabian dus, hè. Wie met Teddy beert, valt zo in slaap.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Amanda. Wat kan je zeggen in de zoo en in de dierentuin? Nee, dat is hetzelfde. Wat kan je zeggen in de zoo en in de slaapkamer? Allee, toe. Je mag hem eens aaien.
1: Nonkel 5.
0: Wat kan je zeggen in de zoo en ook in de slaapkamer? Om het met de woorden van Shakira te zeggen, zegt nonkel Chesney.
2: Oeh, oeh, oeh.
0: Bedankt voor meedenken allemaal. Het was zo ongelooflijk schattig. Morgen een iets minder schattig. Ik vond het een beetje saai eigenlijk. Moeten we gaan gewoon negeren wat de baas zei. Dus morgen. Ja. Nieuwe vraag voor nieuwe nonkels.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: Wacht. Oei, wacht. Ik heb. Ik zeef er niet. Ik heb het telefoon van de baas. Hallo, Michael?
3: Dag, Johan.
0: Hallo.
3: Story.
0: Nee.
3: Ja, ik zit in uitzending eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja,
3: ja, maar we hadden vanmiddag even gebeld, hè, over uw item.
0: Ja.
3: Als jij tegen uw vriendin of uw aanstaande zegt, ik vind u schattig.
0: Ja.
3: Wat betekent dat dan voor u?
0: Lief, mooi, gezellig.
3: Ja. Ja. Ging jij niks met schattig doen vandaag qua thema?
0: Ah wel, ik heb babydiertjes, dat was toch schattig?
3: Ja, wat doen en wat gebeurt er dan allemaal? Ik bedoel, kom aan, ja, hey, gast.
0: Ja,
3: En ik kreeg allemaal berichten van vrienden dat ik op de radio was. Neemt je onze gesprekken op of zo?
0: Ah, allez, was voor te lachen, hè, Michael?
3: Ja, maar ik zit nu toch niet op de radio, hè?
0: Nee.
4: Joren Lensen, ik kan nou je smoren en u het beste wensen.
1: Joren Lensen.

dreams are bursting at the seams. Owl City, Fireflies back your music. Over dit en 6 minuten hoor je een gloednieuwe track in repeat of niet, dus zet je Q-app alvast klaar.

0: Adele, Back Your Music.
1: En hello. Repeat of niet.
0: Ze legt me de woorden in de mond, want ik moet ook hallo tegen Calvin Harris zeggen. He's back, want de zomer komt eraan. En Summer is Calvin Harris. Heeft ooit een nummer gehad dat Summer heet. Nu heet het nummer Satisfy. Het voelt een beetje alsof Calvin op een terras zat, de eerste zon voelde en dacht oké, hier wil ik een soort van geluid bij maken, bij die eerste zon. Het is zo geen track die meteen met de deur in huis valt, maar zo eentje die rustig binnenkomt met zo'n warme piano en dan zo blijft hangen, zonder dat je het eigenlijk doorhebt. En dan is er nog een partij die meedoet op het nummer. Dat is Jazzy. Ierse zangeres, is ook DJ. En die legt daar een stem over die het allemaal nog zomerser maakt. Calvin Harris die heeft dit nummer al weken zitten teasen, alsof hij de toekomst kon inkijken en de 30 graden van de komende dagen had voorspeld. Dus het komt als geroepen. Maar wat vind jij van de nieuwe van Calvin Harris? Satisfy, samen met Jazzy. Open nu de Q-app en stuur repeat of niet.

0: En ben jij satisfied over de nieuwe van Calvin Harris en Jazzy? Satisfied. Tim uit Gent zegt, repeat, hij kan het, hè, zomerhits maken, telkens weer genieten. Jeroen uit Veldegem zegt, niet, ik ben eigenlijk beter gewend van Calvin Harris. Lotte uit Mechelen zegt, repeat, want dit klinkt als een zomeravond waarop je eigenlijk al naar huis moest, maar toch nog even blijft hangen. Voor een extra aprolletje, waarschijnlijk. Bram uit Genk zegt, niet. Jana uit Kortrijk zegt, repeat. Die Jazzy, haar stem, die pakt mij direct. Ik vind het goed. Senne uit Aals zegt, repeat. Noor uit Hasselt zegt, niet. Milan uit Brugge zegt, repeat. Na 30 seconden zat ik al mee te doen. Gregory stuurt, oei, ik heb hem gemist. Allee, repeat dan maar. Ja, het is zo een dubbeltje op zijn kant, maar het is ook maar de eerste keer, dus we gaan voordeel van de twijfel. Hoe zeg je dat nu? Het voordeel van de twijfel. Ja, dat klopt. Je hoort hen morgen terug. Jazzy en Calvin Harris bij Matthias van den Bulk. Op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Hey, en niet vergeten, je kan tickets winnen voor de Foute Party komend weekend.
1: Joren Linssen.

vraagt in de queue-app, zeg, wat moeten we doen voor die tickets voor de foute party? Welk zal u zo meteen uitleggen? Het is met goed opletten. Het is 20 minuten voor 10, gaat dat nog eigenlijk? Is nog iedereen goed in zijn concentratie? Perfect, we spelen naar Timbaland en nu Miles Smith en Niall Horan. Music. You sounds better with you. Dit is Drive Safe. What?

0: Hey, als je hierop zou moeten dansen, wat zou je dan van dansmove gebruiken? Belangrijk, denk daar eens over na. Want komende zaterdag is Q-Party in Oostende. Een maand voor het Q-Beach House opengaat, we gaan de stad al een beetje warm dansen en daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Want ik heb hier tickets. Tickets die van jou kunnen worden. Jij mag dan samen met drie vrienden naar de Q-Party in Oostende. Wat moet je daarvoor doen? Wel, hier staat een nummer klaar. Echt een dikke schijf van Bill King, de nieuwste, Madison. Daar is een nummer uit weggefeest met een dikke toeter. Als jij mij... Het woord bedoel ik. Een woord uit weggefeest met een dikke toeter. Als jij mij dat ene woord kan doorsturen in de Q-app en je bent bij de eerste 25, dan win je zo'n ticket.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Welk woord is weggefeest uit Milking en Madison? Stuur maar door in de Q-app.

0: Alexia Liedekerke.
1: Ja, hallo.
0: Alexia, welk woord was er weggefeest uit Madison van Mill King?
1: Control.
0: Even luisteren. A Madison, it makes me lose control. Maar ja! Alexia, jij gaat zaterdag naar de Q-party.
1: Top. Lucky.
0: Wie neem je mee?
1: Mijn vriend. En waarschijnlijk onze twee beste vrienden.
0: Ah, oké, goed. Ja, hey, daar ga je scoren. Is dat zo, is dat zo double date of is het niet dat soort vrienden?
1: Nee, niet speciaal, nee.
0: Ah, oké, goed. Nee. Hey, en wat is zo jouw... echt zo, jouw party classic? Hoe ga, op welk nummer of op welk genre ga je helemaal los op de dansvloer?
1: Oef, heel goede vraag. Ik ben echt niet moeilijk. Als er maar een goede beat is, dan ben ik blij.
0: Hé, hey, maar daar gaan we voor zorgen. Dat moeten we maar, nee, dat moeten we maar één keer zeggen. Dat regelen we het voor jou. Alexia, ja. Graag tot dan. Graag tot zaterdag.
1: Tot dan.
0: Jojo.
1: Dankjewel. Bye.

0: aangekomen in de studio van Q-Music, Robbe Petitjean.
1: Dag, schatje. Hey.
0: Ja, we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd, dat is het ding. Want anders ga je echt heel serieus zwaar uitlopen en dan zit ik zendtijd van jouw programma te nemen. Dus wil je nog iets zeggen tegen mij?
2: Nee. Mag ik anders al beginnen? Dit is Oscar and Wolf, Warrior.

0: is 1 over 10. Het nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Jugoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Collega Rob van Herk.
2: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quentin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quentin.
1: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden daar gearresteerd. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. En in Turkije spelen Freiburg en Aston Villa op dit moment de finale van de Europa League voetbal. Bij de rust leidt Villa met 0-2. Rode duivel Yuri Tielemans scoorde de eerste daar. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken, maximaal tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag volop zon en zomers warm.
0: Ja, ik kan maar 1 ding zeggen, Bart. Ik ben daar volledig klaar voor volop zomers en warm.
3: Music. Robbe Petitjean.
0: De late uurtjes die duiken we in met het pianootje waar iedereen zot van is. En ook met Cameron Whitcomb en Medusa.

0: Ja, toch wel voor het mooie weer dat onderweg is. Hè. Het is vandaag nog stevig geregend, maar morgen duiken we eindelijk de zomer in. En omdat het vandaag nog eens rot weer was, ben ik vandaag in een koffiebar gaan zitten met de laptop een beetje werken. Je kent dat wel. Zo'n hippe koffiebar met flat white en met matcha lattes en dat soort toestanden. Ik heb daar een uur gezeten en ik heb op dat uur ook twee koffietjes gedronken. Het waren van die hele straf, ik voel het eigenlijk nog. Maar ik heb wat geobserveerd. En daar zat iemand, schuin tegenover mij, in die koffiebar. En die heeft op datzelfde uur tijd 4 koffies besteld. Ik vond dat zot, 4 koffies op een uur tijd.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: helemaal verslaafd is aan koffie. Er is nu iemand aan het luisteren die niet kan slapen omdat hij zoveel koffie drinkt. Joren Linsen die loopt hier ook nog altijd rond. Joren!
2: Robbe!
0: Hoeveel koffies drink jij per dag?
2: Goh, ik drink wel espresso's. Dus tellen we dat dan als grote tellen we dat dan als volwaardige koffie?
0: Ik vind dat wel een redelijk volwaardig koffietje.
2: Ja, dat is een goede cafeïneshot, hè. Er zit minder cafeïne in trouwens dan in gewone koffie, hè. Want dat is altijd een misverstand, maar dat is zo. Ik probeer mezelf niet goed te praten.
0: Ook zo groot, maar, hè. Ik ben nu iets aan het uitbeelden.
2: Ja, dus daarmee dat ik twijfel. Maar ik denk dat ik wel los aan de 10 jatten koffie zit of zo.
0: Wat?
2: Ja, met die espresso's.
0: 10?
2: Ja, 's ochtends.
0: Oh nee.
2: 's ochtends al een stuk of 3, maar dat kapt zo weg.
0: Ik had zo in mijn hoofd 4, 5 of zo. Dat
2: ja,
0: dat
2: nee,
0: zo.
2: Ik kom wel echt aan. En 's avonds drink ik ook nog eens koffie, maar ik ben cafeïne.
0: Hoe 's avonds?
2: Nu? Ja, nu. Ik ben gewoon koffie aan het Gewoon koffie bij.
0: Echte, want op het machine hier kan je valse. Deka doen, hè?
2: Nee, doe ik niet aan mee. Proef
0: dat niet, hè?
2: Nee. Jawel, geproefd dat echt wel. Sorry, een goede koffie ten opzichte van een deka geproefd. Nee, maar ik kan er gewoon goed tegen cafeïne. Ik kan me eerst een beetje neerleggen en ik slaap.
0: Hoe zit dat bij jou? Ik ben benieuwd. Zijn er mensen die er nog meer drinken dan 10? Heel benieuwd.

0: You and Your Hands. We hebben het over koffie. Ik denk dat je hand nogal schudt als je veel koffie drinkt. Wannes die stuurt dat hij er 30 drinkt.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: heel veel koffie drinkt. Joren die drinkt er zowat 10 per dag. Ik vond dat ook al zot. Maar dus ja, Wannes 30. Beweert hij toch in de Q-app. Monique, 10 kopjes per dag, zegt ze ook. Gregory zegt 15 koffies per dag. Jesus Christ, ik denk er 4 in. Ik dacht dat dat kei veel was. Valt kei goed mee. Veerle uit Puurs. Drink jij je koffie Puurs of met suiker of melk?
2: Ik drink mijn koffie enkel met melk.
0: Ja, dus niet Puurs eigenlijk. Echt met melk.
2: Altijd. Nee,
0: standaard melk.
2: Ja, maar een beetje melk. Niet te veel.
0: Een wolkje. Jij drukt je koffieverbruik uit in liter.
2: Ja, ik ga me niet bezighouden met het tellen van mijn tasjes, want dan zegt iedereen dat ik te veel koffie drink. Dus maar als ik zo'n beetje nadenk, dan kom ik toch wel aan 2 liter, 2,5 liter, misschien 3 liter, ik weet het niet.
0: Allee! En drink je dan nog water ook?
2: Nee, dat zou ik moeten leren. Maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel tijd meer voor, hè, want mijn tas is altijd vol.
0: Nee, en ook omdat jij moet de hele tijd koffie zetten. Je bent de hele dag gewoon met dat machine bezig.
2: Dan is dat gewoon even op de knop en je trekt je tas uit. Dat is hetzelfde
0: als een glaasje
2: water.
0: Oké, heb je een heel goed koffiemachine dan?
2: Zalig. Dat is het belangrijkste in mijn leven.
0: Oké, jouw koffiemachine.
2: Ja, dat is mijn man, hè.
0: Ja, tuurlijk. Maar als de koffie niet binnen is, dan kan je van de rest niet genieten. Als jij nu eens een dag geen koffie zou drinken, wat zou er dan gebeuren met je?
2: Hoofdpijn, echt afkikverschijnselen.
0: Ja, je bent eigenlijk een junkie, hè.
2: Als dat alleen door koffie is, dan kan ik daarmee leven.
0: Ja, want die willen ook niet zeggen hoeveel ze gebruiken van hun spul. Die willen daar niet mee geconfronteerd worden, Veerle. Maar het is oké. Het is niet zo ongezond, denk ik. Ja. Ik weet niet, misschien zijn er dokters aan het luisteren. Is er nu iemand die zegt van, oeh, heel slecht idee. Ik zou wat water introduceren, persoonlijk, Veerle.
2: Nou, nee, ik ga niet luisteren naar dat ding.
0: Nee, maar slaap jij?
2: Okay,
0: slaap jij goed?
2: Zalig. Ik leg me neer en ik slaap.
0: Man, kijk eens aan. Die van Bazaar ook, denk ik. Nacht in Amsterdam. Een hele goede avond. Salukus en Veerle.

0: was hier een man in de queue op Wannes die 30 koffies per dag drinkt. Maar hij is koffiebrander van beroep, stuurt hij. Toch jong, 30 koffies. Jesus Christ, ik ga er mij ook nog eentje pakken.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
3: Zo

0: Ed Sheeran en zijn ode aan de Indische cultuur. Sapphire. Er zit ook Indisch in, hè. TikTok. Dat is toch soms een gekke plek, hè, TikTok. Nu klink je echt als een man van 50. Maar toch, hè. Muziek waarvan je vergeet dat die bestaat, wordt daar terug populair. Zoals deze, Beauty and the Beat. Van Justin Bieber.
1: Nicki Minaj.
0: En Nicki Minaj dus. Terug een hype door TikTok.

terug populair, ik zei het al, dankzij TikTok, Beauty and the Beat, maar ook wel dankzij zijn Coachella-performance waar Justin al zijn oude nummers gebracht heeft via YouTube. Dat was gek, hè, mannetjes? Dat was gek. Geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Mocht jij toch nog ergens staan aan te schuiven, dan gaat het dus gelukkig niet echt lang duren.

Ik had even bijna een hartverzakking. Ik had een weer-app geopend op mijn iPhone. En hij stond ineens dat het morgen maar 12 graden werd. Maar dat moest nog updaten. Chanske. Want vergis je niet, het gaat morgen wel degelijk 23 graden worden. En laat ons eerlijk wezen, we hebben er met z'n allen lang genoeg op mogen wachten. Hè? Ik denk dat we, wat hebben we gehad? 3 weken slecht weer of zo? 3 weken regen, wind, hagel. Zo de maartse en aprilse grillen die zijn gewoon in mei gevallen. Vond dat niet plezant. Maar goed, even checken. Hè? Morgen 23, vrijdag 26, zaterdag 27. En dan gaan we verder. Zondag 26, maandag 26, dinsdag 28 graden. Oh, hoe ga jij dat beleven? Kun je het weten? Laat het weten.

0: En die Rachel Platten, daar wil je niet mee vechten. Het is de vooravond van Beter Weer. Heel veel mensen kijken daar overduidelijk naar uit. Er zijn wat mensen die morgen naar de kust vertrekken. Ja, blijkbaar moet er niemand werken op een donderdag. Merel bijvoorbeeld, die gaat naar Oostende. Als jullie daar toch allemaal massaal zijn, check eens of het wat goed loopt, hè, met de opbouw van ons beachhouse. Dat is morgen. Het is nu ook al een topavond, hè. Bijvoorbeeld voor Jan uit Lokeren. Die gaat nog naar de cinema stuurt, hè. Naar de Grogu in de Mandalorian film, dat is dat nieuwe Star Wars ding. Hey, Jan, heel veel plezier daar. Het is ook een topavond voor Jenta uit het prachtige Antwerpen. Hallo.
1: Hey, hallo. Goedenavond.
0: Ja, je bent nu niet in Antwerpen, je bent in het prachtige Amsterdam. Dat heeft alles te maken met deze man. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Hoe was het?
1: Dat is eigenlijk echt super goed. Ik ben er dus goed van eigenlijk.
0: Okay.
1: Ik heb echt zo hard geamuseerd. Dat was echt een fantastische avond.
0: Oké, okay, ben je al lang Harry fan?
1: Ja, eigenlijk wel. Dit is mijn vierde optreden van hem dat ik zie. De eerste keer was nog in de tijden van One Direction, jawel. Dus ja, nee, sinds de One Direction tijden groot fan geweest en doorheen alle albums stand gebleven.
0: Oké, okay, daarmee heb je je leeftijd ook meteen verraden, maar dat is niet echt. Wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Oh, echt gewoon iedereen zien dansen. En dat was echt wel zo gevoel dat dat de bedoeling was. Dat iedereen gewoon daar samen was. Het heet ook Together Together. Mm-hmm. Dat is wel heel het principe van de tour. Is gewoon samen amuseren. Het was ook wel heel dancy. Een beetje waarbij dat vorige optreden zo wat meer flower power was. Voelde het iets wat meer als een club vibe. En dat werkte wel.
0: Wat zou je doen mocht je hem nog tegenkomen op straat in Amsterdam?
1: Oh nee. Daar moet ik zelf niet aan denken.
0: Maar dat kan, hè, want die moet daar
1: ja,
0: toch ergens...
1: Ja, die loopt daar gewoon rond. Ja. Die zegt dat ook gewoon, dat die mensen ontmoet op straat en zo. Wat zou ik doen? Gewoon echt heel cool en chill blijven en mysterieus en zeggen, hey Harry.
0: Of doen alsof je hem niet kent, zo, hello.
1: Ja. Gewoon een boek beginnen lezen of zo.
0: Ik wens het je toe en ik hoop dat het gebeurt. Jenta, wens je nog een heel fijne avond.
1: Merci, bye. Q Music.

gaan straks nog quizzen, trouwens. Zegt waar hoor. Fina uit Heijs op den Berg die haalde gisteren 2 op 3 in onze Showbiz quiz. Als jij wil meespelen, het is niet zo moeilijk. Gewoon even Showbiz sturen in de Q-app. Dan kan je 3 filmtickets opleveren. Ik zou dat doen.

0: is 11 uur. Nieuws krijg je van Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al steun genoeg. Eerder vandaag trok de korpschef liever van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. Frankrijk krijgt 766 miljoen de komende jaren om meer politie in te zetten langs de Franse kust. Collega Rob van Herk.
2: Ik heb begrepen dat ook ons land eigenlijk dat aanbod van de Britten heeft gekregen, maar dat we daar voorlopig niet op ingaan, dat onze regering dat geld niet aanvaardt. Nochtans, in het verleden hebben we het al gedaan, hebben de Britten...

0: hebt ons bijvoorbeeld geld gegeven om de haven van Zeebrugge jaren geleden te beveiligen in diezelfde strijd tegen transmigranten. Maar deze keer dus niet.
1: En dat is niet naar de zin van enkele kustburgemeesters. Zij overwegen om dat Britse geld zelf aan te nemen en zelf extra maatregelen te nemen. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken. Maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.
2: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Music. Robbe Petitjean.
2: We maken er samen een donderdagavond van om nooit te vergeten. Feesttoeter in de aanslag. Voilà, speciaal voor Miles Away.

0: say goodbye.
1: Heel mooi dit. Dean Lewis, how do I say goodbye? Ik zeg vooral goedenavond. Het is al 11 uur gepasseerd op deze woensdagavond. De week die is nu serieus in het midden gekapt. Wat heb ik nog voor jou in de aanbieding straks? De Showbiz Quiz. Jouw kans op 3 bioscooptickets als je nog mee wilt doen. Je hebt de Showbiz boekjes een beetje gevolgd of de gespecialiseerde websites. Of jij kan heel goed gokken. Even Showbiz sturen in de Q-app. Het kan jou 3 bioscooptickets opleveren. Wat heb ik nog voor jou? Een ex-Disney-actrice. Het is niet Selena. Het is niet Miley. Het is...
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead, een plaat vol emoties en zijn de juiste.

0: Shawn Mendes en zijn why. Een heel goede avond. Dag Etelka. Uit het mooie Ruppelmonde. Alles goed daar?
1: Ja, hè?
0: Ja? Daarnet had ik opgeroepen van wie wil er meekwissen? Je had gestuurd. Maar tussen het moment waarop ik gevraagd had van wie wil er meespelen met de showbizquiz? Gaan we zo meteen doen. En het moment waarop ik je opbelde, ging je eigenlijk al gaan slapen, hè?
1: Ja, ik was net thuis.
0: Ja, je dacht net van ik kruip erin. Alles oké daar?
1: Ja.
0: Hallo?
1: Ja?
0: Ja, ja, je valt, ben je al aan het slapen? Je valt een klein beetje weg.
1: Nee, ik ben nog niet aan het slapen.
0: Oké. Okay. Goed, kan je nog één minuutje wakker blijven? Dan gaan we gewoon even kijken of je misschien wat filmtickets voor jezelf kan scoren.
1: Ja, dat is helemaal oké.
0: Oké, Etelka, hier gaan we dan. Want Maarten van K3 is zeer zwanger en gaat in Doornroosje het stokje doorgeven aan Klaasje. Letterlijk. Er is een nieuwe Star Wars film, The Mandalorian, en Grogu is heel cute. En koning Philippe is zijn bril komen kopen bij Eline de Munk. Dat is echt gebeurd, vandaag zelfs.
2: De Showbiz Quiz.
0: Dit is jouw dagelijkse afspraak met de Showbiz Wereld. Telka, je krijgt 3 vragen per juist antwoord. 1 cinematicket in de pocket. Is dat een beetje duidelijk?
1: Ja.
0: Oké. Het was dus de verrassing van haar leven voor Eline de Munk. Want in haar brillenwinkel stonden plots prins Philippe en zijn zoon prins Emmanuel. Voor een nieuw brilletje, want zo vader, zo zoon, hè. Emmanuel heeft een bril nodig. Maar hoe heet die brillenwinkel van Eline de Munk?
1: Odette
0: Lunette, en dat is helemaal juist. Dat is al 1 filmticket. The Mandalorian, dat is die tv-reeks over Star Wars, hè. Daar is nu een film van. Met de schattige Grogu, oftewel Baby Yoda, zo noemden we die in het begin. En The Mandalorian natuurlijk. Welke acteur speelt die gemaskerde Mandalorian? Hallo?
1: Dat weet ik niet.
0: Ah, ik dacht dat je al aan het slapen was. Dat weet ik niet, is fout. Het is Pedro Pascal. En Etelka. Ik wist zelf niet dat ze nog bestonden, maar Aqua stopt ermee. Je kent ze wel van... En die Aqua dus. Uit welk land kwam de groep Aqua?
1: Deens?
0: Deens, juist! Goed gedaan! Hé, hey, Etelka, zo vlak voor het slapen gaan toch nog 2 filmtickets gescoord.
1: Ja,
0: weet je wat je nu mag doen?
1: Ga slapen.
0: Gaan slapen.

0: Imagine Dragons. And Follow You. Het is een beetje interne keuken. Maar hier bij Q Music, heel wat vergaderlokalen, hè? Dat moet ook gebeuren. Een van die lokalen heet Imagine Dragons. Toen ik hier pas werkte, dacht ik, ja, dan gaat daar altijd muziek van Imagine Dragons spelen. Dat is niet het geval. Zou misschien wat afleiden ook van de vergadering. Op dit moment geen files meer waar je langer dan 5 minuten verliest op onze snelwegen. Als jij toch nog ergens zou stilstaan, dan moet je beseffen dat je daar niet lang gaat staan en dat je een dikke chance haar bent.
1: Robbe Petitjean.

Dinaro. Samen met mijn grote liefde, Gigi D'Agostino. Als jij het augustus nog meer wil dansen, dan kan je dat doen straks, hè, want jij mag straks de laatste plaats van de dag kiezen. Zo gaat dat hier bij Q. Eerst is het nog even aan mij. En ik kies voor Judith, want Judith die doet alles zelf. En eerlijk, dat kan je alleen maar respecteren. Self-made woman,

0: einde is in zicht van deze 20e mei. Jawel. We gaan er wel een plechtig moment van maken.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ja, jij kiest het laatste nummer van de dag en dat mag eender wat zijn. Er is wel één catch, want ik moet zometeen binnen de 20 seconden van jou een uitvoerder en een titel ontvangen hebben. Dus, wanneer ik op deze knop duw, dan start er een timertje en dan wil ik van alles zien binnenstromen via de Q-app. Songtitels, uitvoerders, van alles. Hier gaan we. Wat wil je horen? Waar sluiten we de dag mee af? Stuur het nu door. Er komen al mooie suggesties binnen. Ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. Ik ga het al doen. Ja. Dus, ja. Oké, ik ga het al doen. Er is één stop. Eén suggestie binnengekomen. Waarvan ik denk, die ga ik nu al draaien. Dat is deze Traffic van Tiësto. Deugd. Maar dan hebben we nog geen afsluiter, hè. Artiest en songtitel, stuur maar door.

queen van de voetbalanthems, Shakira. De laatste plaat van de dag, die bepaal jij. En wat het wordt, ben er nog niet uit. Ben er echt nog niet uit. Ik heb dilemma. Ik heb een dilemma. Ja, ik ben aan het twijfelen. Er zijn heel veel goede suggesties binnengekomen, hoor. Daar niet van. Maar ik ben echt aan het twijfelen als laatste plaat van de dag. Van deze 20e mei tussen twee platen die zowat in hetzelfde thema liggen. Beetje in het thema van de foute party. Vel deze. Maar ja, kan je dan nog slapen? Dat is de vraag. Marshall Mathers en I Like It Loud. Gaan we daarvoor of gaan we voor de Bonkelsong? Daartussen zal het moeten gaan. Tenzij je nog een geniale derde optie kan tevoorschijn toveren. Maar laat maar weten, Bongo Song of Marshall Mathers. Laat maar weten. Dit is Coldplay, helemaal anders. I know that this could hurt.

Fudge en Laura Tesoro en Bound to Be. Ja, Amsterdam, de stad. Hebben we het veel over de laatste tijd. Door die plaats van Bazaar, maar natuurlijk ook door Harry die daar nu woont. Dit gaat ook over Amsterdam, Fleming.

plaat van de dag, want alles mag. En er zijn iets meer mensen die gestemd hebben voor... Ah! Even meekloppen als daar iets in de buurt is. Gewoon doen. Niet te hard op je stuur dat die airbag niet ontploft. Safri Duo!

0: soort auditieve versie van hoe het eraan toe gaat in het hoofd van de gemiddelde ADHD'er. De bongo-song van Safri Duo. Tijd om die tickets te scoren voor de foute party als je dat zo hoort. Een heel fijne nacht. Want het is middernacht, het nieuws krijg je van Bart.
1: Goeienacht. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet SCVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm liever en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken, maximaal tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.